0: Filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoorde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tijd voor het Groningse nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het COA waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Volgens het COA wordt het steeds zelfs moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te kunnen bieden. Stichting Groningen Dorpen maakt zich zorgen over de bereikbaarheid per bus van vooral de kleine dorpen. Sinds 2020 zijn in onze provincie 342 bushaltes verdwenen. De buslijnen zouden niet rendabel zijn. Maar dat zou volgens Hielke Westra van Groningen Dorpen geen rol mogen spelen.
4: Iedereen heeft denk ik uiteindelijk recht op een verbinding naar voorzieningen die verderop liggen.
3: En de Tweede Kamer debatteert vandaag over het aardbevingsdossier. Daarbij gaat het vooral om de problemen bij de herstel- en versterkingsoperatie, vertelt verslaggever Daniel Telen.
5: Denk er bijvoorbeeld aan vraagtekens die gezet worden bij de betrouwbaarheid van versterkingsrapporten. Vraagtekens die gezet worden bij de onafhankelijkheid van schadeopnemers in de hersteloperatie. En de nieuwe werkwijze die het IMG vorige week aankondigde, waar best wat kritiek op is.
3: Meer nieuws straks om 6:30.
0: De Ochtendploeg
6: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, welkom op wat de voorlopig laatste nazomerdag zal worden. Midden in de week is dit de Ochtendploeg working 6 to 10, toch Dolly?
7: Waar je Groningen hoort, Radio Noord.
8: Hallo, goedemorgen.
9: Goedemorgen Edwin.

0: Dolly Parton aan het begin van de ochtendploeg. En Working 9 to 5. En dat werken doen we dan op de nieuwe dag die aangebroken is. Woensdag 7 oktober. Met hier in de ochtendploeg Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Sergej in het Veen ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De mist trekt op uiteindelijk straks. Dan laat de zon zich zien. Wordt het toch nog weer 19 tot 21 graden vandaag. Maar daarna is het toch echt voorbij met die mooie zomer. Zo Gerrit Kok zingen. Vanaf morgen is het regen, wind, 15 graden. Ineens is het dan herfst.
2: Bah.
0: Ja. Ja, nou ja... Ik zei net al, het is hier altijd slecht weer tegen jou, maar het is gewoon 7 oktober. Hè? Ik liep gisteravond nog even een rondje door het dorp heen. Kon mijn jas uitdoen, omdat het nog steeds eigenlijk te warm was om 19:30 s'avonds. We zijn ook wel een beetje verwend de afgelopen weken met het mooie weer.
2: Ja, ik vind het niet erg.
0: Nee, ik ook niet.
2: Nee.
0: Vandaag niet. Mocht je voor vandaag nog helemaal geen plannen hebben, dan zou je naar Leiden kunnen om iets heel bijzonders te zien, maar vooral ook te ruiken. Ik heb het dan over de Amorphophallus decus sylvae. Die staat in de Hortus Botanicus in Leiden. Ook wel de penisplant genoemd. Die groeit en bloeit vooral eens in de 5 jaar. En heeft een hele vieze, indringende geur van rottend vlees.
2: Oh, dus allemaal naar Leiden.
0: Ja, nou maar dat trekt heel veel mensen. Er is ook een livestream, ik heb net nog even gekeken. Het is daar nu donker, dus er ziet niet zoveel op. Die plant die bloeit dus eens in de 5 jaar. En is dan 2 dagen ongeveer in bloei. Dan is het gebeurd. Een paar meter hoog. Dus er staat ook een speciaal gebouwde trap naast. Waardoor je zo dicht mogelijk bij kunt komen. Om de geur te ruiken. En vooral even die penisplant. De Amorphophallus decus sylvae even van dichtbij te bekijken.
2: Het is wel een enorme plant, hè?
0: Ja, het is een groot ding, ja. We hebben ook wel eens zo'n bijzondere plant in de Hortus en Haren gehad. Ik weet niet of dat ook zo'n penisplant was, maar ik kan me in het verleden nog wel eens herinneren dat we ook zo bijzonders hadden daar.
1: Volgens mij hebben we dit bericht ook elk jaar, maar dan is het niet in Leiden, maar dan is het in Amsterdam. Of,
0: Nou ja, deze plant wordt met uitsterven bedreigd. Er zijn er niet zo heel veel meer van.
1: Nee, die groeit natuurlijk vooral in de Hortussen.
0: Ja, ja, in de tuin wil je hem niet hebben, denk ik. Laat staan in de woonkamer.
2: Op balkon.
0: Het is 7 oktober. Vandaag in 1919 was de officiële oprichting van de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij KLM. Tevens de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld. En nog voordat de boel opgericht werd, had toenmalig koningin Wilhelmina er al het predicaat koninklijk opgeplakt. Vandaag in 1919. Het zou nog een half jaar duren voor de eerste vlucht ook was. Het was op 17 mei 1920 van Londen naar Schiphol. De eerste vlucht met een vliegtuig van KLM. En vandaag in 1952 werd de streepjescode of de barcode officieel gepatenteerd. Opvolgens de Ponskaart. Geestelijk vader is een Amerikaan, Norman Woodland. Afhankelijk van het coderingssysteem kan dat dan bestaan uit een rij lijntjes met cijfertjes of een combinatie van cijfers, letters, leestekens. Ik dacht dat dat veel jonger was, maar in 1952 werd de streepjescode dus al, en die wordt nog steeds wel gebruikt ook.
1: Zeker, ja. Het loopt wel een beetje op zijn einde, hè?
0: Denk
1: de QR-code die gaat het echt wel vervangen.
0: Ja, denk het ook wel. En er komt vast wel weer een opvolger van de QR-code.
1: Ja.
0: Nou, gisteren kwam er weer een collecte langs de deur met zo'n QR-code. Prima systeem overigens. Daar heb ik me al vaker over verbaasd. Meestal is het dat je dan automatisch 5 euro wat ervoor staat. Nu was het al opgehoogd naar 6 euro.
1: Oh.
0: U kunt het bedrag aanpassen. Dat heb ik dan maar even gedaan.
2: Ja.
0: Ja, 6 euro dan een beetje lijkt. Is goed, zometeen een vroege vogel hier.

0: Somber en Home Record is 13 over 6.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Groenteman Wim Hofman, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, vroeg opgestaan weer vandaag.
3: Ja, klopt.
0: Ben je al in de winkel?
3: Ik ben in de winkel, klopt. Ja, ja. Inderdaad. Ja. Ja, dat 20 voor 6 ging wekkertje.
0: Wat zeg jij?
3: 20 voor 6 ging de wekker.
0: Ah, oh, man, vrouw, hè?
3: Het is vroeg. Ja. Vooral nu als het donker is buiten. Dat is wel even wennen, hoor.
0: Ja, vind ik ook. En ook dat het s'avonds alweer zo vroeg donker is, hè?
3: Ja, dat is echt.
0: Ben jij ervan, van deze periode? Qua de herfst en zo, qua weer en dat soort dingen?
3: Ja, ik vind alle periodes gewoon leuk. Het is altijd wel zo'n charme. Het zijn leuke dingen. En, ja, van vrienden is wel de voor. Ja, dat is wel gewoon eerlijk. Dat is gewoon het mooiste.
0: Ja, ja. Want nu gaan we langzaam naar de herfst. We gaan ook langzaam weer naar de herfstgroente, de wintergroente toe. We hebben een hele lange zomer gehad. Heeft dat nog ergens invloed gehad daarop?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee, ja, de prijzen. Sommige dingen waren soms door de woud wat schaars. Zeg maar. En de grootte van de appels valt wat tegen. Je hebt veel kleine soorten. En we hebben een vaste fruitteler en dat is heel sneu. Die heeft toen die hagelbui gehad. Oh. En die heeft heel veel zijn hele appeloogst dus eigenlijk kapot.
0: Ja, oh, dat is
3: heel veel hagelschade. Ja, daar kwam allemaal van die zwarte puntjes op de appels. Nou, dat wilden de mensen eigenlijk niet.
0: Nee, dus dan moet je op zoek naar een andere leverancier op dat moment.
3: Ja, ja, we hebben alternatieven. En dus hebben we gelukkig wel meer leveranciers van de appels. Maar voor deze kweker is het wel heel sneu, maar dat is echt een hele grote in Nederland.
0: Ja, maar dat kan me ook voorstellen, hè, want als, bedoel, ik heb ook nog geen stamppot boerenkool gegeten met deze temperaturen. Dat je dat ook al merkt in de winkel, dat mensen later dat soort dingen gaan kopen.
3: Ja, ik heb eerst een stamppotbuffet ook alweer gehad voor een klant. Nee, dat zit er wel volop in. De hutspot, de boerenkool.
0: Ja, echt waar. Ja,
3: en de zoete appels van de week weer begonnen. Heet de bliksem, ken je
0: dat? Ja, dat zeker ken ik dat. Ja. Ik heb helaas over Stamford stopverf gehad. Ik ken er niet heel veel mensen hier op de redactie.
3: Nee. Ja, dat is ook hartstikke lekker.
0: Ook lekker, ja.
3: Ja, zeker. Nee, dat,
0: je
3: dat,
0: mosterd
3: dat
0: erbij, spekjes. Ja. Ja. Ik heb het idee, ik heb nou nog geen 20 graden was het gisteren, wat vandaag ook weer. Om dan als stamppot te eten, is mij nog te vrouwen gebend op de manier.
3: Nee, er zijn genoeg mensen die dat wel doen. Maar we verkopen natuurlijk daarnaast ook heel veel sla nog gewoon. Dus vanavond gaat het natuurlijk ook lekker mooi door.
0: Ja, nee, dat
3: merk je wel.
0: Ja, precies. Ja. Wat is dan jouw favoriete stamppot?
3: Boerenkool.
0: Ja?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, ik zit op hutspot hoor.
3: Even hutspot?
0: Okay. Ja, maar ik ben ongeveer de enige thuis die dat lekker vindt. Maar ja, nee, vind ik hutspot is echt mijn favoriet.
3: Oké. Okay. Ja.
0: Nou, wat ga je doen allemaal zometeen?
3: Vandaag wat werkfruit moeten we straks gaan bezorgen. En verder wordt eigenlijk gewoon een dag als normaal.
0: Hoe laat gaat de zaak open?
3: De zaak gaat om 8 uur open.
0: 8 uur, oh, vrouw.
3: Ja, wij zijn echt nog van 8 uur. En het is al 6.
0: Zo, lange dagen.
3: Ja, en vanavond dan weer gaat lopen. We voorbereiden voor de 4 mijl.
0: Oh, doe je mee? Oh, wat goed.
3: Ja, zeker. Zo. Ja, ik vind, voor de zomerse keer, ik weet niet eens hoeveel ik al vaak al meegedaan heb. Maar zondag gaan we er weer voor.
0: Heb je een doel qua tijd?
3: Ik hoop 33 minuten, 34 minuten.
0: Oh, dat is een mooie tijd.
3: Ligt een beetje aan de vorm van de dag, hoe het gaat en zo, dat soort dingetjes. Ik heb best wel meegedaan met het Amsterdam lopen. Nou, dat ben je qua tijd een beetje tegen, maar wel heel leuk om te doen hoor.
0: Ja. Nou, ik wens je dan heel veel succes bij de 4 mijl zondag.
3: Ja, dankjewel.
0: Ik ga hem kijken en ik zal op je letten.
3: Oké, ga jij dat ook of
0: nee, ik heb bij het publiek dit keer.
3: Oh, oké, helemaal goed.
0: Oké. Werk ze.
3: Ja, dankjewel.
0: Jo, dag weer, boy. Jo, boy.
2: De Vroege Vogel.
4: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Dit is deze week Gronings Goud. Malom Fel van Bees Maal en Alex Lutjeboer.

0: Michael Sharkey scoorde een dikke hit in de jaren 80 met dit nummer. Good Heart heette het. Het is 6:55. Straks praat hier bij over het nieuws uit Groningen. Dus even kijken buiten Groningen. In Drenthe bijvoorbeeld. De politie heeft gisteravond in Hoogeveen 6 mensen aangehouden. Onder wie enkele minderjarigen. Het is al dagen onrustig in het centrum. Ook eergisteren waren er 8 arrestaties. Vanwege wangedrag als het gooien van vuurwerk naar voorbijgangers. Het gaat vaak om minderjarige jongeren die onder meer op fatbikes door het centrum rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk afsteken en naar mensen gooien. Eerder probeerde de gemeente deze jongeren al onder controle te krijgen door de inzet van extra camera's en een samenscholingsverbod. Gisteravond ging het dus opnieuw mis in het centrum van Hoogeveen. Vanaf 2029 moeten veel huishoudens bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas en kan dus zorgen voor een lagere energierekening. Hybride waterpompen kosten zo'n €6.000. En minister O'Sullivan vindt dat ook wel veel geld.
1: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening. Dus uiteindelijk gaat het goedkoper zijn met een warmtepomp, maar er zit een hele grote investering tussen.
0: Mensen die het geld niet kunnen ophoesten, kunnen een renteloze lening krijgen. En voetbal Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de play-offs voor het EK. In Doetinchem won het team van bondscoach Michael Reiziger met flinke Groningse inbreng met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina. Maar daarmee was het team er nog niet. Jong Oranje was afhankelijk van de wedstrijd Jong Noorwegen, Jong Israël. En dat lukt allemaal maar net. Maar volgens de bondscoach stond die wedstrijd niet op in de dugout.
2: Pas bij 3-0 heb ik gevraagd van hoe gaat het daar? En was eerst nog 1-0 volgens mij. En opeens kreeg ik een tikker 1-1. En dan stonden wij 3-0. En dan kijk je wel eigenlijk. Dan zit je naar de klok te kijken. Hoe lang wij nog? Want het was om dezelfde tijd. En hoe lang hun nog?
0: Ja, dat was ontzettend spannend. In blessuretijd kregen Israël nog een dot van een kans. Maar uiteindelijk bleven daar 1-1. Nederland in de play-offs op weg naar het EK. Moeten wel gewonnen in de play-offs. Tegenstander wordt vrijdag bekendgemaakt. Het Groningse nieuws zometeen. Rob, wat heb je voor ons?
3: Dan hoor je dat de eerste thuiswedstrijd van het seizoen van Donar gisteravond spectaculair eindigde. Hoe? Dat hoor je zo.

everyone.

0: Sinclair en The Love Generation. 6:30, hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het COA waarschuwt dat steeds meer asielzoekers buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Volgens de opvangorganisatie wordt het zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen daar direct onderdak te bieden. De opvangorganisatie stelt dat acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn. Ook de extra noodopvang van het Rode Kruis voor asielzoekers die naar Ter Apel willen is inmiddels vol. Het tekort komt volgens het COA niet doordat meer mensen asiel aanvragen, maar doordat bewoners te lang in de opvang blijven. Procedures bij de IND en de rechter duren lang en ruim 18.000 statushouders wachten op huisvesting in gemeenten. Het COA roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting voor statushouders te regelen om te voorkomen dat asielzoekers op straat belanden. Stichting Groninger Dorpen maakt zich zorgen over de bereikbaarheid per bus van vooral de kleine dorpen. Eergisteren werd bekend dat de afgelopen 6 jaar 342 bushaltes in onze provincie zijn verdwenen. Vooral in de gemeenten Groningen en Oldambt. De buslijnen zouden niet rendabel zijn. Maar dat zou volgens directeur Hielke Westra van Groninger Dorpen geen rol mogen spelen.
2: Onrendabele lijnen wil niet zeggen dat er daarmee geen goede verbinding is. Want nou, iedereen heeft denk ik uiteindelijk recht op een verbinding naar voorzieningen die verderop liggen.
1: Volgens hem worden vooral scholieren, ouderen en mensen zonder auto de dupe. De afgelopen week zijn meerdere meldingen gedaan van wolvenaanvallen in onze provincie. Op 30 september zijn bij meldpunt Bij 12 twee aanvallen op schapen gemeld in Hellum. Een dag later sloeg een wolf toe in Noorddijk. Ook in Holwierde en, zoals je gisteren hier al kon horen, in Hornhuizen waren schapen het slachtoffer van wolvenaanvallen. In totaal 14 schapen kwamen om het leven. Deze 95-jarige gedupeerde hobbyboer is ervan geschrokken.
3: Dat had niet moeten gebeuren, hè? Ik ben gewend om afscheid te nemen van die, maar niet op deze manier. Ik ben hobbyist en in mijn goede jaren naar de keuring, tentoonstellingen. Maar dat is nu definitief voorbij.
1: Een motorrijder is gisteravond onderuit gegaan op de Eendrachtskade in Groningen. De man raakte daarbij gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Bij de overval maandagavond op een supermarkt aan de Wending in Delfzijl is niets buitgemaakt. Dat heeft de politie gisteren aan het eind van de middag bekendgemaakt. De winkel werd rond 7:30 overvallen, waarbij de dader dreigde met een mes. Het gaat om een donker getinte man met baardje van ongeveer 20 jaar. Hij is rennend gevlucht richting de Waddenweg. De politie wil graag in contact komen met mensen die meer informatie of camerabeelden hebben of de verdachte hebben gezien. En Donar heeft gisteravond de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen op spectaculaire wijze gewonnen van het Belgische Leuven. Het werd 81-78. Alex Merkvi-Latse schoot op de zoemen voor het einde van de wedstrijd. Vanaf eigen helft raak, waarna Martini Plaza ontplofte. Voor de Georgiër was het een jongensdroom die uitkwam.
4: Crazy, crazy. I mean, it's every basketball player's dream. And especially it was my dream since I was a kid. And I was always dreaming to those type of shots happen to me. And I'm glad it happened today at Groningen.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat je inderdaad droomt van zo'n buzzer beater, zoals het heet.
5: Geweldig, mooi als je erbij bent ook trouwens.
1: Ja, zeker. Ja, dat vond je helemaal gek.
5: Ja, fantastisch. Dankjewel.
1: Ja, meer daarover trouwens lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Nieuws uit Groningen.
6: De Ochtendploeg
7: met Edwin Paspeer.
0: We gaan het hebben over eten zometeen. In ons lopend vuur was de stelling gisteren namelijk: voor een kwaliteitsmaaltijd heb ik best wat geld over. En Harma kondigt zometeen dan toch echt de herfst aan.
8: Bij Groningen hoort, Radio Noord.
9: Goedemorgen.
10: Goedemorgen, Edwin.

0: Elton John en I'm Still Standing. Eens even terugblikken op ons lopend vuur van gisteren.
1: Lopend vuur.
0: Voor een kwaliteitsmaaltijd heb ik best wat geld over. Naar aanleiding van de uitreiking van de Michelinsterren. Afgelopen maandag was dat in Maastricht. Zo weten we dat restaurant Nassau, waar Martine Kerkhoff in Groningen eentje heeft ontvangen. En Herberg Onder de Lind in Aardewart. En Noordenhoogkerk, die behouden hun ster. En als je dan in Drenthe komt, net over de Grup, vind je in Zuid-Laren ook nog de Vlindertuin. Ook dat is een sterrenrestaurant. Nou ja, het kost wel wat geld om daar te gaan eten. Maar dan heb je ook wel een lange avond vaak. Want het is vaak veel gangen die je dan krijgt. Voor een kwaliteitsmaaltijd heb ik best wat geld over. Ik denk dat ik bij jou het antwoord wel weet, Sergej.
2: Nou, zeg het maar. Kop er maar in.
0: Dat jij dat niet doet.
2: Nee, normaal niet. Nee. Ik heb me één keer over laten halen. Ja? En dat is met veel dingen die onbekend zijn. Het was toch wel heel erg leuk.
0: Ja, hè?
2: Het was geen sterrenrestaurant, maar de prijzen waren er wel naar. Maar,
0: de smaak ook?
2: Het was een Italiaans restaurant en geen pizzeria, maar echt ja, super. Ik heb ontzettend lekker gegeten, ook van de dingen. Ik dacht, nou, laat maar, dan gaan we naar het volgende tafeltje. Nee, ontzettend lekker.
0: Ja, echt Italiaans. Ik heb het een keer in Italië gehad. We waren met Italianen mee naar een restaurant. Die dan ook gingen uitzoeken wat wij gingen eten, zeg maar.
2: Ja.
0: Nou, dat was wel echt heel leuk.
2: Ja, zeker.
0: Ja, ik heb gisteren ook verteld, ik ben ooit één keer, maar er was een collega die nam afscheid of zo. Ik weet niet precies, maar toen kwamen we ook in een sterrenrestaurant met een klein clubje mensen terecht. Ik zou echt niet, het was lekker. Maar of ik daarna nog honger had, dat weet ik eigenlijk helemaal niet meer. Want dat is een beetje soms de afdronk die je dan hebt van mensen die zeggen van ja, het is niet heel veel. Voor mij viel dat best wel mee. Zo door de avond heen krijg je dat toch wel best veel eten.
2: Nou ja, neem je bij de kassa aan de hand de pepermuntjes mee. Ja.
3: Het zou toch erg zijn als je na zo'n avond duur uit eten gaan nog langs een fastfoodrestaurant moet.
2: Even een happie.
3: Ja.
0: En twee hamburgers naar binnen gooien. Voor een kwaliteitsmaaltijd heb ik best wat geld over.
2: Ja, Greetje Pilon zegt een maaltijd moet altijd goed zijn en smakelijk. Ik hoef geen kunst op mijn bord. Helemaal geen liflafjes. Komt nog bij dat ik mijn geld liever aan iets nuttigs uitgeef. Dus je zult Greetje daar niet aantreffen. Marga die zegt ik wel maximaal één keer per jaar. En dan krijg je ook meer dan genoeg. Erik die zegt ik ben het er absoluut niet mee eens. Mijn vrouw kan ontzettend lekker koken. Daarvoor hoef ik niet uit eten.
0: Ja, dat is ook een mooie inderdaad.
2: Ja, dat is ook wel zo. Ja, ja. Ik denk dan altijd aan mijn oma. Er is niemand die zo lekker kookte als zij. Zelfs niet in zo'n sterrenrestaurant. Gewoon lekker ouderwets.
0: Ja, dat is lief dat je dat zegt. Ja, mijn oma kon ook goed koken.
2: Ja, misschien hebben oma's dat gewoon. Dat zou heel goed kunnen.
0: Of als kleinkind vind je dat gewoon.
2: Ja, maar het was ook echt zo.
0: Mijn opa wees er altijd wel in op als oma naar de keuken was. Loopt maar steeds zeggen dat het zo lekker is, Mion.
2: Ja, nou ja, dat spreekt Harry van der Laan waarschijnlijk ook aan. Want hij hoeft geen show voor veel geld. Gewoon normaal. En Martin Hansma die zegt, je moet wel wat op je bord hebben. En niet naar het hoeven zoeken. Ja, ze maakt er altijd zo'n kunstwerkje van. Hè? En dan denk je van, het valt wel mee. Maar toch kan je redelijk je buikje rond eten, hoor. Theo die heeft een keer met zijn vriendin in Hoogkerk gegeten. En vroeger sloeg hij daar een kruisje of stak hij een kaarsje aan voor een dierbare.
0: Die
2: dat
0: kerk,
2: speelde ook mee. Ja, precies. Ja, dat is nu verbouwd. Hè. Maar over het algemeen heb ik voor een kwaliteitsmaaltijd dat geld niet over, zegt hij. Want het is wel erg prijzig.
0: Voor een kwaliteitsmaaltijd heb ik best wat geld over. Gisteren ons loop het vuur. Nou, dat viel nog best mee. 39% van de stemmers was het eens bij de stelling.
4: Goedemorgen, Edwin Pasveer.
0: Eet smakelijk bij ontbijt.

0: Een Blomschap Noord. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: 7:15 is het. We gaan het hebben over het weer. Het is, nou ja, we nemen vandaag toch een beetje afscheid van de zomer, denk ik.
1: Ja, dat liet er nou toch echt wel gewoon gebeuren. Ja. En gisteren was ook wel een bijzondere dag. Want er is natuurlijk die nevel en mist. En dan was de bewolking en er kwam er een beetje zon. En dat was al genoeg om die temperatuur verder omhoog te brengen. En de reactie kwam ook. Want we lagen op dat moment wel onder een koolfront. En dan is die boomlucht ontzettend koud. En gistermiddag om 4:30, dan kreeg ik dus de melding van Geert Molenmo, Delfziel, dat er was richting Tjuchem, Maidhoezen, was een windhoos. En dat was ook heel mooi te zien op de foto's en het filmpje waar ik thuis stuurd kreeg. Dus de onstabiliteit is er inmiddels al. Nou, en daardoor gisteren de stad 19,5 groot, 12,5 groot op dit moment bewolkt in Dreug. In de barometerstand 1013 millibar. Die zakte wel verder weg. Visvliet 20 groot gisteren, 2/10 millimeter ook nog een buitje had. Bewolkt 11,5 groot in een zwakke oost-noordoostenwind. En in roodschaal 19 Groen Guster, zo'n 48 minuutjes de zon, ja, het was night fall. En op dit moment bewolkt 2 kilometer zicht en 12,5 groen. Nou, vandaag begint zo met nevel en mist. Het kan nog even wat verder dichttrekken. En wanneer dat weer optrokken is, is er nog veel bewolkt. Maar in de loop van de dag krijgt de zon wel volker de ruimte. De temperatuur die gaat met een zwakke tot matige zuidoost tot later op de dag noordwestenwind richting 19 tot 21 graden. Van momenteel neemt de bewolking tegen nu nog 11 graden vanuit het westen regen. Vannacht dat 10-14 graden als minimum, men trekt de regen voort. Komt de zon tevoorschijn, maar de volgende ook buien. Met een motor tot krachtige noordwestenwind, een grote 15.
0: En dan is het herfst. Dankjewel, spreken we over een uurtje verder.
1: Jo, tot zo.
0: Mooi, zometeen praten we over de wolf in Groningen. Maar eerst hangt er iets in de lucht. Mag ik kijken dan. Het is de

0: Love is in the air. John Paul Young in de ochtendploeg. Je hoorde Rob al hebben over de wolf. De wolf die terug is in onze provincie. Althans, actief terug is. Van, schijnt al wat rond te lopen her en der. Met name in het Lauwersmeergebied. In Warfum ging onze collega Wouter Holsappel gisteren de straat op. Daar is de wolf ook gezien. Wat vinden mensen daarvan? Dat de wolf zo dichtbij lijkt.
1: Ja, ik denk dat het voor veel mensen wel heel vervelend is. Met de boeren enzovoort. Want het schijnt dat hij ook al wat te pakken heeft gehad. Dus ja... Ja, dat is vervelend.
2: Maakt u zich voor uzelf nog geen zorgen?
1: Nee. Ik heb 3 grote honden. Die zijn, dus ik heb daar geen last van. Nee.
2: Het is toch eigenlijk ook wel een heel mooi dier?
3: Vind je?
2: Zo'n wolf is toch wel bijzonder dat het hier zo rondloopt?
3: Ja, dat is vroeger, hè? In het sprookje van Roodkapje. Nee, ik hou er niet zo van, hoor. Ik ben niet zo avontuurlijk wat dat aan gaat.
4: Maakt mij eigenlijk helemaal niks uit. Nee joh, ben je mal. Was er vroeger ook?
2: Ik ben wel een beetje de enige tot nu toe die gesproken heb die dat vindt.
4: Dat zal best, ja.
2: Merkt u dat vaker?
4: Nou, jawel eens. Jawel. Maar ik hou van dieren en daar kom ik van.
2: Ik heb het idee dat u zich niet zo druk maakt.
4: Nee.
2: Hoe komt dat?
4: Ja, weet ik niet. Gewoon rustig blijven en dan gaat alles goed.
2: En voor mensen die dan bijvoorbeeld schapen en dat soort dieren,
4: ja,
2: buiten hebben lopen?
4: Erg. Dat vind ik heel erg, ja. Dat klopt. Maar ja, hoge omheining.
2: Maar geen kogel?
4: Nee, tuurlijk niet. Gewoon vangen en dan, weet ik het, ergens onbewoond eiland.
5: We hebben ook een probleem gehad met vossen. En op een gegeven moment waren er te veel vossen. En die gingen natuurlijk de kippenrennen in. Dus er waren de kippen de klos. En dus ja, op een gegeven moment heb je een keer wat te veel aan dieren. En natuurlijk is het toch altijd zo dat als je ergens te veel van hebt, dan komt er wel weer een andere diersoort die dat als prooi heeft. En ik weet niet of dat bij de wolven is.
2: Die dat zou kunnen veranderen, dat is de mens.
5: Ja, nou, ik denk dat de wolf een beetje hoog in de rangorde zit van dieren. Maar als je nou vogels hebt, dan heb je bijvoorbeeld roofvogels die dan weer muizen of dat. Die, ik begrijp wat ik bedoel, hè?
2: Maakt u zich geen zorgen dat die wolf hier dan rondloopt voor mensen die bijvoorbeeld dieren hebben?
5: Ja, ik vind dat wel zorgelijk. Maar ik lig er niet wakker van.
3: Nou, ik ben er zelf niet zo'n voorstander van, hoor. Ik ben er ook wel een beetje bang voor.
2: Vooral voor uzelf of ook nog meer voor iets anders?
3: Ja, ook voor de dieren en zo. Nee, voor mij mogen ze wel de kogel hebben, maar dat mag je niet hardop zeggen, hè?
2: Ja, heeft u toch gedaan?
3: Heb ik nou toch gedaan, ja.
0: Warfum gistermiddag met collega Wouter Holsappel en over die wolf. Straks in het volgende uur ochtendploeg meer.

Nederland. Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It. Tijdje terug hadden we het in het lopend vuur over het weggooien van peuken op straat. Werd over het algemeen best asociaal gevonden. Het kan helemaal verkeerd aflopen als je dat probeert uit een auto. Dat verhaal vertel ik je straks na 7 uur. Nu Alizé in de ochtendploeg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n 6.000 euro. Een investering, zegt de minister.
3: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
2: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Dan het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interland carrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
4: Allí va Leo, va Messi, Messi, goal! Argentino, Argentino, Argentino de Leo de Messi.
2: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
5: Het Groningse nieuws met Rob de Vries.
6: Het COA waarschuwt dat door tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden, zegt het COA. Stichting Groningen Dorpen maakt zich zorgen over de bereikbaarheid per bus van vooral de kleine dorpen. Sinds 2020 zijn in onze provincie 342 bushaltes verdwenen. De haltes zouden niet rendabel zijn, maar dat zou volgens Hielke Westra van Groningen Dorpen geen rol mogen spelen.
7: Iedereen heeft denk ik uiteindelijk recht op een verbinding naar voorzieningen die verderop liggen.
6: En de Tweede Kamer debatteert vandaag over het aardbevingsdossier. Het gaat vooral over de problemen bij de herstel- en versterkingsoperatie, vertelt verslaggever Daniel Telen.
8: Denk er bijvoorbeeld aan vraagtekens die gezet worden bij de betrouwbaarheid van versterkingsrapporten, bij de onafhankelijkheid van schadeopnemers in de hersteloperatie en de nieuwe werkwijze die het IMG vorige week aankondigde, waar best wat kritiek op is.
6: Meer nieuws, straks om 7:30.
5: Even na 7, er is verkeersinformatie, Sergej.
9: Ja, een file op dit moment op de N33 Veendam richting de Eemshaven. Vanwege wegwerkzaamheden staat het vast over een lengte van 16 kilometer. Tussen Siddeburen en Appingedam. De vertraging op dit moment is 6 minuten.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
13: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
14: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
13: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
15: De ochtendploeg
16: met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen, even langs de prikklok op woensdag. Herfst nadert, de dagen worden korter en dat heeft natuurlijk gevolgen. Nou, daar ga ik zo over hebben naar Sniffende Tears.
17: Radio Noord.
15: Erwin. Goedemorgen. Hallo.

0: Onderweg met Sniffende Tears en Driver Seat op deze woensdag. Het is 7 oktober. Is nog mist of nevel in de ochtend? Zegt Harma, daarna is er bewolking. Ook zon, 19, 21 graden, zoiets ongeveer. En vanaf morgen ineens flink wat graden minder. En dan valt echt de herfst in. Eigenlijk vanavond laat al. Ja, en als je dan onderweg bent, net als Sniffende Tears, dit is de maand opgepast dus, waarin de kans op autoschade relatief groot is. Sterker nog, gemiddeld worden in deze maand de meeste schades gemeld. En bijna de helft ervan is het gevolg van een aanrijding. Heeft er natuurlijk alles mee te maken dat we ineens weer in het donker rijden. Dat zijn we even niet gewend. Dat het misschien regent, het wegdek nat is en dat er heel veel bladeren en takken op de weg liggen.
1: Ja, en soms ook die laagstaande zon.
0: Ja, ook nog.
1: Dan ga je ook parten spelen.
0: Ja, allemaal redenen om voorzichtig te zijn op de weg. En soms kan het je ook zomaar overkomen. Ik had ineens van de week ook een tikkie in de voorruit zitten. Ik denk een steentje. Ik had het zelf niet eens gehoord. Maar ineens zagen we een kleine oneffenheid in de voorruit. Maar dat gaat best snel hoor. Als je via de verzekering contact legt. In mijn geval zit glasschade er altijd bij in. Dan kon je gelijk een afspraak maken. En ik zat de volgende ochtend, namelijk gistermorgen, al bij zo'n reparateur. En een half uurtje later was het weer klaar.
2: Oh, nou perfect.
0: Ja, dat gaat best snel inderdaad. Ja. Ook verstandig, ze doen dat natuurlijk expres.
1: Ja.
0: Ruit vervangen, dat is natuurlijk hartstikke duur.
2: Ja.
0: Overigens, de tijd dat de verwarming weer aangaat, komt er natuurlijk ook aan. Heeft het Hart van Nederland opiniepanel onderzoek nagedaan. En wat blijkt? We gaan de thermostaat de komende tijd minder hoog zetten dan een paar jaar geleden. Wat deden we altijd? Nou, 2 jaar geleden zat het nog zo op 20 graden. Inmiddels zit het gemiddeld op 19,6 graden. Heeft alles te maken met de kosten natuurlijk voor de verwarming. Nog een jaar staan, denk ik, toch op dit moment?
1: Nee, nog niet. Maar ja, goed. Als het eind deze week echt wel fris wordt. Nou, misschien dat hij dan toch aangaat. Ja, nog voor de Zuid naar de markt.
2: Ja, dat mag ook altijd dat hij het dan nog doet.
0: Ja,
2: de verwarming.
0: Ja, de thermostaat slaat toch ook wel aan als je gaat douchen of zo?
2: Ja, oh ja.
0: Ja.
1: Ik heb net ook nog een cv-monteur op bezoek gehad voor de tweejaarlijkse controle.
0: Oh ja, nou, dus die doet het nog, Rob.
1: Alles doet het nog, ja.
0: En misschien binnenkort maar weer eens als het echt wat kouder is geworden, weer eens lopend vuur aan wijden. Altijd leuk, toch? Staat hij aan of staat hij niet aan? Nog even één dingetje. Waar het laatst in ons lopend vuur over het gooien van peuken op straat. En overgrote meerderheid zijn, dat is toch best wel heel asociaal als je dat gewoon op straat gooit. Dit is een gevalletje nogal onhandig. En misschien een heel klein beetje karma, maar je gunt het niemand. Er was een mevrouw. Die was in Noordwijk op een parkeerplaats. Daar Noordwijk in Noord-Holland overigens. En die zat lekker in een cabrio. Het is immers nog mooi weer, daar kan het. En die had een peukie. En die wilde ze uit het raampje gooien. Ja, van de cabrio uit het raampje. Dat mislukte. En de peuk kwam terecht op de achterbank.
2: Oh.
0: En de auto vatte vlam. Ze konden zelf uitkomen, begon ook met blussen, de brandweer kwam erbij. Nou, auto geblust, maar wel flink wat schade. Zoveel schade dat het voertuig afgesleept moest worden. Ja, het is een beetje onnozel natuurlijk.
1: Ja.
2: Als bak je in de auto toch wat handiger,
0: ja,
2: mevrouw.
0: Misschien inderdaad wel, ja. Misschien is hij vol, hè. Het is wel iets wat je meer in een film ziet, zo'n comedy-caper-achtige film, toch dit? Ja. Ook sneu, laat weer eens. Goed, het is 12:07. De woensdagmorgen is bij deze officieel.

0: koningsgoud van een paar weken terug. Remco K. en Noosti Stom. Het is bijna 7:20. Dan rond 7:50.
1: Lopend vuur.
0: Mag je zelf weten wat je zegt. Ja, we hebben het in het nieuws al gehoord. Gistermorgen hadden we het er al over. Eén of meerdere wolven hebben afgelopen weekend toegeslagen in onze provincie. Schapen in Noordijk en Hornhuizen waren het slachtoffer van een wolvenaanval. Straks laat ik je daar nog een reportage over horen. Over twee schapen die om het leven kwamen daardoor. Ja, die wolf die zorgt sinds zijn terugkeer in ons land soms voor felle discussies. Ook in de politiek. Is het dier hier nou welkom? Want natuur is natuur. Of moeten we iets doen om de wolf tegen te houden? Anderhalf jaar terug ongeveer, bijna 2 jaar terug, hadden we een stelling in het lopend vuur. Dit luidde, we moeten leren leven met de wolf. Nou, we zijn 1,5 jaar verder. Laten we die stelling er nog maar eens in gooien. Toen zei 25% eens overigens. Hoe is dat nu? Moeten we leren leven met de wolf, jongens?
2: Nou ja, ik vind dat de wereld sowieso niet alleen voor de mens is. Dat de dier daar ook zeker een plek heeft en moet hebben. Nou ja, we zijn toch wel redelijk dicht bevolkt. En ik kan me ook voorstellen, als je dus schapen hebt, dat je er helemaal niet op zit te wachten. Of als je met je kleinkinderen en de hond aan het wandelen bent en er staat opeens een wolf voor je neus.
3: Ja, in het bos.
0: In het bos.
2: Daar schrik je denk ik ook wezenloos. Ja, ik vind het een heel moeilijke. Er is wel ruimte voor de dieren, maar je moet wel kijken waar het dier ook het beste past.
0: Ja, maar ja, die laat zich niet leiden, die wolf. Die kan hele stukken overbruggen natuurlijk.
3: Ja. Ja, zeker. En we hebben de natuur ook aangepast natuurlijk. Hè? Grote aan ingesloten stukken. Dus ja, we hebben er ook wel een beetje aan gewerkt zelf natuurlijk.
2: Nou ja, de optie Quiet Night staat er niet bij, nee, bij lopend vuur.
0: Nee, ik wil wel graag een mening horen. Ja. Nee, vorig jaar had ik ergens een afspraak met iemand in Drenthe. En ik was veel te vroeg. Ik dacht, ach, hier is zo'n mooi bos. Ik ga even een uurtje lopen. En toen liep ik helemaal in mijn eentje door dat bos. En toen bedacht ik me ineens, wacht even, dit is ook het gebied waar die wolf rondbanjert. Wat doe je dan als je hem tegenkomt?
3: Ja.
0: Niet wegrennen, dat heb ik wel begrepen. Want dan ziet hij jou juist als een prooi.
3: Ja.
0: Maar ja, doe dat maar eens.
2: Ja, hoe reageer je op zo'n moment?
0: Stil blijven staan, denk ik.
3: Ja, dat denk ik dan ook, ja.
2: Of ook heel boos kijken.
0: Ja. Terugbijten.
3: Of zelf de aanval inzetten.
0: Ja.
2: Grommen.
0: We moeten leren leven met de wolf. Dat is onze lopend vuur vandaag.
2: Laat ons weten hoe je erover denkt. 050-3188-288. Bellen of hebben, het kan allemaal op hetzelfde nummer. En als je het makkelijker vindt, kan het natuurlijk ook via de Facebookpagina van Radio Noord.
0: Ja. 050-3188-288 inderdaad. En stemmen, dat doe je via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstandje nu, we moeten leren leven met de wolf. 29% van de stemmers is het daarmee eens. Zoals Bor.
4: Dat is een vriendelijke. Geef je mening en praat mee.
0: Wat zei jij?
2: Dat is een vriendelijke wolf.
0: Ja, dat is een vriendelijke wolf inderdaad. Even kijken nog naar de jarigen op onze verjaardagskalender. Wie staat daar bijvoorbeeld op? Nou, bijvoorbeeld Michael de Leeuw. Oudspits van FC Groningen. Wordt vandaag 40 jaar voetbal nog, hè? Groen-geel toch is het?
3: Ja.
0: Maartje van Wegen, toch jarenlang hoorde zij bij ons in de huiskamer. Was altijd op televisie, bij het journaal met haar talkshows, bij Nova. Zij wordt 76 jaar vandaag. Simon Cowell van al die talentshows in Engeland, Amerika. 67 worden vandaag. Actrice Ellen ten Damme is ook jarig. 59 worden vandaag. En het is de verjaardag van Sam Brown, 62. Die kennen we van dit nummer vooral. Thank you.

0: Ze was ook achtergrondzangeres bij bijvoorbeeld Spandau Ballet, The Small Faces en Pink Floyd. Maar we kennen haar toch vooral van dit nummer, deze Sam Brown. En stop, vandaag is 62 geworden. Zometeen hier het Groningse nieuws. Wat zit erin, Rob?
1: Ja, het is een belangrijke dag voor iedereen in het aardbevingsgebied. Waarom? Dat vertel ik zo.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
4: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Het is 7:30, hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De onduidelijkheid over het voortbestaan van de coalitie en Provinciale Staten duurt voort. Na meerdere gesprekken heeft de BBB nog altijd geen besluit genomen over haar plek binnen de coalitie. De partij heeft meer tijd nodig en zegt over 2 weken met een oordeel te komen. De coalitie staat onder druk door een motie van afkeuring die 3 coalitiepartijen steunden tegen coalitiepartner BBB. Maandagavond zat de fractie van de BBB opnieuw bij elkaar om de samenwerking met PvdA, GroenLinks en VVD te bespreken. Sam Maasbommel, universitair docent staatsrecht aan de rug, noemt de verhoudingen binnen de coalitie volstrekt verzuurd. De Tweede Kamer debatteert vandaag opnieuw over het aardbevingsdossier. Verslaggever Daniel Telen vertelt welke onderwerpen zoal worden besproken.
8: Het zal vandaag in Den Haag voornamelijk gaan om problemen bij de herstel- en versterkingsoperatie. Denk er bijvoorbeeld aan vraagtekens die gezet worden bij de betrouwbaarheid van versterkingsrapporten, problemen met schijnzelfstandigheid bij de NZG, vraagtekens die gezet worden bij de onafhankelijkheid van schadeopnemers in de hersteloperatie en de nieuwe werkwijze die het IMG vorige week aankondigde, waar best wat kritiek op is. Kortom, genoeg vragen dus voor de minister waar hij vandaag met een antwoord op zal moeten komen.
1: Het debat in Den Haag wordt bijgewoond door onder andere gedeputeerde Suzanne Top en een aantal wethouders van gemeenten in het aardbevingsgebied. De politie heeft gisteravond bij een 14-jarige fatbiker in Groningen een groot mes en meerdere soorten drugs aangetroffen. De jongen was staande gehouden omdat zijn verlichting niet functioneerde. De politie laat op Instagram weten dat ze de knaap heeft aangemeld bij bureau HALT. Dat is een instantie die jeugdcriminaliteit probeert te voorkomen, bestrijden en bestraffen. Jong Oranje met 4 spelers van FC Groningen in de selectie mag blijven hopen op deelname aan het EK voetbal volgend jaar. Dankzij een 4-0 zegen op Jong Bosnië en Herzegovina en puntenverlies van Jong Israël mogen de belofte de play-offs in. FC Groningen spelers Stijmen Blokzijl en Tom van Bergen stonden in de basis. Van Bergen gaf bovendien de assist bij het openingsdoelpunt. De aanvaller kreeg vlak na rust zelf ook een grote kans.
9: Ja, ik kopte hem op de keeper, dus dat was zonde. Ik had hem misschien iets meer naar de grond kunnen koppen. Het was echt een geweldige bal van Oefkeer. Precies zoals ze hem getraind hadden eigenlijk. Dus ik had hem iets meer naar de grond moeten koppen, denk ik, in het verre hoekje. En dan was het kassa geweest, maar helaas had de keeper hem.
1: zei Van Bergen bij ESPN. Vlak voor tijd kwam een andere FC Groningen speler, Tycho Land, het veld in voor Van Bergen. Een vierde speler van de FC, Jorg Schreuders, bleef de hele wedstrijd op de bank. Komende vrijdag wordt bekend wie de tegenstander wordt van Jong Oranje in de play-offs. En Donar heeft gisteravond de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen op spectaculaire wijze gewonnen van het Belgische Leuven. Het 81-78. Alex Merkvilatse schoot in de zoemer voor het einde van de wedstrijd vanaf eigen helft raak, waarna Martini Plaza ontplofte. Topscorer gisteravond was Brendan Bergsma met 19 punten. En dat is best opmerkelijk, want de 25-jarige Nederlander speelt pas sinds kort op het hoogste niveau.
10: Ja, het is waanzinnig om mee te maken. Het is een jaar geleden had ik echt niet geloofd dat ik hier nu zou kunnen zijn. Dus ik ben heel dankbaar voor iedere dag en ik probeer elke dag mijn best te doen. En ik ben blij dat het op deze manier gaat. Ik probeer heel erg dienend te spelen altijd. En ik ben blij dat ik vandaag mijn ballen wel maakte. De afgelopen twee wedstrijden ging het iets minder. Ik miste mijn dingetje een beetje. Maar ik heb het met de coaches over gehad. Die zeiden ook van, laat het gaan en vanzelf gaan ze weer vallen. En, nou, vandaag zie je dat in ieder geval alles er wel weer in valt. Dus blijf geloven.
1: Volgende week woensdag speelt Donar opnieuw in eigen huis. Dan is het Belgische Spirou de tegenstander. Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en in onze app.
11: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar en dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum, al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
12: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
13: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
14: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
15: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
17: De Ochtendploeg
18: met Edwin Paspeer.
19: Goedemorgen, de Stichting Groningen Dorpen maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van vooral de kleine dorpen, nu steeds meer bushaltes verdwijnen. Ik ga er zo

0: Fleetwood Mac en Everywhere. Het is 9 over half 8. Sinds het jaar 2020 verdwenen in onze provincie honderden bushaltes. Om precies te zijn 342. Volgens het OV-bureau hoeft dat geen probleem te zijn, omdat bussen daardoor minder vaak hoeven te stoppen en dus sneller kunnen rijden. Maar de stichting Groningen Dorpen maakt zich wel zorgen. Directeur Hielke Westra, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom maakt u zich zorgen?
1: Nou, waarom maken we ons zorgen? Het versnellen van A naar B zijn kan niemand op tegen zijn. Dat is altijd fijn. Maar dat betekent wel voor inwoners van zeker wat de wat kleinere dorpen toch een wat grotere afstand naar de bushalte die afgelegd moet worden. En dat geeft toch een wat andere beleving van het openbaar vervoer. Het is verder van ligt verder van je huis af. Dus ja, dat geeft zeker wel wat zorgen.
0: Ja, want schrok u toen u dat cijfer hoorde? 342?
1: Ja, ik vond het toch een flink aantal. Ook als je nog eens een keer weet dat vanuit het westenkant van de provincie nog niet heel betrouwbare cijfers waren. Dus ik denk dat het werkelijke aantal nog wat hoger ligt. Ja, dat zijn flinke aantallen. Dat betekent uiteindelijk ook voor heel veel mensen toch even wat een langere afstand naar de bushalte. En als je weer thuis komt, weer terug naar huis.
0: Ja, nou moet het OV-bureau ook iets, hè? Want er is natuurlijk steeds minder geld. Het moet allemaal goedkoper. En dus kiezen ze ook voor snelheid. Snapt u die keuze?
1: Mm-hmm. Ja, die begrijpen we ook wel. Het aantal buschauffeurs ligt nu niet voor het oprapen. En zo zijn er veel meer van dat soort zaken, waardoor je goed moet kijken naar efficiënt openbaar vervoer. Tegelijkertijd mag je niet uit het oog verliezen dat uiteindelijk iedereen recht heeft op openbaar vervoer in de nabijheid. Want niet iedereen is voorzien van een auto of heeft een rijbewijs of iets dergelijks. Dus openbaar vervoer is wel een van de basisvoorzieningen, zeker op het platteland.
0: Ja, en dan zijn er dus gebieden. Dan zegt u aan mensen gewoonweg te lang moeten lopen en fietsen voor ze bij een bushalte zijn.
1: Ja, nou, onlangs hadden we nog een bijeenkomst van Groningen Dorpen, waar het ook een aantal jongeren uitgenodigd waren. Die moesten het laatste stuk 50 minuten lopen. En dat zegt denk ik toch wel wat, dat lang niet alles goed bereikbaar is dan.
0: Ja, want waar in de provincie speelt dat dan het meest, denkt u?
1: Nou ja, als we de cijfers zien die van de week voorbij komen, dan zie je vooral inderdaad Oost-Groningen, hè, waar 13% van de bushaltes verdwijnt. Maar ik kan me niet voorstellen dat er in andere delen van het platteland heel veel anders zal zijn. En als je van Ulrum naar Groningen moet, is dat ook een enorme flinke afstand. Laat staan dat je met het openbaar vervoer van Ulrum naar Delfzijl moet. Dat zijn best ondernemingen.
0: Ja. Waar pleit u dan voor? Wat zou volgens u een goede oplossing zijn?
1: Nou, wat je ook wel in het nieuws terug ziet komen, waar de staatssecretaris gisteren ook nieuws over publiceerde, is dat het fijnmazige netwerk wat er omheen nog nodig is, daar mogen we echt wel op investeren. En wat bedoel ik daar dan mee? Dus dat je op de goede manier bij die bushalte kunt komen. Voor jongeren kan dat vaak wel op de fiets. Is het een kwestie van 1 of 2 kilometer op de fiets naar de bushalte. Maar vergeet ook die andere doelgroepen niet. Mensen die slechter been zijn, met deeltaxis, hubtaxis. De staatssecretaris noemt zelfrijdende auto's. Nou, dat is denk ik nog wel heel ver bij ons, ligt nog heel ver bij ons vandaan. Ook heel veel inwonersinitiatieven zijn er die vervoersdiensten al opzetten. Die zijn er ook al wel in de provincie, zodat er toch het ritje naar het winkelcentrum dan wel het ziekenhuis gemaakt kan worden. Maar in dat fijnmazige netwerk wat daaromheen dus nog nodig is, ja, daar kan nog wel echt op geïnvesteerd worden, maar ook dat het zichtbaar en herkenbaar is.
0: En daar ligt volgens u ook een rol voor de provincie en het OV-bureau?
1: Ja, ik denk dat je vooral op momenten dat je dit soort zaken doet, buslijnen opheffen, maar bushaltes opheffen, moet je ook altijd kijken wat het effect is en op welke manier de doelgroep die je daarmee dus treft ook een al goed alternatief kunt bieden. Voor mij, dus dat zou ook mijn oproep zijn naar de provincie en naar het OV-bureau. Kijk vooral ook naar dat fijnmazige netwerk op het moment dat je buslijnen schrapt, het dan wel bushaltes laat vervallen.
0: Dank voor de toelichting, directeur Hielke Westra van de Stichting Groningen Dorpen. En zometeen, de wolf veroorzaakt weer onrust in onze provincie. Zometeen een voorbeeld daarvan. En Harmeijzer met het weer, na Alex Warren. Radio.

0: Alex Warren en Passenger. 7:45, Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Is er veel last van Mr. Nevel op dit moment?
1: Nou, valt eigenlijk wel touw. Het is op die plek, maar er zit ook wat een en ander aan bewolking. En als er veel bewolking is, dan is het in volk in eerste instantie nooit dat het echt wat nevel en mist is. Het is wel wat diezig, het is nooit dat het heel ver te kieken is. Maar het blijft vandoor overdag in ieder geval droog. En wat zullen ze door de slachten ook blieden met wijn? Want vandaag is de slachtenmaat. In ieder geval regelmatig. En het wordt er in dit jaar, dan valt het reuze met. En dat zal maar het muiden wezen. Weet je wat een heel ander weerbeeld. Nee ja, vandaag prima te doen. Noorden eventueel aanwezige nevel en mist. En komt de zon op al meer plekken beter te verschijnen. En met een zwakke tot matige zuidoost dat loter op de dag noordwestenwind gaat richting 19 tot 21 graden. Vanavond zou nemen de bewolking om een uur of 11 gaat rekenen. Vannacht een minimum van 13-14 graden in muiden trekt de regen voort. Komt de zon er mooi bij, maar de volk ook buiten. De wind is stevig, matig tot krachtig uur het noordwesten met een graad of 15.
0: Dankjewel. Ja, één of meerdere wolven hebben afgelopen weekend toegeslagen in onze provincie. Daar spraken we gistermorgen al over hier in de ochtendploeg. Schapen in Noorddijk en Hoornhuizen waren het slachtoffer van een wolvenaanval. De 95-jarige hobbyboer Tinus Kreuze uit Noorddijk kreeg de schrik van zijn leven toen hij afgelopen vrijdagmorgen naar buiten keek. Zijn schapen waren ernstig toegetakeld en een van de schapen lag dood in het land.
2: Ik kon het echt niet geloven. We hebben last van honden hier. Dat de schaap doodgebeten wordt of half dood. Of door honden die het nog nooit eerder gedaan hebben. Maar deze keer was het de wolf.
3: Wat doet dat met u?
2: Heel veel. Hier denk je van, ach, het kan ook wel gebeuren dat hij in de sloot raakt. Dood, jammer dan. Maar dit is door een wolf gebeurd. Hier aan de rand van Groningen, langs de drukke fietspad naar de molen. Ja, kinderen langs gaan met mooi weer en fietsers en wandelaars en van alles. En de landgrens eraan en er is 6 meter water tussen. Dan denk je, hoe is hij daar gekomen? Maar ja, hoe hij er gekomen is, is er wel geweest.
3: Maakt het u ook boos of teleurgesteld of verdrietig?
2: Teleurgesteld, hè? Ja. Dit had niet moeten gebeuren, hè? Ik ben gewend om afscheid te nemen van die, maar niet op deze manier. Ik ben hobbyist en in mijn goede jaren naar de keuring, tentoonstellingen. Maar dat is nu definitief voorbij.
3: Ja, u bent al 95, zag ik.
2: Ja.
3: Had u wel gedacht dat u dit nog mee mocht maken, een wolf bij uw dieren?
2: Nee, had ik niet gedacht.
3: En hoe gaat het nu met u?
2: Heel erg geschrokken. Want je moet er weer overheen, hè. En s'nachts houden ze het hard bezig.
3: Laat u niet onberoerd?
2: Zeker niet. En als dit hier niet meer veilig is, hoe moet dan verder?
3: Maakt u zich zorgen over de rest van uw dieren?
2: Zorgen is een groot woord, maar hou ze maar binnen. We hebben een mooie stal om ze binnen te houden. Maar daar zijn ze niet voor. Ze zijn dus zijn buitendieren. En ja, wol. Ze kunnen goed over de kou. En ik zorg voor schaduw. Maar ik heb niet kunnen zorgen dat de wolf wegbleef.
0: Ja, de 95-jarige hobbyboer Tinus Kreuze in gesprek met verslaggever Wouter Holsappel. En meer over de wolf zometeen in ons lopend vuur. Goeiemorgen.

0: Boney M in de ochtendploeg en Daddy Cool.
1: Lopend vuur.
0: Ja, je hoorde net het verhaal van hobbyboer Tinus Kreuze uit Noorddijk. 95 is hij. En hij zag een van zijn schapen dood in het land liggen. Waarschijnlijk aangevallen door een wolf. Ja, die wolf is terug in onze provincie. Wordt op meerdere plekken waargenomen. Heeft dus ook al slachtoffers gemaakt. Maar ja, wat doe je er tegen? We moeten leren leven met de wolf. Is ons lopend vuur. Er komen een hoop reacties er binnen, Sergej.
2: Ja, en de meningen lopen wat uiteen. Harjo Kiel is het er in ieder geval niet mee eens. Dat als Albert Nieboer. Dennis Eikhuis dan weer wel. En Harry van der Laan zegt ook, we moeten leren leven met de wolf. Gea Piek ziet het allemaal wat sombertjes. Want ze zegt, als het zo doorgaat met de aantallen wolven, dan wordt het niet leren leven, maar overleven met de wolf. Wij achter hekken en zij vrij. Maar ik weet niet of het zover gaat komen, nee. Gea. Maar ik snap je zorgen wat dat betreft. Ja, en logisch dat Aikina reageert, want haar achternaam is Wolfs. Dus ja, dat moet je wel. We zullen wel moeten leren leven met de wolf, maar ik vraag me nog steeds af, hoe is dat dier hier nou eigenlijk gekomen? Want in een korte tijd zijn er, weet ik, hoeveel van die dieren. Bovendien, al die schapen en andere weerloze dieren zijn toch ook per slot van rekening dieren. En de wolf doodt ze niet om te eten, maar om te doden. Ze is er een groot voorstander van om ze in te dammen.
0: 050-3188-288, dat is ons nummer. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. We moeten leren leven met de wolf. Daar is 28% van de stemmers het op dit moment mee eens.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Vandaag in Den Haag weer een debat over het aardbevingsgebied. Wat er besproken wordt, bespreek ik zometeen met collega Daniel Telen. En Joyce is op pad voor Worstijdse. En nu, Raccoon.

0: De 4-mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4-mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het liveblog. 'S avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4-mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.
2: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
4: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
1: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
10: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
9: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
11: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee op.
9: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
12: En dit is het Groningse nieuws met Rob de Vries.
13: Stichting Groninger Dorpen maakt zich zorgen over de bereikbaarheid per bus van vooral de kleine dorpen. Sinds 2020 zijn in onze provincie 342 bushaltes verdwenen. Het OV-bureau zegt te kiezen voor minder stops, zodat reizigers sneller op hun bestemming zijn. Ilke Westra van Groningen Dorpen begrijpt dat, maar wijst ook op iets anders.
14: Niet iedereen is voorzien van een auto of heeft een rijbewijs of iets dergelijks. Dus openbaar vervoer is wel een van de basisvoorzieningen, zeker op het platteland.
13: De onduidelijkheid over het voortbestaan van de coalitie en Provinciale Staten duurt voort. Na meerdere gesprekken heeft de BBB nog altijd geen besluit genomen over haar plek binnen de coalitie. De partij heeft meer tijd nodig en zegt over 2 weken met een oordeel te komen. En het COA waarschuwt dat door het tekort aan opvangplekken steeds meer asielzoekers buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te kunnen bieden, zegt het COA. Meer nieuws straks om 8:30.
15: Bouw- of metaalproject? Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
15: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
17: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Noord gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 97.5 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Noord. Denk vooruit.
18: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
19: We hebben een AED nodig.
20: Ben jij voorbereid op een noodgeval? BHV-store uit Bedum levert AED's, verbandkoffers en eerste hulpartikelen. Alles voor jouw bedrijfsveiligheid. Kijk op bhvstore.nl.
21: Radio Noord. De ochtendploeg.
22: Met Edwin Paspeer.
23: Goedemorgen, de Tweede Kamer debatteert vandaag maar weer eens over de herstel- en versterkingsoperatie in onze provincie. We zijn er

0: Lekker hè, begin van de dag. De Dijk op de radio. En ik kan het niet alleen. En daarom is collega Daniel Telen aangeschoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want het is een belangrijke dag in Den Haag vandaag. Opnieuw voor iedereen in het aardbevingsgebied. De Tweede Kamer debatteert over de herstel- en versterkingsoperatie in onze provincie. En er is genoeg te bespreken. Daniel, wat voor debat is het dan precies?
1: Ja, het is een wat anders debat dan je misschien normaal ziet op tv. Het is namelijk niet een debat in de grote zaal van de Tweede Kamer, maar in een soort klein grijs zaaltje. Een commissiedebat heet dat. Dat betekent eigenlijk dat het eigenlijk hetzelfde is altijd. Zoals altijd, je gaat in gesprek met de minister, met elkaar. Alleen kan je nu geen voorstellen indienen. Je kan dus geen moties indienen. Maar voor de rest is het wel heel erg interessant, want er zijn zoveel onderwerpen die op dit moment spelen in het gasdossier.
0: Zoals?
1: Nou, dan kan je denken aan een versterkingsoperatie, aan een hersteloperatie. Dit debat is meerdere keren uitgesteld, dus de problemen stapelen zich zo langzamerhand op. In de hersteloperatie kan je bijvoorbeeld denken aan een nieuwe werkwijze van het IMG, waar wat kritiek op is. De vraagtekens die worden gesteld bij de onafhankelijkheid van schadebeoordelaars, ga zo maar door. In die versterkingsoperatie hebben we van de zomer een ACV VG-rapport gehad, waaruit bleek dat duizenden rapporten mogelijk met fouten te maken hebben, die mogelijk opnieuw overgedaan moeten worden. Er zijn problemen met schijnzelfstandigheid, ZZP'ers bij de NCG die de versterkingsoperatie uitvoeren, die mogelijk weg moeten, waardoor er mogelijk weer vertraging komt. Ja, hij kan nog even doorgaan.
0: Ja, betekent dat het misschien wel een heel ingewikkeld debat gaat worden met zoveel onderwerpen?
1: Nou ja, inderdaad. Ik heb nog even de agenda erbij gepakt. Volgens mij zijn het wel 20 agendapunten die vandaag voorbij zullen komen. Dus het wordt dan wat dat betreft wel heel erg interessant hoe vandaag verloopt, want er zijn natuurlijk ook partijen bij die het voornamelijk maar over één ding willen hebben, en dat is het weer hervatten van de gaswinning hier in Groningen. En het zou jammer zijn als dat onderwerp er uiteindelijk toe leidt dat over de echte inhoud en over de problemen die hier nu in het gebied zijn, dat daar minder over gesproken wordt.
0: Denk je dat die kans aanwezig is dan? Dat dat gebeurt?
1: Nou, dat hebben we de voorgaande keren wel gezien. Dat er dan bijvoorbeeld een partij is die zegt, ja, nu moeten we meteen de gaswinning weer gaan hervatten. Want het is een enorme fout als we dat niet doen. En vervolgens gaat daar dan het debat over, omdat partijen daar dan weer op inspringen om te vertellen, nee, dat moeten we niet doen. In plaats van dat debat dan gaat over hoe gaan we ervoor zorgen dat de versterkingsoperatie weer vlot wordt getrokken, gaat het dan over of die gaswinning weer hervat moet worden of niet. Wordt het debat eigenlijk een beetje gekaapt.
0: Ja, er is ook een Groningse delegatie aanwezig. We spraken gistermorgen gedeputeerde Suzanne Top er al over. Wat hoopt die delegatie daar te bewerkstelligen?
1: Ja, ze willen eigenlijk met hun aanwezigheid een signaal uitzenden. Ze willen eigenlijk zeggen, wij zijn er niet tevreden over hoe het op dit moment gaat. Ze vinden dat het nog altijd te bureaucratisch is, dat er heel veel regels worden opgetuigd die het eigenlijk uiteindelijk niet makkelijker maken voor de bewoner. We zien nog altijd dat er een enorm verschil is tussen mensen in de kern van het aardbevingsgebied, dus echt in de dorpen waar de grootste trillingen zijn geweest ten opzichte van de buitenrand. Als je in het buitengebied woont, dan gaat het relatief gezien best goed, kan je vrij snel een schadevergoeding krijgen. Maar als je in de kern woont, dan blijf je nog altijd steggelen met de overheid. En zij willen dat hier iets in verandert en hopen dus door aanwezig te zijn in Den Haag vandaag dat er een signaal wordt uitgezonden.
0: Je zei al, geen moties vandaag in zo'n commissiedebat als deze. Kan er dan wel iets veranderen?
1: Ja, nou, veranderen, je kan natuurlijk altijd later in een ander debat kan je wel met voorstellen komen met moties waar dan over gestemd kan worden, dus dat kan. Maar dat zal dan vandaag niet gebeuren. Wat er vandaag wel gebeurt, is dat je in gesprek gaat met die minister. Dus die kan je pittige vragen stellen. En hij zal op alles wat gezegd wordt moeten reageren. En dat kan dus ook betekenen dat die minister een toezegging doet of aangeeft waarom hij op een bepaalde manier naar iets kijkt, waardoor je vervolgens weer een voorstel kan doen. Maar het wordt heel erg interessant om te kijken hoe reageert die minister op sommige voorstellen. Bijvoorbeeld als het gaat om schijnzelfstandigheid bij de NCG. Wat vindt hij? Welk standpunt neemt hij in? Moet de NCG die zelfstandige wet volgen? Of zegt hij, nee, de versterkingsoperatie gaat voor? Nou, dat zijn hele interessante dingen die we vandaag hopelijk gaan horen.
0: En kan het ook nog lastig worden voor de minister met alles wat er toch niet goed is gegaan de afgelopen maanden?
1: Ja, nee, dat kan er natuurlijk altijd. Want het is wel een heel pittig dossier waar ook een heleboel dingen nog altijd niet goed gaan. Dus ook in dit geval zal de minister zeker wel een aantal vragen krijgen waar hij even goed over moet nadenken.
0: Ja, je hebt de jas al aan.
1: Ja.
0: Je moet zo naar Den Haag.
1: Ja, want om 11:30 moet ik daar inchecken, zoals we dat dan noemen. En dan gaan de eerste interviews al beginnen. Dus ik hoop dat er geen file staat.
0: Daniel Telen, zometeen op weg naar Den Haag. Dankjewel. En wij gaan op weg naar Joyce, ergens in de provincie. Je kunt straks weer een weerstation winnen.

0: Cat's Eye en Animal, precies 7:15.
1: Worstijdse.
0: Dat is een prachtig mooi moment om te beginnen met Worstijdse. Joyce weer ergens in de provincie een beetje door de mist heen gegaan. Ze heeft 3 aanwijzingen voor je. En als je die aanwijzingen een beetje volgt, dan kom je misschien wel bij het goede antwoord. Heb je dat antwoord? App het naar ons toe. 050-3188-288. En ik vertel het wel vaker, als je denkt van ik heb toch een ander antwoord dat ik net gestuurd heb, dan mag ook. We kijken altijd naar je laatste antwoord dat hier binnen is gekomen. En we, dat is dan de computer, die bepaalt iemand die teruggebeld gaat worden zo rond 8:45. Neem dan wel de telefoon op, want alleen dan kun je ook het weerstation van Radio Noord winnen. En dit is aanwijzing nummer 1 met zoals altijd de vraag, Worstijdse.
2: Ik ben een gehuchtje vandoor in de gemeente Eems-Delta.
0: Dat is nog wel redelijk algemeen, hè?
3: Ja, heel breed.
0: Ja, heel. Nou ja, je kunt er een gokje wagen, je kunt ook nog even wachten op aanwijzing nummer 2. Maar ja, als je denkt, nou weet je wat, het zit in mijn gevoel, ik weet het gewoon ineens. Dan heb je ons alvast 050-3188-288.
2: Ik ben een gehuchtje vandoor in de gemeente Eems-Delta.
0: En straks, nou, over een minuut of 6-7 denk ik, krijg je alvast aanwijzing nummer 2 van Joyce Kranenborg. Ergens in de provincie met de vraag, Worstijdse.

0: She's So Fresh, You're the Cool and the Gang. Daarvoor voorheen de bende en Passie van den Zuikman aan de Vumi. Ja, eerste aanwijzing van Joyce was best wel een algemene. Wel een hoek van de provincie, maar dan kun je in principe nog wel alle kanten op.
1: Ik ben een gehuchtje van de hoog in de gemeente Eems-Delta.
0: En toch zijn er mensen die denken van, nou weet je wat, ik waag een gokje. Nou, dan gaan we ook iets wegstrepen.
2: Ja, waarom niet? Je kan het, je weet maar nooit. Cole Hall, daar kwam Klaske mee. Ik had er nog nooit van gehoord. Hey. Weer wat geleerd. Dat is mooi, maar het is nooit goud, Klaske. En Arie komt met Dekkershuizen. Ook dat is niet goed. Dan zal ik nog eens wat verklappen.
0: Nou.
2: Alles wat nu is ingestuurd is fout.
0: Oei. Nou, dan doen we een tweede aanwijzing. Misschien dat dat helpt.
1: Een vermollig waterschap in onze provincie had dezelfde norm.
0: 050-3188-288 is ons appnummer. Als je het nu weet voor het weerstation van Radio Noord. 050-3188-288.
1: Een vermollig waterschap in onze provincie had dezelfde norm.
0: Rob, zometeen het Groningse nieuws. Wat zit daarin?
3: Stichting Groningen Dorpen maakt zich grote zorgen. Waarover, dat hoor je zo.
0: En ik kijk nog even naar ons lopend vuur. We moeten leren leven met de wolf, is de stelling in het lopend vuur. Praat met ons mee door te stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 28% zegt eens, we moeten leren leven met de wolf. Straks na 8:30 onder andere Donar in de eerste thuiswedstrijd. En nu Vanessa Carlton, 1000 miles.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Het is bijna 8:30, hier is het Groningse nieuws. Met Rob de Vries. Goedemorgen, Rob.
9: Goedemorgen. Stichting Groninger Dorpen maakt zich zorgen over de bereikbaarheid per bus van vooral de kleine dorpen. Eergisteren werd bekend dat de afgelopen 6 jaar 342 bushaltes in onze provincie zijn verdwenen. De Belangenvereniging voor Dorpen begrijpt dat het OV-bureau kiest voor minder stops, zodat reizigers sneller op hun bestemming zijn. Maar directeur Hielke Westra is toch bezorgd over de gevolgen.
10: Sneller van A naar B zijn kan niemand op tegen zijn. Dat is altijd fijn. Maar dat betekent wel voor inwoners van zeker wat de wat kleinere dorpen toch een wat grotere afstand naar de bushalte die afgelegd moet worden. En dat geeft toch een wat andere beleving van het openbaar vervoer. Het is ligt verder van je huis af. Dus ja, dat geeft zeker wel wat zorgen.
9: De onduidelijkheid over het voortbestaan van de coalitie in Provinciale Staten duurt voort. Na meerdere gesprekken heeft de BBB nog altijd geen besluit genomen over haar plek binnen de coalitie. De partij heeft meer tijd nodig en zegt over 2 weken met een oordeel te komen. De coalitie staat onder druk door een motie van afkeuring die 3 coalitiepartijen steunde tegen coalitiepartner BBB. Eergisteren zat de fractie van de BBB opnieuw bij elkaar om de samenwerking met PvdA, GroenLinks en VVD te bespreken. Sam Maasbommel, universitair docent staatsrecht, noemt de verhoudingen binnen de coalitie volstrekt verzuurd. 1 of meerdere wolven hebben de afgelopen week toegeslagen in onze provincie. In totaal 14 schapen kwamen om het leven bij aanvallen in Hellum, Holwierde, Hornhuizen en Noorddijk. De 95-jarige hobbyboer Tinus Kreuze in Noorddijk kreeg de schrik van zijn leven toen hij afgelopen vrijdagochtend naar buiten keek. Zijn schapen waren ernstig toegetakeld en een van de schapen lag dood in het land. Het incident doet hem veel.
11: Heel veel. Het kan ook wel gebeuren dat hij in de sloot raakt, dood, jammer dan. Maar dit is door een wolf gebeurd. Hier aan de rand van Groningen, langs de drukke fietspad naar de molen. Ja, kinderen langs gaan met mooi weer en fietsers en wandelaars en van alles. En de landgrens eraan en er is 6 meter water tussen. Dan denk je, hoe is hij daar gekomen?
9: Inmiddels is DNA afgenomen. De resultaten daarvan worden eind december verwacht. Dan moet blijken of het inderdaad om een wolf gaat. Een motorrijder is gisteravond onderuit gegaan op de Eendrachtskade in Groningen. De man raakte daarbij gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Bij de overval maandagavond op een supermarkt aan de Wending in Delfzijl is niets buitgemaakt. Dat heeft de politie gisteren aan het eind van de middag bekendgemaakt. De winkel werd rond 7:30 overvallen, waarbij de dader dreigde met een mes. Hij is rennend gevlucht richting de Waddenweg. De politie doet onderzoek en wil graag in contact komen met mensen die meer informatie of camerabeelden hebben of de verdachte hebben gezien. En Jong Oranje met 4 spelers van FC Groningen in de selectie mag blijven hopen op deelname aan het EK voetbal in 2027. Plofte team won gisteravond met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina. Tegelijkertijd liep Jong Israël tegen puntenverlies op tegen Jong Noorwegen. Het werd vlak voor tijd 1-1. Bij ESPN reageert FC Groningen Ton van Bergen op het feit dat de gelijkmaker werd gemaakt door de Noor Tobias. Mooi.
12: Nou ja, dat is dan mooi, maar ja.
13: Op z'n Groningse.
12: Ja, inderdaad. Nee, maar daar heb ik niks van meegekregen in het veld zelf. Dus ja, toen ik al ging was het 1-1 en tot zover had ik meegekregen. Uiteindelijk gewoon blij en opgelucht dat we die play-off in kunnen.
9: Ja, vrijdag wordt bekend wie de tegenstander wordt van Jong Oranje in de play-offs voor deelname aan het EK volgend jaar in Albanië en Servië.
8: Dankjewel, Rob. Mooi.
14: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
15: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
16: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
17: Zorgeloos zakelijk leasen? Wij geloven dat mobiliteit geen hoofdpijndossier is, maar een versneller van je bedrijf. Vraag vandaag nog maatwerk lease aan bij mhcmobility.nl.
18: MHC Mobility, so leasing to please.
19: Prins Heerlijk slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
20: De Ochtendploeg
21: met Edwin Pasveer.
8: Goedemorgen, buzzer beater bij Donar gisteravond in Martini Plaza. Hoor je zo meer over? En wat is Joyce?
22: Een vermolig waterschap in onze provincie had dezelfde norm.
8: Ons appnummer is 050-3188-288.
23: Goedemorgen Edwin, hi, hallo.
24: Goedemorgen.

0: en My Destiny. Er komen veel antwoorden binnen voor het spelletje waar Stijtse, waar Joyce is.
1: Een vermollig boddenschap in onze provincie had dezelfde norm.
0: Maar nog niet heel veel goeie, hè? Dus denk er goed over na. Waar kan ze wezen? Straks krijg je nog aanwijzing nummer 3. Eerst gaan we naar de sport. Donar heeft gisteravond de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. Op spectaculaire wijze. Tegenstander was het Belgische Leuven. Alex Merkwilatse schoot in de zoemer van het einde vanaf eigen helft de beslissende bal raak. Een buzzerbeater waarna Martini Plaza ontplofte. Topscorer was Brandon Bergsma. Best opmerkelijk, de 25-jarige Nederlander speelt namelijk pas sinds kort op het hoogste niveau. Dus voor hem was de avond dan ook extra speciaal.
2: Ja, het is waanzinnig om mee te maken. Het is een jaar geleden had ik echt niet geloofd dat ik hier nu zou kunnen zijn. Dus ik ben heel dankbaar voor iedere dag en ik probeer elke dag mijn best te doen. En ik ben blij dat het op deze manier gaat.
3: Want hoe stond je er een jaar geleden voor?
2: Ik was gewoon normaal aan het werk eigenlijk. En toen werd ik op een gegeven moment opgeroepen door Leiden toen de tijd om mee te gaan trainen. Nou, en toen ging dat ook redelijk snel totdat ik op een gegeven moment hier startte in de play-offs. Nou, toen overstap gemaakt naar Donar, nu ineens hier, nu goede minuten hier zo. Dus ineens ben je toch een soort valide Eredivisie speler eigenlijk. Dus daar ben ik heel trots op mezelf en heel blij mee.
3: Ja, want een jaar geleden was je aan het werk, wat deed je?
2: Ja, horeca dingen. Ik doe de hotelschool. Dus van alles. Ik werk als zzp'er in horeca klusjes eigenlijk. Van alles.
3: Ja, en nu bedien je het publiek hier.
2: Ja, precies. Precies.
3: Ja, maar even los daarvan. Je, dus een jaar geleden zit je in de horeca. Nu ben je prof bij Donar. Je wint niet alleen op een prachtige manier, maar je bent ook nog topscorer. Kun je het allemaal een beetje geloven?
2: Ja, het is inderdaad... Ik heb er nog niet heel erg bij stilgestaan, moet ik eerlijk zeggen. Ik probeer heel erg dienend te spelen altijd. En ik ben blij dat ik vandaag mijn ballen wel maakte. De afgelopen twee wedstrijden ging het iets minder. Ik miste mijn dingetje een beetje. Maar ik heb het met de coaches over gehad. Die zeiden ook van, laat het gaan en vanzelf gaan ze weer vallen. En, nou, vandaag zie je dat in ieder geval alles er wel weer in valt. Dus blijf geloven. Ja.
3: En dan toch nog even dat gevoel als jij hier begint in Martini Plaza. Dus je komt van waar je vandaan komt. Uit de horeca een jaar geleden. Dan kom je hier spelen voor dit publiek. Wat doet dat met je?
2: Ja, het is wel wijs gaaf om mee te maken. Ik denk, Martini Plaza vind ik denk wel een van de gaafste hal van Nederland. Absoluut. En ook zoveel publiek elke keer. Dat is hartstikke mooi om mee te mogen maken elke keer weer. In de kleedkamer zeggen ze vaak, we get to do this thing again. En dat is ook wel een beetje hoe ik erin sta. Dus elke keer moet je er weer naar uitkijken. En elke keer blij om er weer te zijn, zeg maar.
3: Vanavond nog een beetje in je arm knijpen? Wat verwacht je van de rest van deze avond?
2: Ja, op een gegeven moment naar bed, denk ik. En,
3: gaat dat lukken dan, zeg maar, dat je kunt slapen, denk je?
2: Ik heb altijd wel moeite met slapen na wedstrijden. En ik ga morgen en ik weer naar mijn familie toe, mijn vrienden. Dus ik ga redelijk vroeg proberen op te staan. Dus ik denk ook bedje ingaan. De goede keuze is nu.
3: Geniet ervan.
2: Dank u wel.
0: Ja, is je nou wakker, denk ik. Brandon Bergsma in gesprek met Karel-Jan Buurke. Dat is de U waarin hij tegensprak. Volgende week woensdag speelt Donar opnieuw in eigen huis. Dan is het Belgische Spirou de tegenstander. En Harma hoor je zometeen in de ochtendploeg en de ontknoping van Voor Stijtse.

0: Yves Berendsen, Emma Heesters.
1: Voor Stijtse.
0: Elwin kwam net binnen, die dacht het ook te weten.
2: Een vermollig waterschap in onze provincie had dezelfde norm.
0: Ja, hij is Hunzingo.
3: Fout.
0: Ja, hij is Fievelingo.
3: Ja, fout.
0: Heb jij nog een fouten?
3: Meerdere.
0: Ja.
3: Henny, die komt met twee huizen. Ook Nightgoud Henny en Garreweer. Daar komen onder andere Mina, Greet, Gea en nog een heleboel anderen mee. Ook dat is niet de plaats waar je Joyce zult vinden.
0: Nee, leuk dat collega's ook inmiddels meedoen. Nou, dit is aanwijzing nummer 3. Daar moet je het ook mee doen.
2: Dit gehucht ligt vlakbij de Punt van Rijden en de polder Breebaart.
0: 050-3188-288. Je hebt nog een paar minuutjes om te appen.
2: Dit gehucht ligt vlakbij de Punt van Rijden en de polder Breebaart.
0: Harma, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Nou, als de mist opgetrokken is, gaan we nog een dagje genieten van lekkere temperaturen.
4: Ja, en rustig weer. Want die rust die gaat nu de atmosfeer. Op dit moment liggen we ten noorden van hoge druk. De uitgestrekte naar zuiden van ons. Van west naar oost en muiden. En zullen we dat lege drukgebied naar overgenomen. En we komen in een westelijke stroming terecht. Regenmatig regen- en buingebied. Pittige buien. Ook kans op onweer en hogel erin. Een flinke wind. Misschien wel stormachtig. Er komt van alles op ons af. Dus we genieten in de dood vandoor nog even. Met, nou ja, nou die nevel en mist geleidelijk aan overal verdwijnt. Dan komen de zon overal ook gauw wel aan bod. En de temperatuur die loopt op weer richting een warme dag. 19 tot 21 graden met een zwakke tot matige zuidoost tot loter op de dag noordwestelijke wind. Vanavond met zou neemt de bewolking. Tegen nu of 11 graden van u het westen regen. Vannacht 13, 14 graden als minimum. Maar trekt de regen voort. Komt de zon tevoorschijn. Ligt al wat. Maar de onstabiliteit is droog. Dat betekent buiten. De wind matig tot krachtig uit het noordwesten brengt maar een graad of 15.
0: Dankjewel. Weet je, Melvin?
5: Ja.
0: Ja, weet je. Niet verklappen.
5: Ik zeg niks.
0: Nee, niet verklappen. Oké. Geef nog één keer de aanwijzing.
2: Dit gehucht ligt vlakbij de Punt van Rijden en de polder Breebaart.
0: 050-3188-288. Elwin weet het. Weet jij het ook? Heb het dan snel naar ons door voor het weerstation van Radio Noord. Die krijg jij niet trouwens. Ah,
5: oh, nee. Medewerkers zijn uitgesloten.
0: Ja, uitgesloten. Zometeen het goede antwoord naar UB40 en Food for Thought.

0: De reggae klanken van UB40, Food for Thought. Als je zo meteen in de uitzending komt en je hebt het goed, dan versla je Elwin. Want die wisten dus eigenlijk helemaal niets. Hij was ervan overtuigd, maar het was het foute antwoord dat hij had. Nou, misschien, ja, er zijn mensen met het goede antwoord. Want er is altijd wel iemand met het goede antwoord. En die gaan we bellen nu.
1: Ik hoor nog steeds geappt tussendoor over.
0: Ook nog. Oh. Hallo Nies. Hallo Nies. Ja. Goedemorgen.
2: Hallo.
0: Met Edwin en met Sergej. Ja,
2: hallo.
0: Hallo. Nies, hoe heet je verder?
2: Nies Vlieg.
0: En waar kom je vandaan?
2: Uit Wedde.
0: Uit Wedde. En jij hoorde Joyce en je dacht, dat weet ik.
2: Ja, dat weet ik. Het is Fiemel.
0: Fiemel en Lustenor?
3: Ik ben in Fiemel.
0: Ja. Ja. Nou, deze was echt moeilijk hoor, bleek wel. Maar jij wist het.
2: Ja, dat komt dat mijn man op het waterschap heeft gewerkt. Dus,
0: oh, ja, dat voormalig waterschap. Die werkte bij waterschap Fiemel.
2: Nee, nou niet meer.
0: Nee, toen, destijds. Ja, ja, snap ik.
2: Dus
0: dat wist jij?
2: Ja, dat wist ik.
0: Ja. Gefeliciteerd, dat levert je het weerstation op.
2: Dankjewel, ja. Nou, heel mooi. We doen vaak mee.
0: Ja, maar nu ben je er doorgekomen.
2: Ja, hartstikke mooi.
0: Ja. En heel even naar ons lopend vuur toe, Nies, want de wolf is weer in het gebied. De omgeving werd het hopeloos waargenomen.
2: Ja, ik weet het zo niet. Ja, ik denk het wel, maar dat weet ik zo niet.
0: Nee, moeten we daar nou mee leren leven of moeten we er iets aan gaan doen? Wat vind jij?
2: Ja, moeilijk. Dat vind ik heel moeilijk.
0: Ja, moeilijk hè? Moeilijke kwestie hè?
2: Ja, moeilijke kwestie. Want het is natuurlijk wel een dier, maar ja. Het is natuurlijk niet leuk dat hij de schapen en zo... Als je een boerderijtje hebt zoals die meneer van 95, dan is het niet leuk natuurlijk.
0: Nee, zeker niet. Nee. Je hebt het allemaal goed gevolgd in ieder geval, Nies. Blijf even hangen. Ja. Dan gaan we je gegevens noteren en dan krijg je heel gauw het weerstation.
2: Ja, dankjewel.
0: Fijne dag, hè?
2: Ja, hetzelfde.
0: Yo, hoi.
2: Doei.
0: Hoi. Ja, misschien nog heel even kijken naar wat reacties, Sergej. We moeten leren leven met de wolf. Wat is er binnengekomen?
1: Nou, sommige mensen zijn er echt helemaal klaar mee. Als ik bijvoorbeeld de reactie van Jan Veenstra lees. Die heeft namelijk kalfjes bij de koeien lopen. En de wolf moet maar even goed oppassen wanneer die in de buurt komen van de kalfjes. Want als ik dit zo lees, loopt het dan niet goed af met de wolf.
0: Oh. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Zijn geen halve maatregelen. Want
1: nee.
0: Jan was het, hè?
1: Ja.
0: We moeten leren leven met de wolf 050-3188-288. Geef je mening maar door. Dat kan door te bellen of door te appen of een boodschap in te spreken. 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl. 26% zegt eens, we moeten leren leven met de wolf. Straks Jong Oranje, voetbal na 9 uur.

0: voor Expeditie.
1: Het is de Expeditie Gun Jubileumweek.
2: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
1: En dat is niet alles.
2: Zo!
1: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
0: Echt leuk.
1: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
3: Ik kan er weinig aan toevoegen.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
7: Oh nee, verzekering...
6: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
7: Oh, wil ik wel.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
15: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
16: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 9 uur.
17: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
18: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
17: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
19: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
17: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaats van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
20: Het nieuws uit Groningen met Rob de Vries.
21: Stichting Groninger Dorpen maakt zich zorgen over de bereikbaarheid per bus van vooral kleine dorpen. Sinds 2020 zijn in onze provincie 342 bushaltes verdwenen. Ilke Westra van Groninger Dorpen vindt het jammer dat het OV-bureau kiest voor minder stops.
22: Iedereen heeft denk ik uiteindelijk recht op een verbinding naar voorzieningen die verderop liggen.
21: De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over het aardbevingsdossier. Daarbij gaat het vooral om de problemen bij de herstel- en versterkingsoperatie. Maar verslaggever Daniel Telen verwacht dat er ook partijen zijn die opnieuw zullen pleiten voor het heropenen van de gaskraan in onze provincie.
0: Het zou jammer zijn als dat onderwerp er uiteindelijk toe leidt dat over de echte inhoud en over de problemen die hier nu in het gebied zijn, dat daar minder over gesproken wordt. Wordt het debat eigenlijk een beetje gekaapt.
21: En het COA waarschuwt dat, door tekort aan opvangplekken, steeds meer asielzoekers buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te kunnen bieden. Dus het COA. Meer daarover straks om 9:30.
2: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
3: Voordeelhuisjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen of vanaf €144,50.
23: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woon-event op 19 en 11 oktober bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
24: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
25: Voordeeluitjes.nl.
26: Riga.
27: Riga Keukens, daar word je blij van.
28: Zorgeloos zakelijk leasen? Wij geloven dat mobiliteit geen hoofdpijndossier is, maar een versneller van je bedrijf. Vraag vandaag nog maatwerk lease aan bij mhcmobility.nl.
29: MHC Mobility, so leasing
26: could
27: please.
26: Riga!
27: Riga Keukens heeft als een van de weinigen zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus.
26: Riga!
27: Riga Keukens, daar word je blij van.
30: De Ochtendploeg.
31: Met Edwin Paspeer.
32: Goedemorgen. Een Gronings gekleurd jong oranje houdt zicht op deelname aan het EK na een bijzondere avond. Zometeen aanvaller Tom van Bergen erover.
31: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
33: Goedemorgen.

0: What Can I Say? Het is 7 minuten over 9. En het was spannend gisteren tot op het laatste moment. Maar Jong Oranje houdt de kans levend om zich te plaatsen voor het EK voetbal van 2027 in Albanië en Servië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won gisteravond in Doetinchem de laatste kwalificatiewedstrijd met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina. Maar belangrijker nog, Jong Israël en Jong Noorwegen speelden gelijk. En daardoor eindigde Jong Oranje in de pool als tweede. En die plek geeft recht op het spelen van play-offs. Bij Jong Oranje stonden 2 FC Groningen spelers in de basis. Tijmen Blokzijl en Tom van Bergen. Laatstgenoemde stond met een assist ook aan de basis van het openingsdoelpunt. Mark van Rijswijk, collega van ESPN, sprak met Tom van Bergen. Die was toch vooral opgelucht.
1: Ja, uiteindelijk gewoon blij en opgelucht dat we die play-off in kunnen.
2: Ja, opluchting is denk ik misschien wat het meest nog past op deze avond. Want het scheelt allemaal weer niet zo heel veel, hè?
1: Nee, zeker na zo'n eerste helft heb je het gevoel van... Zullen we toch niet gaan? Zal het weer zo'n wedstrijd worden als nou bijvoorbeeld die uitwedstrijd tegen Bosnië? En gelukkig kwamen in de tweede helft wat meer ruimtes. En een doelpunt helpt daar gewoon mee. Dan worden de ruimtes wat groter en hadden ze het gewoon wat lastiger. Dus gelukkig konden we die eerste goal maken.
2: Ja, je had hem ook nog bijna op je hoofd, hè? Het begin tweede helft. Voorzet leek perfect. Deed jij iets verkeerd?
1: Ja, ik kopte hem op de keeper, dus dat was zonde. Ik had hem misschien iets meer naar de grond kunnen koppen. Het was echt een geweldige bal van Oefkir. Precies zoals ze hem getraind hadden eigenlijk. Dus ik had hem iets meer naar de grond moeten koppen, denk ik, in het verre hoekje. En dan was het kassa geweest, maar helaas had de keeper hem.
2: Het is wel de hele kwalificatie deze wat jullie zijn tegengekomen. Hè? Jullie zijn een soort meesters geworden in... Wat moet je nou doen tegen een ploeg die alleen maar verdedigt?
1: Ja, en ik denk nog steeds niet meesters, omdat ook in de eerste helft...
2: Had je het al eerder moeten doen, ja.
1: Ja, in de eerste helft liepen we er gewoon alsnog een beetje tegenaan. Maar we trainen er veel op en we zijn er wel mee bezig, want veel teams doen het tegen ons. Ja, ik hoop nu in zo'n play-off wedstrijd en hopelijk straks op het toernooi dat het wat meer opener wedstrijden zijn dan dit, zeg maar. Maar we hebben er nu mee te dealen en gelukkig hebben we dat gedaan.
2: Ja, hoe is die slotfase dan? Wat krijg je mee van wat er in Noorwegen gebeurt?
1: Op het veld helemaal niks. Dus toen ik naar de kant ging, liep ik toevallig langs een telefoontje en zag ik 1-1. En toen op de bank kreeg ik op het einde te horen dat het klaar was. Dus,
2: Stonden er voor Israël namelijk. Tobias Mooi. Okay. Schiet jullie ook naar de play-offs? Naar Noor.
1: Nou ja, dat is dan mooi, maar ja.
2: Op Schronings, hè?
1: Ja, inderdaad. Nee, maar daar heb ik niks van meegekregen in het veld zelf. Dus toen ik al ging was het 1-1 en tot zover had ik meegekregen.
2: Wat is de groei die je hebt gezien bij de ploeg?
1: Ik denk dat in deze laatste 2 weken, 3 weken... echt wel echt gelovende in de groep zat. En onderling geloof in elkaar. Dus ik vond ook dat we echt een goede, leuke groep hadden staan. Dus het gevoel was gewoon goed. En dat betaalde zich ook uit in het veld.
2: Het geloof is er echt, hè?
1: Ja, nee, zeker. Kijk, we zijn nu een beetje door de oog van de naald gekropen. En dan moet je hem ook gewoon pakken. Zeker.
0: Tom van Bergen zei dat tegen Mark van Rijswijk voor de microfoon van ESPN. Komende vrijdag is de loting voor Jong Oranje. Dan wordt bekend wie de tegenstander wordt in de play-offs. Wie verslagen moet worden om toch deel te nemen aan het EK-voetbal van volgend jaar. En zometeen, wat is het thema van onze top 3? Je hoort dat zometeen hier in de ochtendploeg. Radio.

Lloyd Cole en The Commotions en Rattlesnake. Top 3. Gisteren hoorde je bij ons in het nieuws over de kansen voor de regio die burgemeester Ben Visser van Eems-Delta ziet. Nu Duitsland plannen heeft om bij Emden een nieuwe marinehaven te bouwen. Die haven moet aan de overkant van de Eems komen, op zo'n 20 kilometer van Delfzijl. En dat zou zomaar kunnen zijn dat we daar hiervan kunnen profiteren. Zo denkt burgemeester Visser van Eems-Delta. Zo'n marinehaven. Nou, dat is als je daar een beetje vrijheid over denkt. Voor de top 3 best een leuk onderwerp. Als je dan alles pakt wat met het leger te maken heeft, kom je best uit bij leuke liedjes. Door.

0: Jaap komt ermee, net als Els, bij de marine. Nou, in die richting zoeken we dus een beetje. Het mag verder gaan dan alleen de marine.
1: Alles van Defensie.
0: Alles van Defensie is goed. De status quo, you're in the army now. En Kevin DeCroix heeft ook een liedje gemaakt hierover.
1: Mooi plooitje.
0: Ja, zeker. En als jij militair bent en je bent de beoefening, bijvoorbeeld bij ons in de provincie, en je wil niet herkend worden, dan moet je heel goed gecamoufleerd zijn, hè? Oh, oh, oh, camouflage van Stan Ridgway kan natuurlijk ook. Oh, oh, oh, nou, eentje nog. Ja. Nou, je hebt altijd allerlei rangen en standen in het leger. Ja, en deze bijvoorbeeld ook.
1: Ja, mooi dit, hè? Super.
0: Captain Jack met Captain Jack. Nou,

0: van de Gunnen verklaard, deze Olaf Vos. Zometeen het Groningse nieuws om 9:30. Wat zit daarin, Rob?
1: Gaan we het hebben over een jongensdroom die uitkwam. Voor wie? Dat hoor je zo.
0: En we hebben het lopend vuur na 9:30. We moeten leren leven met de wolf, is de stelling in het lopend vuur. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 26% van de stemmers momenteel is het eens met de stelling. Hier is Abba.

0: De 4 mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4 mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
10: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
13: Het is bijna 9:30, hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Stichting Groninger Dorpen maakt zich zorgen over de bereikbaarheid per bus van vrouw Kleine Dorpen. Gisteren werd bekend dat de afgelopen 6 jaar 342 bushaltes in onze provincie zijn verdwenen. Oftewel 13% van het aantal haltes. Directeur Hielke Westra is geschrokken van die cijfers.
15: Ja, ik vond toch wel een flink aantal. Ook als je nog eens een keer weet dat vanuit de westenkant van de provincie nog niet heel betrouwbare cijfers waren. Dus ik denk dat het werkelijk aantal nog wat hoger ligt. Ja, dat zijn flinke aantallen. Dat betekent uiteindelijk voor heel veel mensen toch even wat een langere afstand naar de bushalte. En als jullie thuis komt, weer terug naar huis.
14: Vooral voor ouderen is dat een probleem, zegt Groninger Dorpen. Het COA waarschuwt dat steeds meer asielzoekers buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden, zegt het COA. Ook de extra noodopvang van het Rode Kruis is inmiddels vol. Volgens het COA zijn er acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt volgens de opvangorganisatie niet doordat meer mensen asiel aanvragen, maar doordat bewoners niet doorstromen. Procedures bij de IND en de rechter duren lang. En ruim 18.000 statushouders wachten nog op huisvesting in gemeenten. Het COA roept gemeenten op om snel noodopvang en huisvesting voor statushouders te regelen, om te voorkomen dat asielzoekers straks op straat belanden. De Tweede Kamer debatteert vanaf 1 uur vanmiddag over het aardbevingsdossier. Op de agenda staan zo'n 20 onderwerpen, waaronder de kritiek op de nieuwe werkwijze van het IMG, de onafhankelijkheid van schadebeoordelaars en de voortgang van de versterking. Maar het zal niet alleen gaan over de herstel- en versterkingsoperatie, verwacht verslaggever Daniel Telen.
16: Er zijn natuurlijk ook partijen bij die het voornamelijk maar over één ding willen hebben, en dat is het weer hervatten van de gaswinning hier in Groningen. En het zou jammer zijn als dat onderwerp er uiteindelijk toe leidt dat over de echte inhoud en over de problemen die hier nu in het gebied zijn, dat daar minder over gesproken wordt. In plaats van dat het debat dan gaat over hoe gaan we ervoor zorgen dat de versterkingsoperatie weer vlot wordt getrokken, gaat het dan over of die gaswinning weer hervat moet worden of niet. Wordt het debat eigenlijk een beetje gekaapt.
14: De politie heeft gisteravond bij een 14-jarige fatbiker in Groningen een groot mes en meerdere soorten drugs aangetroffen. De jongen was staande gehouden omdat zijn verlichting niet functioneerde. De politie laat op Instagram weten dat ze de knaap heeft aangemeld bij bureau Halt. De hoge Euvelgunnerbrug in Groningen wordt volgende week 2 nachten afgesloten voor alle verkeer. Het is de brug die in de zuidelijke ringweg over het Winschoterdiep ligt. De brug krijgt in de nachten van 12 op 13 en van 13 op 14 oktober zijn jaarlijkse veiligheidstest. Beide nachten wordt de brug van 8 uur 's avonds tot 6 uur de volgende ochtend afgesloten. En Donar heeft gisteravond de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen op spectaculaire wijze gewonnen van het Belgische Leuven. Het werd 81-78. Alex Merkvilatse schoot op de zoomer voor het einde van de wedstrijd vanaf eigen helft raak, waarna Martini Plaza ontplofte. Voor de Georgiër was het een jongensdroom die uitkwam.
17: Crazy. I mean, it's every basketball player's dream, and especially it was my dream since I was a kid. And I was always dreaming to that, those type of shots happen to me. And I'm glad it happened today at Groningen.
14: Ja, meer over deze buzzer beater op rtvnoord.nl en in onze app.
13: Dankjewel, Rob. Zometeen reacties op de stelling in ons lopend vuur. We moeten leren leven met de wolf. En daarna staat het leger centraal in onze top 3. Ja, natuurlijk komt deze binnen, vaak ook. In the Navy, the Village People. Wat dacht je van Direct? Ain't nobody out there as brave as you, you're holding your own. Jan en Ellie komen ermee. En onder andere Hans en Tineke moesten gelijk denken aan Rob McEwen. Soldiers who wanna be heroes, number practically zero. But there are millions. Alles wat met het leger te maken heeft, dan kan dit ook heel goed. Rogier van Otterlo. En de soldaat van Oranje. Hier is Harma trouwens, met het weer.
18: Door het optrekken van de nevel en mist komt de zon in de loop van de dag volken tevoorschijn. De temperatuur loopt op richting 19 tot 21 graden, met een zwakke tot matige zuidoost dat loter op de dag noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe. Tegen een uur of 11 gaat van nu het westen regen. Vannacht een minimum van 13, 14 graden. En buiten trekt de regen voort, komt de zon tevoorschijn, maar de volk ook buiten, met een matige tot krachtige noordwestenwind, wat een grote 15.
19: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Yeah. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramers gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
20: Echt wel?
19: Kruid en Kramer, de sfeermakers.
21: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
22: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
23: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
22: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
24: Hey, waar was jij?
25: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
26: Goedemorgen, Edwin.

0: The Mavericks en Dance the Night Away.
1: Lopend vuur.
0: We hebben het er sinds gistermorgen al over hier in de ochtendploeg. Eén of meerdere wolven hebben afgelopen weekend toegeslagen in onze provincie. Schapen in Noorddijk en Hornhuizen waren het slachtoffer van een wolvenaanval. Boeren en ook dierenorganisaties maken zich daar zorgen over. Er komen steeds meer wolven en zolang er geen goed afschotbeleid is, wordt het probleem alleen maar groter, zei dierenarts Margriet Terpstra gistermorgen hier in de ochtendploeg op Radio Noord. Ja, de wolf zorgt sinds de terugkeer in ons land voor felle discussies. Ook in de politiek, is het nou welkom, dat dier? Want natuur is natuur. Of moeten we iets doen om de wolf tegen te houden? Stelling in het lopend vuur. We moeten leren leven met de wolf. Wat is er allemaal binnengekomen, Sergej?
2: Nou, Ali die zegt, ik fiets veel door Groningen en Drenthe. En onbewust merkt ze toch dat ze wel erg op zich heen kijkt. Heeft ook altijd iets mee in het mandje waar ze lawaai mee kan maken wanneer ze een wolf tegen zou komen. En dat moet dan hopelijk ook een beetje afschrikken.
0: Wel slim.
2: Maar volgens mij heeft ze op dit moment nog geen wolf gezien. Irma van der Es vindt het prachtdieren, die wolf, en is daarom ook zeker niet voor afschieten. Dus ja, ze ziet de wolf dan graag in een afgeschermd natuurpark. Want om de wolf zo zijn gang te laten gaan, ja, blijkt maar weer, dat is in ons land niet echt een succes geworden. Koos Kleveringa die zegt, koester de wolf en bescherm het vee optimaal, zodat beide dieren beide soorten in ons land gewoon kunnen leven. Klaas-Jan van Houten die zegt, direct actie ondernemen, opsporen, verjagen of anders andere maatregelen nemen. En niet de kans geven om hier te blijven hangen in elk geval. Tony en Dorina die zien de wolf liever ook verdwijnen. En het liefst, als het nodig is, dan met zwaardere maatregelen. Joke Noordam die zegt, die Margriet Terpstra, die we dus gisteren ook in de uitzending hebben gehoord, was ook hun veearts in de tijd dat ze nog koeien hadden. En die heeft het mooi verwoord, er moet een goed afschotbeleid komen. Want zoals het nu gaat, kan het zeker niet langer doorgaan.
0: We moeten leren leven met de wolf. Dat is de stelling in ons lopend vuur. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 26% van de stemmers is het eens met de stelling. We moeten leren leven met de wolf.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

Olivia Dien, ik was er helemaal nog niet klaar voor. Top 3, voor onze top 3. Nog volop aan het samenstellen. Maar dat is gelukt uiteindelijk. Een top 3, als je het hebt over het leger. Een reden, nou gisteren horen we dat bij Emden misschien wel een nieuwe marinehaven komt. En in Eemsdelta zien ze kansen voor de regio. Dat zou iets op kunnen leveren voor dit gebied bijvoorbeeld. Nou, alles wat te maken heeft met het leger. En onze top 3, Klaas, Henriette, Ellie en Jacob kwamen met The Village People.

0: Echt leuk om deze keer weer te horen. Rob de Nijs en Johnny is soldaat.
1: Top 3.
0: Adrie kan ermee. Dankjewel, Adrie. Is echt een leuke suggestie. Leuk om terug te horen. Lang geleden. Femke, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Heb jij het er ook met die plaatjes dan die je al heel lang niet gehoord dat je ze toch mee kunt zingen?
2: Ja, dan gaat er. Nou, ja, het hangt een beetje vanaf. Ik ben nooit zo goed in teksten. Dus ik zing altijd de verkeerde tekst.
0: Ik kon dit gewoon meezingen, de refrein.
2: Ja, wat goed.
0: Dat is echt heel lang geleden. Dus ergens zit een vakje in je geheugen dat opgeslagen zit.
2: Ja, dat het nog helemaal werkt. Ja, ik heb dat wel met melodietjes en zo. Dan speel ik ineens een melodietje wat ik al 25 jaar niet heb gehoord. En denk, oh,
0: grappig,
2: dat zit er dan nog
0: dat
2: wel.
0: Dat werkt.
2: Ja.
0: Nou, dan gaan we nu ons brein testen met de stand 1-1. En jouw eerste plaats zometeen.
2: Zeker, ja. Voor dit vijftal was afscheid nemen achteraf geen beste beslissing. Zo, komt een beetje beroerd, mijn mond uit. Maar...
3: Van Jackson.
0: Take That.
3: Ja, nee, ik zie Jackson. Jou kijken, dus ik zit goed.
0: Ja? Ja,
3: die mensen van, van die Jackson.
0: Jackson 5. Jackson 5. De Jacksons.
2: Ja.
0: En
3: dan is het met afscheid. Nou, jullie mogen hem verder doen.
0: En dan maken we ook maar af dan, toch?
2: Ja, lijkt me wel. Ja. Jackson 5 is inderdaad goed.
3: Met afscheid.
0: Ik denk, I want your back.
2: Ja.
3: Of cool.
0: Ja?
2: Ja, oh, ja, dat is hem gewoon.
0: Ja, het was ABC of I want your back, denk ik wel.
2: 2-1 voor jullie.
0: Ja. Ja, dankzij Sergei, hoor.
2: Ja, ja, zeker. Ja,
0: ik sta dan in de Backstreet Boys Take That hoek te denken.
3: Dat vind ik daarbij.
0: Tieneke, Gea, Jacob en Herman gaven de plaat door. Die niet mag ontbreken in onze top 3 over het leger. The Status Quo en In The Army Now. Veel plezier met Femke zometeen. Fijne woensdag. Mooi.

0: jullie ook heel erg bedankt. Een fijne ochtend. Oké, dag.
1: Expeditie.
2: Het is de Expeditie Gun Jubileumweek.
3: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
2: En dat is niet alles.
3: Zo!
2: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
1: Echt leuk.
2: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
1: Ik kan er weinig aan toevoegen.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen... Misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Probeer ED Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
8: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
7: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
8: Wow.
9: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 10 uur.
16: Clemens Peters met het NOS-journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht op Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt, blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
17: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
18: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
19: Mooi, ik ben Wia Buze. Kent u Everest Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer. Nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Everest in Zuid-Laren.
20: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten.
12: Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
20: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
21: Radio Noord. De ochtend door.
22: Met Femke de Wallen.
23: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de ochtend door op Radio Noord. Zometeen zou Teddy Swims willen dat het andersom was. De liefde, break-up anniversary zo.

is de nieuwe single van Teddy Swims en je hoort hem hier op Radio Noord. Break Up in Reverse. Het is woensdagochtend 7 oktober. Fijn dat je luistert. Ja, misschien wel de laatste mooie nazomerdag. Hopen we niet natuurlijk. Maar in elk geval voor deze week wel. En we gaan er nog eens even lekker van genieten.

Een bakje koffie, misschien drink je thee. Zit je aan de fris? Zit je op een trekker? Ben je ergens bovenin een gebouw aan het werk? Ben je aan het wandelen? Aan het sporten? Word je net wakker? Het kan natuurlijk allemaal. Maar er is vast een plaat die bij deze dag van vandaag past. Een plaat waarvan jij zegt, Femke, daar heb ik echt zin in vandaag. Nou, dan is dit je kans, want ik kan hem binnen nu en een minuutje of zes gaan draaien voor je. Moet je wel eventjes een appje sturen naar 050-3188-288 en even mij even vertellen om welke plaat het gaat, welke jij dan heel graag zou willen horen. Mag een nieuwe plaat zijn, mag een oude plaat zijn, mag een bekende plaat zijn, mag een volledig onbekende plaat zijn. Dat maakt allemaal niet uit, als het maar een liedje is waar jij zin in hebt vandaag. Laat het me weten op 050-3188-288.

0: dit is
1: Radio Noord.
0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Maal om Vel van Bees Maal en Alex Lutjeboer.

0: Je hoort hem extra veel deze week, want hij is Gronings Goud. Die hele leuke nieuwe van Alex Lutjeboer en Beesmaal. Maal wel om, hoor je in de ochtend door.
1: Dit is Radio Noord.
0: Klaas, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Femke.
0: Hoe is het met jou?
2: Ja, heel goed.
0: Ja?
2: Heel goed.
0: Vertel, ja. Waarom?
2: Oh, waarom? Ja, ik leef gelukkig. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik niet meer hoef te werken. Maar goed, dat bepaalt nog niet dat je al daar rustig in een stoel kan zitten. Ik heb wel het idee dat ik veel drukker heb als toen ik nog voor een leidinggevende werkte.
0: Yeah.
2: Maar goed, dit is allemaal plezierig werk, vrijwilligerswerk, thuis doen, wat voor de kinderen doen. Ach, het houdt je jong. Hè?
0: Ja, nou zo is het ook. En wat vind je dan het allerleukste om te doen?
2: Ik doe best veel voor de voetbalclub hier en ook voor het dorpshuis. Ja, dat vind ik heel leuk werk. Daar krijg je positieve energie van.
0: Lekker onder de mensen ook.
2: Ja, nee, daarom. Je moet niet thuis gaan zitten in een stoeltje. Dan ben je zo oud. En dat wil ik liever nog niet. Ik wil wel oud worden, maar echt oud. Maar niet oud dat ik me oud voel.
0: Nee, precies. Actief oud worden.
2: Ja,
0: dat is het doel.
2: Helemaal juiste woord.
0: Ja, precies. Hey Klaas, ik vroeg een kleine 10 minuutjes geleden... van nou, is er iemand die misschien een liedje wil horen? Toen appte jij dat jij graag een liedje wilde horen van Barbra Streisand... want die past bij deze week voor jou. En dan ben ik heel benieuwd wat het verhaal erachter is.
2: Ja, nou, dat was eigenlijk niet de bedoeling om dat zo wereldkundig te maken. Maar goed, je verraste mij hiermee. Deze week 4 oktober, afgelopen zondag... toen kon ik mijn geliefde vrouw Marleen, 46 jaar... Nou, dat was toen een plaatje wat toen een hit was... en wat daar aan die periode doet denken. En nou, het is gewoon een topper. En ik ben er nog steeds bij. Heel blij mee.
0: Nou, wat fijn.
2: Ja.
0: Dus dit is eigenlijk een kleine ode aan jouw vrouw?
2: Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel.
0: Nou, ik zou zeggen, Klaas, je bent nu toch hier op de radio. Het is gewoon jij en ik. Zou je nog iets tegen haar willen zeggen?
2: Nou ja, dat weet ze wel. Dat ik heel veel van haar hou. En hopelijk nog heel lang.
0: Ja. Kort maar krachtig.
2: Daar wou ik mee laten. Ja, nee,
0: ja, dat is helemaal goed. Meer woorden zijn ook niet nodig, Klaas, als je van iemand houdt.
2: Nee, wij zijn Groningen. Dus als we het met 4 woorden kunnen doen, doen we geen 5.
0: Zo is het. Kort maar krachtig. Hey Klaas, leuk je weer even te spreken. Succes daar. En deze is voor jou, Marleen. Barbra Streisand en Woman in Love. Fijne dag, hè?
2: Ja hoor, hetzelfde.
0: Doeg.
2: Doeg.

0: Leanne Rimes op Radio Noord en Can't Fight the Moonlight. En zometeen het laatste nieuws met Mark Bogema. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit erin?
1: Nou, vertel ik over een faillissement in Zuidbroek.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op uitgekookt.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Het is bijna 10:30 geworden, tijd voor Noordnieuws. Met Mark Bogema. Mark, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Installatiebedrijf VIB Netwerken in Zuidbroek is failliet verklaard. Daardoor zitten zo'n 65 medewerkers voorlopig zonder baan. Het bedrijf legde van oorsprong tv en later ook glasvezelnetwerken aan. Het faillissement is vorige week door directeur Herman Bolmer aangevraagd. VIB kampt al een tijdje met financiële problemen en afgelopen maand konden de salarissen niet worden betaald. De afgelopen weken waren er al wel gesprekken over een overname en een doorstart. Die onderhandelingen worden ook na het faillissement doorgezet. Een bewoner van het AZC in Ter Apel is gisteravond aangehouden voor het mishandelen van een beveiliger. De politie was uitgerukt naar Ter Apel vanwege een melding van overlast door meerdere personen. De verdachte van de mishandeling is meegenomen naar het cellencomplex. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De afgelopen week zijn meerdere meldingen gedaan van wolvenaanvallen in onze provincie. Op 30 september zijn bij meldpunt Bij 12 twee aanvallen op schapen gemeld in Hellum. En een dag later sloeg een wolf toe in Noorddijk. Ook in Holwierde en in Hornhuizen waren schapen het slachtoffer van wolvenaanvallen. In totaal 14 schapen kwamen om het leven. Deze 95-jarige gedupeerde hobbyboer is ervan geschrokken.
9: Dat had niet moeten gebeuren, hè? Ik ben gewend om afscheid te nemen van dieren, maar niet op deze manier. Ik ben hobbyist en in mijn goede jaren naar de keuring, tentoonstellingen. Dat is nu definitief voorbij.
8: Inmiddels is DNA afgenomen. De resultaten daarvan worden eind december verwacht. Dan moet blijken of inderdaad een wolf de schapen heeft gedood. Beëindig de noodopvanglocatie voor asielzoekers in Uithuizen. Dat heeft de gemeente Het Hoge Land per brief aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, gevraagd. In een eerdere brief aan de gemeenteraad schreef de gemeente al juridische stappen te onderzoeken. Nu het COA zich niet aan de afspraak houdt, volgt een handhavingsprocedure, schrijft de gemeente aan het COA. De noodopvanglocatie in Uithuizen heeft plek voor 250 mensen en zou per 1 september sluiten. Maar vanwege het landelijk tekort aan opvangplekken zegt het COA de bewoners nergens anders onder te kunnen brengen. En Jong Oranje mag blijven hopen op deelnemen aan het EK voetbal in 2027. Dankzij een 4-0 zegen op Jong Bosnië en Herzegovina en puntverlies van Jong Israël mag Oranje de play-offs in. FC Groningen spelers Tijmen Blokzijl en Tom van Bergen stonden in de basis. En van Bergen gaf bovendien de assist bij het openingsdoelpunt. Een belangrijke treffer, zei hij bij ESPN, want Jong Oranje miste opnieuw veel kansen.
10: Nee, zeker na zo'n eerste helft heb je het gevoel van... Zullen we toch niet gaan? Zal het weer zo'n wedstrijd worden als nou bijvoorbeeld die uitwedstrijd tegen Bosnië? En ja, gelukkig kwamen de tweede helft wat meer ruimtes. En een doelpunt helpt daar gewoon mee. Dan worden de ruimtes wat groter en hadden ze het gewoon wat lastiger. Dus gelukkig konden we die eerste goal maken.
8: Vrijdag wordt bekend wie de tegenstander wordt van Jong Oranje in de playoffs. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
7: Dankjewel, Mark. Krijg krijgen nog het weer van Harma Boer.
5: Door het optrekken van de nevel en mist komt de zon in de loop van de dag volken tevoorschijn. De temperatuur loopt op richting 19 tot 21 graden met een zwakke tot matige zuidoost dat loter op de dag noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe. Tegen uur of 11 gaat vanuit het westen regen, vannacht een minimum van 13, 14 graden. En buiten trekt de regen voort, komt de zon tevoorschijn, maar de volk ook buiten met een matige tot krachtige noordwestenwind, wat een grote 15.
7: Dankjewel Harma. Ja, en nu het nog zo mooi weer is, zou ik zeker wel de radio aanhouden, want zometeen dan maak je kans op dat hele leuke dobbelspel Vief Geliek. Hoe? Dat hoor je zo.
11: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
12: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
13: Voordeeluitjes.nl. Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Noord gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 97.5 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Noord. Denk vooruit.

0: Drukkende Keksen met hart en ziel hoorde je op Radio Noord.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Ja, ook op deze woensdagochtend 7 oktober is het weer tijd voor Vief Geliek. Ik heb 3 dobbelstenen in mijn bakje gedaan. Die ga ik zo meteen eventjes goed schudden. En dan komen daar 3 getallen uit. En als die 3 getallen in jouw telefoonnummer zitten, achter de 06 of het netnummer, dan mag je bellen met 050-3188-288. En heb ik je dan aan de telefoon, dan is de kans heel groot, als alle getallen natuurlijk kloppen, dat jij er vandaag vandoor gaat met dat hele leuke dobbelspel. Het is eigenlijk gewoon zoals het klassieke spel, maar dan volledig in het Grunnigs. Dus dat hele boekje waar je dan al je getallen opschrijft, is allemaal in het Grunnigs geschreven. De 6 is ook vervangen door het woordje mooi. Is nog steeds 6 in het spel, maar goed. Voor dit spel niet, want als ik dan straks de 6 gooi, dus de mooi, dan mag ik zelf bepalen welk getal dat wordt. Dus dat kan dan een 0 zijn, een 6, een 7, een 8 of een 9. Dus, als jij er klaar voor bent, dan ben ik dat ook. Laten we gaan dobbelen. Ik vind dit stiekem zo leuk. Heel benieuwd welke getallen er nu weer uitkomen. Nou, oké. Okay. We hebben 2 enen in de aanbieding. Dus een 1, een 1 en een 3. Dus heb jij een 1, een 1 en een 3 in jouw telefoonnummer? Volgorde maakt helemaal niks uit. Dat mag heel willekeurig zijn. Als jij die getallen in je telefoonnummer hebt, dan mag je nu bellen met 050-3188-288. Goedemorgen, wie heb ik aan de lijn?
3: Goedemorgen, Hilda ten Katen.
0: Dag Hilda ten Katen, goedemorgen.
3: Hallo.
0: Hoe is jouw woensdag?
3: Wel leuk. Ik doe vrijwilligerswerk.
0: Oké.
4: Okay. Ja, okay.
0: En wat voor vrijwilligerswerk doe je?
3: Bij Voor Anker in de linnenkamer was opvouwen.
0: Oké.
3: Okay. Samen met Inge.
0: Met Inge. Samen met Inge. Ja, die belt wel eens vaker volgens mij.
3: Ja, dat zei ze al.
0: Ja, klopt. Ja, soms dan heb je van die mensen, daar herken je ze gewoon aan de naam. Dan denk je, oh ja, die.
3: Ja, en die attendeerde mij hierop. Dus ik denk, laat ik het ook eens proberen.
0: Nou, wat leuk zeg. Maar dat doen jullie dan samen, een ochtendje was opvouwen en ondertussen wat aan het kletsen, aan het zingen. Wat doen jullie?
3: Ja. We swingen, we doen de polonaise door het gebouw.
0: Nou, dat klinkt heel gezellig.
3: Ja, het is ook wel gezellig hoor.
0: Ja. En zijn er
3: Ja.
0: Nee, zeg maar.
3: Ja, nou, ik doe niet zoveel als de dames hier. Ik doe alleen maar een beetje vouwen. Maar het is voor de sociale contacten, hè?
0: Heel belangrijk, hè?
3: Ja.
0: Ja, zeker. Hey, en hou je dan ook een beetje van spelletjes, Hilda?
3: Jazeker.
0: En stel je nou voor dat jij dit spel wint, hè? Dit hele leuke dobbelspel. Kan het dan ook zo zijn dat jullie dan na afloop van het vrijwilligerswerk en het wasopvouwen eventjes zeggen, nou, wij gaan even een spelletje Vief Geliek doen?
3: Oh, daar moet dan echt wat tijd voor zijn.
0: Ja.
3: Ja. Nou, dat is meer voor de vrije tijd, hè?
0: Is ook zo. Nou, ik heb wel goed nieuws voor jou, Hilda. Want ik heb jouw telefoonnummer ondertussen eens even goed bekeken.
3: Ja.
0: We zochten 2 enen en een 3. Nou, ik heb bij jouw telefoonnummer 3 drieën en 3 enen staan.
3: Ja, klopt.
0: Dus dat is helemaal goed.
3: Ja. 2 drieën, hè? Oh ja,
0: 3. 3 drieën en 3 enen. Ja joh, je zit er vol mee. Ja. Dat betekent dat Vief Geliek voor jou is. Ik ga zorgen dat het jouw kant op komt.
3: Nou top, hartstikke mooi. Vriendelijk bedankt.
0: Ja, mag je even aan de lijn blijven? Spreek ik je zo nog even.
3: Ja, oké, dankjewel.
0: En de groetjes aan Inge.
3: Ja, groetjes.

0: Wham op Radio Noord en The Edge of Heaven. Zometeen is het tijd om in beweging te komen. Want de beweegplaat komt eraan na Maria Mena.
1: You self-destructing little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be

Maywood of Radio Noord en Rio in de ochtend door. Ja, en zometeen dan is het tijd voor Tel en Bel. En we gaan een woord tellen dat alles te maken heeft met bewegen. Welk het is, hoor je zo.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, nee.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 11 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Groting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Groting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
12: Bouw of metaalproject?
13: Staaldigitaal.
12: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
12: Staalzagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
16: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
4: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
17: Radio Noord.
18: De ochtend door.
19: Met Femke de Wallen.
20: Wie gaat er zometeen vandoor met die hele leuke RTV Noord schoudertas? Misschien jij wel als je zo meedoet met Tel en Bel na Sienna Spiro en Chic.

Ken je dat? Dat iemand zegt, ja, ik ga je appen, we gaan afspreken, of ik vind het leuk om je te zien, en vervolgens doet diegene dat niet. Nou, dat was precies de inspiratie voor dit liedje van Sienna Spiro. Ze had contact met iemand en die zei dat hij haar zou opzoeken in New York, maar die kwam maar niet. En elke ochtend als ze wakker werd, dan stelde ze zich voor in haar fantasie dat hij bij haar op de stoep stond en dat het uiteindelijk een heel mooi liefdesverhaal werd. Nou, uiteindelijk werd dat het niet, maar ze verkoos ervoor om dan toch maar de fantasie te prefereren voor de realiteit, want die was toch een stukje meer teleurstellend. Sienna Spiro hoorde je met Great Expectation op Radio Noord. Ja, we gaan door met Tel en Bel. Ik zei net al, we gaan bewegen. De plaat heeft alles te maken met bewegen. En het woord wat we gaan tellen is ook echt alles wat je maar kan doen qua bewegen. Het is namelijk het woordje dance. Ja, dan kan je natuurlijk heel veel kanten op qua platen, want dat kan van alles zijn. Maar dat is de dance in deze plaat. Dit is Eddie Grant. En I don't wanna dance. Daar ken ik dan weer helemaal niks van. Maar goed, Eddie Grant die heeft geen zin om te dansen. Maar wij gaan wel het woordje dance tellen. Dus als je zo meteen na afloop weet hoe vaak je het woordje dance hebt gehoord in dit liedje. Dus wel echt dance, geen dancing, maar echt dance. Dan mag je bellen met 050-3188-288. Dus hoe vaak hoor je het woordje dance in dit liedje van Eddie Grant? Als je het weet mag je zo bellen 050-3188-288. En dan maak je dus kans op die hele leuke RTV Noord schoudertas. Ik wens je heel veel succes.

0: Nou, dat waren er best veel. Hoe vaak hoor je Dance in I Don't Wanna Dance van Eddie Grant? Je mag nu bellen 050-3188-288 om kans te maken op die hele leuke schoudertas van RTV Noord. Hij is heel leuk, ik heb hem zelf ook en ik gebruik hem echt heel veel, moet ik zeggen. Hij is echt heel handig, hij is niet te groot, hij is niet te klein. Het is een fijn stofje, makkelijk schoon te houden. En er zit ook nog gewoon perfect... het perfecte aantal ruimte in. Dit is echt ook zo'n slecht Nederlands opgebouwde zin. Er zit gewoon ook een genoeg ruimte in, zit er. Goed. Ken je dat? Dat je jezelf soms helemaal vastpraat. Dat je dan aan een zin begint en denkt, ja, dit kan maar één kant op gaan en dat is de verkeerde kant. Nou goed, maakt ook niet uit. Ik zie ondertussen dat de lijnen helemaal gevuld zijn. Goedemorgen, met wie?
1: Goedemorgen, met Marja.
0: Goedemorgen, Marja.
1: Ik heb 28 geteld.
0: Nou, ik kan heel lang gaan praten nu, maar ik kan het ook heel kort houden. Dat is goed.
1: Oh, hartstikke mooi.
0: Ja, gefeliciteerd.
1: Ik dacht even dat ik één gemist had, maar ik denk toch dat ik gok 28 dan.
0: Nee, je hebt het helemaal goed gedaan.
1: Helemaal mooi.
0: Gefeliciteerd.
1: Super, dankjewel.
0: Ja, ga je nog wat leuks doen vandaag op deze mooie dag?
1: Nou, ik ben druk aan het inpakken, want we gaan straks in de herfstvakantie een weekje naar Slagharen.
0: Ach, wat leuk.
1: Ik ben druk met de kleding bezig en de dingen die ik al mee moet hebben.
0: Oh, wat gezellig. Wat leuk zeg.
1: Ja, ja, we gaan met 3 gezinnen gaan we naar Slagharen.
0: Ja.
1: En dan zitten we allemaal bij elkaar in het huisje. Gaan allemaal Halloween spannende dingen beleven.
0: Oh, wat geweldig. Nou, dat klinkt echt als een geluksmomentje.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nou, ik wens je heel veel plezier in elk geval. Ik spreek jou zo nog even. Gaan we alles even in orde maken. Wie weet, de tas komt niet meer op tijd, maar...

0: Duran Duran op Radio Noord en de Reflex en Ilse de Lange. Get it right, hoorde je ook nog in de ochtend door. En wat je zo meteen ook hoort, is het laatste nieuws met Mark Bogema. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zit erin.
2: Hartelijk bedankt voor je goede wensen. Hartelijk bedankt met een hele, hele dikke zoen. Hartelijk bedankt voor de peper en zout. Dat had je nou toch echt niet moeten doen.
1: En iets over uitstel.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
0: Het is bijna 11:55 geworden. Tijd voor Noordnieuws met Mark Bogema. Mark, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De Raad van State hoopt uiterlijk in november een uitspraak te doen over de zoutwinning bij Veendam. Tegenstanders van de zoutwinning willen dat zoutwinner Netmag daar op termijn mee moet stoppen. In maart diende de zaak bij de Raad van State, maar de uitspraak is al meerdere keren uitgesteld. De hoogste bestuursrechter zegt meer tijd nodig te hebben voor het onderzoek. Inwoners uit het gebied zijn teleurgesteld over het uitstel, omdat Netmag ondertussen door kan gaan met de zoutwinning. Volgens hen leidt het onder meer tot beschadigde woningen en bodemvervuiling. Installatiebedrijf VIB Netwerken in Zuidbroek is failliet verklaard. Daardoor zitten zo'n 65 medewerkers voorlopig zonder baan. Het bedrijf legde van oorsprong tv en later ook glasvezelnetwerken aan. Het faillissement is vorige week door directeur Herman Bolmer aangevraagd. VIB kampte al een tijdje met financiële problemen en afgelopen maand konden de salarissen niet worden betaald. De afgelopen weken waren er al wel gesprekken over een overname en een doorstart. Die onderhandelingen worden ook na het faillissement doorgezet. Stichting Groninger Dorpen maakt zich zorgen over de bereikbaarheid per bus van vooral de kleine dorpen. Sinds 2020 zijn in onze provincie 342 bushaltes verdwenen. Het OV-bureau zegt te kiezen voor minder stops, zodat reizigers sneller op hun bestemming zijn. Directeur Hielke Westra van Groninger Dorpen heeft deels begrip voor dat standpunt.
12: Het aantal buschauffeurs ligt nu niet voor het oprapen. En zo zijn er veel meer van dat soort zaken, waardoor je goed moet kijken naar efficiënt openbaar vervoer. Tegelijkertijd mag je niet uit het oog verliezen dat uiteindelijk iedereen recht heeft op openbaar vervoer in de nabijheid. Want niet iedereen is voorzien van een auto of even rijbewijs of iets dergelijks. Dus openbaar vervoer is wel een van de basisvoorzieningen, zeker op het platteland.
11: Een bewoner van het AZC in Ter Apel is gisteravond aangehouden voor het mishandelen van een beveiliger. De politie was uitgerukt naar Ter Apel vanwege een melding van overlast door meerdere personen. De verdachte van de mishandeling is meegenomen naar het cellencomplex. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. En de Tweede Kamer debatteert vanmiddag opnieuw over het aardbevingsdossier. Verslaggever Daniel Telen vertelt welke onderwerpen zoal worden besproken.
13: Het zal vandaag in Den Haag voornamelijk gaan om problemen bij de herstel- en versterkingsoperatie. Denk er bijvoorbeeld aan vraagtekens die gezet worden bij de betrouwbaarheid van versterkingsrapporten. Problemen met schijnzelfstandigheid bij de NCG. Vraagtekens die gezet worden bij de onafhankelijkheid van schadeopnemers in de hersteloperatie. En de nieuwe werkwijze die het IMG vorige week aankondigde, waar best wat kritiek op is. Kortom, genoeg vragen dus voor de minister waar hij vandaag met een antwoord op zal moeten komen.
11: Het debat in Den Haag wordt bijgewoond door onder andere de gedeputeerde Suzanne Top en een aantal wethouders van gemeenten in het aardbevingsgebied. En dus door Daniel, die daar gaat verslag doen. En daarover lees je meer op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel, Mark. En dan krijg je nog het weer van Harma Boer.
14: Door het optrekken van de nevel en mist komt de zon in de loop van de dag volken tevoorschijn. De temperatuur loopt op richting 19 tot 21 graden met een zwakke tot matige zuidoost dat loter op de dag noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe. Tegen een uur of 11 gaat vanuit het westen regen. Vannacht een minimum van 13-14 graden. En buiten trekt de regen voort, komt de zon tevoorschijn, maar de volk ook buiten met een matige tot krachtige noordwestenwind, wat een grote 15.
0: Dankjewel, Arma.
15: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
16: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
17: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
16: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: hij doet al even mee. Dat is Billy Joel. En hij komt binnenkort ook met een nieuwe uitgave van zijn album Turnstiles. Die is dit jaar 50 jaar oud. En die heeft hij helemaal geremasterd en die komt opnieuw uit. 50 jaar, ongelooflijk hoe mooi dat is. Dat al die oude rocksterren nog steeds onder ons zijn en nog steeds muziek maken. Dat is wel echt waardevol.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, wie ook muziek maken is de muzikanten in Groningen. Want wij hebben elke week weer een mooi gevulde lijst van de Noord 9. Met alle nieuwe muziek van Groningse makelij. En elke dag zo rond de klok van 11:15. Dan neem ik je even mee met in die lijst. Deze week ga ik eventjes... Vandaag ga ik even naar de onderkant kijken van de lijst. Ik ga zo meteen de nummer 8 voor je draaien. Op nummer 9 staat deze week Lisa Ploeger. What you

liedje My Own Way to Rome staat deze week op nummer 9. Ja, en deze mannen stonden vorige week op nummer 5. Maar deze week staan ze op nummer 7. Bronsma en Staal, had ik je maar nooit laten gaan.

Ja, hij blijft nog even in de Noord-Negen, dat is fijn, maar dat is toch wel een hele fijne plaat. Bronsema en Staal had ik je maar nooit laten gaan. Ja, en zoals beloofd draai ik de nummer 8 van deze week. Vorige week nog op nummer 6, maar 2 plaatsjes gezakt. Wel al 11 weken in de Noord-Negen. Dat is toch al wel een hele poos. Dit is Simon Joan op Radio Noord. En Don't Leave in de ochtend door op nummer 8 in de Noord-Negen.

0: Steve Winwood op Radio Noord en Higher Love. Nou, intussen is het vol in de studio. Want niet alleen nieuwslezer Mark Boogma is er, maar ook Stefan Kosters is er. En natuurlijk ook Nieuwino Geertema. Goedemorgen, mannen.
1: Mooi. Goedemorgen.
0: Het is weer lekker druk hier.
2: Ja, toch? Beetje testosteron in de studio erbij.
0: Ik hou ervan.
1: Ja, je hebt het zelf ook wel een beetje.
0: Of ik testosteron heb?
1: Ja, toch.
0: Ja, vind je dat?
1: Jawel. Op een goede manier.
0: Oké.
2: Okay. Nou, ben jij geslaagd? Mogen we het, kan het hoge woord eruit?
0: Nou, ik ga vanmiddag alles zeg maar eventjes in orde maken. Ik vind het zo spannend.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja,
1: ik wil je er iets over vertellen? Ik begin er nu wel over, maar...
0: Nou, ik ben bezig met een andere auto.
1: Ja.
0: Maar het is best wel, een bak.
1: Wat een ding, joh.
0: Over
1: testosteron
0: gesproken.
1: Die testosteron, ja. Wat een bak, joh.
0: Oeh. Ja, dat vind ik dus wel spannend. Want je gaat dus wel een commitment aan. En ik begin er ook een beetje van te wiebelen. Ik vind het spannend.
1: Omdat, dat snap ik.
0: Nou ja, ook, dat zeg ik toch even heel eerlijk. Als ik dan toch even kwetsbaar ben. Ik doe het natuurlijk voor eigenlijk gewoon alleen. Alles. De huur, de kinderen. Voor een groot deel sta ik daar alleen voor. En dat vind ik helemaal niet erg. Maar soms is dat best wel...
1: Een hele verantwoordelijkheid.
0: Ja, en dat je dan dus nu ook met zo'n auto... en het is maar een auto, het is maar een vervoersmiddel. Maar goed, als het allemaal lukt, ben ik heel trots op mezelf... maar ik vind het wel spannend.
1: Snap ik. Maar dit komt vast goed. Zoals altijd alles goed komt bij jou.
0: Ja, als het allemaal gelukt is, dan laat ik wel even van
1: maar
0: me horen.
1: Kan dat monster ook zachter dan 130?
0: Zeker, want het is een hybride auto. Dus ik kan ook voor een groot deel kan ik gewoon elektrisch naar het werk.
1: Dus jij kan ook 90 rijden?
0: Zeker.
1: Oké, okay. Prima.
0: Doet dat ook heel veel.
1: Zo'n racemonster is. Ja, jij moet ook zelfs op die A7, toch?
0: Klopt.
1: Ja, maar hoe lang nog? Weet jij dat?
0: Nee, dat weet ik niet. Maar ik vind het niet erg, want het stukje weg is niet bepaald glad.
1: Nee, daarom is die maximum snelheid ook omlaag gebracht. En misschien dat jij na 11:45 wel weet hoe lang dat nog moet. Want we gaan erover bellen met Rijkswaterstaat.
0: Wat een brug.
1: Nou nog? Ja, goed toch?
0: Ja, heel goed. Ja.
1: Kwartje valt?
0: Ja, het kwartje valt. Ja.
1: En altijd wat anders gaat over, ook over vervoer, maar dan OV. Op het platteland vooral. Heel veel bushaltes in de afgelopen jaren zijn hier al weggehaald. Hoe is dat eigenlijk op het, vooral in het Ommeland? Hoe afhankelijk ben jij van het OV? En wat merk jij van toch wel de teloorgang zeg maar, van het openbaar vervoer... als je alle berichten moet lezen? Mm-hmm. Of heb jij verder helemaal geen klagen? Kom jij altijd op de plek van bestemming aan? Of ben jij inderdaad zo iemand die echt minstens één auto thuis heeft staan... omdat je anders gewoon nergens meer komt? De staatssecretaris zei het nog. Als je in Groningen en Drenthe woont en je hebt geen auto... dan kom je bijna nergens meer.
0: Nee.
1: Ik weet niet of ik dat een hele overdreven opmerking vond, maar...
0: Weet je, kijk, stel je voor dat ik zou met het openbaar vervoer naar mijn werk willen... dan ben ik echt uren onderweg. Ja. Die Lelylijn, dat schiet ook voor geen meter op. Nee. Dus dan wordt het wel lastiger.
1: Van Gediek naar Groningen-Zuid, hoe lang zou dat dan zijn?
0: Dan moet ik eerst met de bus naar Drachten. Dan ben ik toch wel een klein half uurtje onderweg. Dan moet ik nog van Drachten met de snelbus naar Groningen. Nou ja, dan zal ik ergens bij Hoogkerk wel uit moeten stappen. En dan misschien nog een stukje lopen. Of nog weer een andere bus moeten pakken.
1: Uurtje.
0: Ik denk dat ik wel 2 uur onderweg ben, joh.
1: Ja. Nou, en straks met die nieuwe auto van jou kan het in 5 minuten.
0: Nou ja. Je overdrijft ook vaak. Maar goed, het gaat wel snel. Maar goed, ik hou jullie op de hoogte, mannen.
1: Oké.
0: Veel plezier zometeen met Stefan, met Nieuwino en met Mark. Ik wens jou nog een hele fijne middag. En heel graag tot morgenochtend rond 10:00. Dit is James Ingram en Michael McDonald. Jammer, be there.
1: Hoi.

0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
1: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
2: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
1: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
2: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
3: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 12 uur.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Hoofdpunten van het Groninger Nieuws. Mark, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Installatiebedrijf VIB Netwerken uit Zuidbroek is failliet verklaard. Daardoor zitten zo'n 65 medewerkers voorlopig zonder baan. Wel wordt nog gekeken of het bedrijf een doorstart kan maken. Opnieuw uitstel in de zaak rondom de zoutwinning bij Veendam. De Raad van State hoopt in november een uitspraak te doen over de vraag of zoutwinner Netmag de winning voort mag zetten. En de Groninger bordspellenmaker Robert Brouwer is voor de 4e keer in de prijzen gevallen bij de speelgoed van het jaarverkiezing. Met het spel Bende in het Bos pakte hij zowel de vakjuryprijs als de publieksprijs voor kinderspellen tot 10 jaar. Meer over bordspellen straks tussen 1 en 2.
16: Zeker, inderdaad, want dan bellen we weer met Kim Hoetjes. Dankjewel Mark, meer om 12:30.
18: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
19: Voordeelhuisjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
20: Voordeelhuisjes.nl. Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
19: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
8: Voordeeluitjes.nl.
21: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar. En dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum. Al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
22: Radio Noord.
23: Tussen de middag.
22: Met Nivino Geertsema.
16: Goedemiddag. Hoe lang is het nog langzamer rijden op

0: The Village People in de Navy op Radio Noord. Om 7 over 12. Mooi dat je er weer bij bent. Op deze 7 oktober. En al anderhalve maand geldt op delen van de A7 tussen Stad en Leek een maximumsnelheid van 90 km per uur. In plaats van 100 km per uur overdag. En dan s'avonds natuurlijk 130. En dat zou alles te maken hebben met de staat van het asfalt. En daardoor ook de verkeersveiligheid. Nou, toch wel eens tijd om te vragen hoe het daarmee staat. Anne van der Meer van Rijkswaterstaat, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waarom moest die snelheid ook alweer omlaag?
1: Nou, we hebben dat asfalt moeten repareren tussen Leek en de stad, zoals je al zei. En uit testen bleek vervolgens dat de stroefheid van het asfalt niet aan onze eisen voldeed. Dat betekent dat als je moet remmen, dat je remweg veel langer wordt dan eigenlijk de bedoeling is. En dat is gevaarlijk. En vandaar dat we de snelheid naar beneden hebben gebracht.
0: Ja, en hoe onveilig is de weg dan precies? Wat maakt het uit bijvoorbeeld qua remafstand?
1: Nou ja, kijk, je mag daar 100 km per uur. En in de avond, of na 7 uur 's avonds, mag je de 130. Maar met die snelheid, als je dan zou remmen, dan heb je echt een heel lange remweg. En zeker als je dicht op je voorganger zit, ja, dan bestaat de kans dat er een ongeluk ontstaat. Dus vandaar dat wij die snelheid naar beneden hebben gebracht. Naar 90 km per uur. Daar rij je dus inderdaad langzamer. Dan is er meer ruimte tussen jou en jouw voorganger. En dan is de kans op ongelukken wordt daarmee kleiner. En dat is de reden dat we die snelheid naar beneden hebben gebracht. En ondertussen zijn wij aan het kijken. We monitoren voortdurend op de stroefheid of dat beter wordt. Dus of de weg stroever wordt. Nou, daar lijkt het op. Want op een aantal plekken hebben we de borden al weggehaald. Dus daar mag je gewoon weer 100 km per uur. Mm-hmm. En we hopen dat ze straks ook op de andere plekken en op de A7 te kunnen doen.
0: Oké, dus hoe vaker je er overheen rijdt, hoe stroever het weer wordt en dus ook beter?
1: Klopt. Ja, dat deel van de A7, dus tussen Leek en de stad Groningen, dat is een van de drukste, misschien wel de drukste rijksweg die wij in het noorden van het land kennen. En wij zien door het intensieve verkeersgebruik dat de weg, of het wegdek, weer stroever begint te worden. Nou, dat is een goede zaak en dat betekent, we hebben dat nu al op een aantal plekken gedaan, hè, dat we die borden kunnen weghalen. En we hopen binnenkort op alle plekken die snelheidsverlagende maatregelen weg te kunnen halen.
0: Oké, nou zegt de Leek in mij, Anne, dat de weg wordt stroever, omdat het slijt. Dus hoe lang kan deze weg dan nog weer mee?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Deze weg, wij hopen dat hier nog een paar jaar meegaat. We monitoren dat natuurlijk voortdurend. Als er gaten ontstaan, repareren we die. Maar het is nog niet zo dat daar een compleet nieuwe asfaltlaag op moet worden gebracht. En dat is ook gelukkig maar, want als we dat doen, betekent dat veel afsluitingen, omleidingsroutes, hinder. Nou, zoals ik al zei, de A7, dit deel met name, dat is het drukste deel wat we kennen. Dus als je daar afsluitingen gaat doen omdat je daar moet werken, creëer je gelijk allerlei files.
0: Snap ik. Alleen qua financiële rekensommen op de langere termijn, we weten van de financiën, ook vanuit de overheid, is het dan misschien toch niet de verstandigste keuze om wel zo'n nieuwe asfaltlaag dan aan te brengen?
1: Nee, dat is vooralsnog niet nodig. We hebben die scheuren dan gerepareerd. Die stroefheid, dat was even een dingetje. Maar we hopen dat die weg weer, op die plekken die ik net zei, dat het ABS snel weer in de goede staat is. Dat die borden weg kunnen en dan kan iedereen weer vlot en veilig van en naar de stad Groningen rijden.
0: Enig idee wanneer al die borden weer weg zijn en het als vanouds is?
1: We hopen dat we nu in een paar weken dat wel het geval is. We hebben al een paar weggehaald, dus ik ga ervan uit dat de rest snel volgt.
0: Hebben mensen zich er een beetje aan gehouden trouwens, die lagere maximumsnelheid?
1: Ik hoop het natuurlijk wel, want die verkeersborden staan natuurlijk niet voor niks. Wij zien met name in de ochtend en in de avondspits dat het daar druk is. En dat het eigenlijk ook niet lukt om daar heel snel te rijden. Dus we gaan ervan, ons beeld is wel dat daar over het algemeen wel aan gehoor aan werd gegeven.
0: Oké, gelukkig. Dankjewel Anne van der Meer van Rijkswaterstaat. Hopelijk dus over een paar weken al die borden dus weer weg daar. Harma, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Nivido.
0: Ik heb het al zo vaak gehoord vanochtend. Thuis, op het werk, op straat. Het is de laatste dag. Geniet er nog maar even van.
2: Ja, ik denk het wel, ja. Ja, ik bedoel, er zit echt nog wel weer een kans in dat de maand oktober is nog maar net begonnen. En in oktober nu wil er ook volk de 20 graden nog wel weer aantikt worden. Want zo aan het eind van de oktober hebben we ook nog wel 20, 21 graden. Maar ja, we gaan nou eerst echt een wisselvallige periode tegemoet. Ja, en die kans dat die 20 graden weer geholpen wordt, wordt natuurlijk wel aanklonger. En dan moet je wel weer een mooie rustige dag hebben met lekker wat zon. En dan moet de wind in de gooien regen zitten. En alles moet er wel met zitten. Maar voor op dit moment is het even de laatste, ja. 18,5 graden op dit moment in rood schaal, zonnig weer. 12 kilometer zicht, 3,5 uur zon en een zwakke tot motige oost-zuidoostelijke wind. In slochten een dikke 17 graden, de barometer staat 1010 millibar. Nou, hij zakt. Nou, dat is nooit echt heel goud nice voor de mooie weerliefhebbers. En in Oblauwers oog 19,5 graden is het inmiddels al geweest. Ja, en door ook lekker wat zon. Ja, wat gaat er gebeuren? Op dit moment liggen we ten noorden van hoge druk wat zich uitstrekt heeft vanaf de Atlantische Oceaan richting het oosten van Europa. En we hebben te maken met lege druk wat vanuit het zuidwesten deze kant opkomt. En een kolder wordt de boomlucht, de onstabiliteit die er in komt. En dan hebben we te maken met ook nog eens een keer een lege drukgebied wat in noorden aan ons voorbij schroeft van west naar oost. En dat betekent gewoon onstabiliteit en aantrekkende wind en ook de nodige millimeters de komende dag. Want tot en met het weekend, waarschijnlijk maandag, is het gewoon echt ronduit wisselvallig aan het worden. Nou, voor vanmiddag hebben we er nog helemaal geen last van. De zon is de goudbiet, temperatuur een graad of 19 op de wadden. 21, misschien zelfs wel 22 graden verder de provincie in. Ligt er ook aan, Olaak, dat de wind het volhoudt, want hij zit nog altijd in het zuidoosten. En die draait later op de dag naar het noordwesten. Vanavond met zou nemen de bewolking. Om een uur of 11 gaat het vanuit het westen regen. Vannacht 13-14 graden als minimum. Maar trekt de regen voort, komt de zon weer tevoorschijn. Nou, dat lijkt al wat, maar die wind is er inmiddels al. Motig tot krachtig komt uit het noordwesten. En het duurt nooit lang, want dan volgt er ook alweer buien. En de temperatuur maar een grootje of 15. Vrijdag regenachtig, bewolkt 15-16 graden. Een motig tot harde zuidwestenwind. Windkracht 7 langs de kust. Zaterdag buien. Mogelijk met hoge, misschien wel een klap onweer. Misschien wel een harde tot stormachtige wind langs de kust. Windkracht 7 of 8. En ook een grote 15. Een zondag pittige buien. Morgen minder buien. Volkenzon. Ja, en donderdag maar het zijn weer op kon knapen. Maar de temperatuur moet wel weer ver weg om. Want we komen nooit hoger dan 14 of 15 graden.
0: Zondag pittige buien, zei je dat nou?
2: Ja, en dat is een goud nijs met een vaar muil, hè?
0: Kun je niet wat regelen nog even?
2: Nou, ik zal mijn uiterste best dan.
0: Oké. Okay. Nou, we wachten het af. Maar bedankt, hè.
2: Jo, hoi.
0: Mooi.
3: Mooi nieuwe registermaar. Wat een mooie uitzending, hè.

10 keer genomineerd voor een Oscar. 2 keer een Oscar gewonnen. Carrière begon in de jaren 30. Ik dacht even opzoeken wie Bette Davis ook alweer was. Maar inderdaad, ze heeft prachtige ogen. In 1908 werd ze geboren in Amerika. In 1989 overleed ze alweer. Of alweer, overleed ze in Frankrijk. Dus ook al een hele tijd niet meer onder ons. Zometeen Simon Webb op Radio Noord, Coming Around Again. Na deze heerlijke gitaarplaat van Sijtse Scheringa. Die zingt over zijn motor.

0: Yeah. Simon Webb met Coming Around Again. Zometeen Noordnieuws met Mark Bogema. En daarna altijd wat anders over al die verdwenen bushaltes. Kun jij nog een beetje makkelijk met het OV van A naar B komen? Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen met het openbaar vervoer. Zeker in Ommelanden, stad in Ommeland. Natuurlijk mag allebei, maar vooral op platteland schijnt het echt drama te zijn. 050-3188-288. Laten we de lijnen alvast opengooien.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Half 1 Noordnieuws. Mark, goedemiddag.
8: Goedemiddag. De politie Groningen is op zoek naar 5 verdachten die de afgelopen maanden met gestolen pinpassen geld binden in onze provincie. De pinpassen werden gestolen in Veendam, Delfzijl, Groningen en Stadskanaal. En het gaat veelal om oudere slachtoffers die ten prooi vielen aan babbeltrucs. De politie heeft op sociale media beelden gedeeld van de verdachten. Installatiebedrijf VIB Netwerken in Zuidbroek is failliet verklaard. Daardoor zitten zo'n 65 medewerkers voorlopig zonder baan. Het bedrijf legde van oorsprong tv en later ook glasvezelnetwerken aan. Het faillissement is vorige week door directeur Herman Bolmer aangevraagd, want VIB kampt al een tijdje met financiële problemen. Afgelopen maand konden de salarissen niet worden betaald. De afgelopen weken waren er al wel gesprekken over een overname en een doorstart. Die onderhandelingen worden ook na het faillissement doorgezet. Stichting Groninger Dorpen maakt zich zorgen over de bereikbaarheid per bus van vooral de kleinere dorpen. Eergisteren werd bekend dat de afgelopen 6 jaar 342 bushaltes in onze provincie zijn verdwenen. De Belangenvereniging van Dorpen begrijpt dat het OV-bureau kiest voor minder stops, zodat reizigers sneller op hun bestemming zijn. Maar directeur Hielke Westra van Groninger Dorpen is toch bezorgd over de gevolgen.
9: Sneller van A naar B zijn kan niemand op tegen zijn. Dat is altijd fijn. Maar dat betekent wel voor inwoners van zeker wat de wat kleinere dorpen toch een wat grotere afstand naar de bushalte die afgelegd moet worden. En dat geeft toch een wat andere beleving van het openbaar vervoer. Het is verder van ligt verder van je huis af. Dus ja, dat geeft zeker wel wat zorgen.
8: Bordspellenmaker Robert Brouwer uit Groningen is voor de 4e keer in de prijzen gevallen bij de verkiezing Speelgoed van het Jaar. Het spel Bende in het Bos won zowel de vakjuryprijs als de publieksprijs in de categorie kinderspellen tot 10 jaar. De Groninger bedacht het spel samen met co-auteur Arjan van Houwelingen. Brouwer is van oorsprong cabaretier, maar tijdens de coronapandemie richtte hij zich ook op het maken van bordspellen. De afgelopen jaren bedacht hij er tientallen, waarmee hij dus al 3 keer eerder Speelgoed van het Jaar won. En Donar heeft gisteren de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen op spectaculaire wijze gewonnen van het Belgische Leuven. Het werd 81-78. Alex Merkvilatse schoot in de zoemer voor het einde van de wedstrijd vanaf eigen helft raak, waarna de Martini Plaza ontplofte. Topscorer was Brendan Bergsma met 19 punten. En dat is best opmerkelijk, want de 25-jarige Nederlander speelt pas sinds kort op het hoogste niveau.
10: Ja, het is waanzinnig om mee te maken. Het is een jaar geleden had ik echt niet geloofd dat ik hier nu zou kunnen zijn. Dus ik ben heel dankbaar voor iedere dag en ik probeer elke dag mijn best te doen. En ik ben blij dat het op deze manier gaat. Ik probeer heel erg dienend te spelen altijd. En ik ben blij dat ik vandaag mijn ballen wel maakte. De afgelopen twee wedstrijden ging het iets minder. Ik miste mijn dingetje een beetje. Maar ik heb het met de coaches over gehad. Die zeiden ook van, laat het gaan en vanzelf gaan ze weer vallen. En, nou, vandaag zie je dat in ieder geval alles er wel weer in valt. Dus blijf geloven.
8: Volgende week woensdag speelt Donar opnieuw in eigen huis. Dan is het Belgische Spirou de tegenstander. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel Mark. Gaan we naar Harma.
11: Vanmiddag doet de zoon gouden best. Met een zwakke tot motige zuidoosten loter noordwestenwind wordt 19 graden op de warmte tot 21 graden verdere provincie in. Vanavond het zou nemen de bewolking. Om een uur of 11 gaat vanuit het westen regen en vannacht een minimum van zo'n 13-14 graden. In buiten trekt de regen voort, komt de zon witte verschijnen, maar de volk ook buien. Met een motige tot krachtige noordwestenwind wordt een grote 15.
0: 4:30 is het, Mark zei het net al in het nieuws. 342 bushaltes in Groningen verdwenen in de afgelopen 6 jaar. En dat betekent, waar je vroeger om de hoek zomaar op de bus kon stappen, moet je nu soms kilometers lopen of fietsen naar de dichtstbijzijnde halte aan een wat grotere weg. Welke halte bij jou in het dorp is geschrapt en hoe los jij dat dan op als je bijvoorbeeld naar de stad of naar het ziekenhuis moet? Bel 050-3188-288 met jouw ervaringen in het OV.
12: Weet jij wat je moet doen tijdens een brand? DHV Noord-Nederland uit Beden biedt cursussen aan op het gebied van eerste hulp, reanimatie, AED en brandpreventie. Kijk op bhvnoordnederland.nl.
13: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
14: Riga Keukens, daar word je blij van.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Riga! Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
15: Riga!
14: Riga Keukens, daar word je blij van.
17: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.

0: 050-3188-288 is het telefoonnummer om het in Altijd Wat Anders te hebben over bushaltes die er steeds minder zijn in de provincie. 342 bushaltes zijn geschrapt in de afgelopen 6 jaar. En dat heeft nogal wat gevolgen, vindt ook belangenorganisatie Groninger Dorpen. Want ja, wat betekent dat voor een dorp als het toch minder bereikbaar is? Het veel moeilijker is om van A naar B te komen als je geen auto hebt of niet met de auto wil of kan. Ik ben benieuwd naar jouw mening hierover en jouw ervaringen in het OV, zeker op het platteland. En ik ben ook wel benieuwd waar dan dat zo ingrijpend is veranderd. Waar zijn die bushaltes dan geschrapt? Ik zei net tegen Mark, ja, tussen Winsum en Groningen ga ik wel eens met de bus. Maar ik kan me niet herinneren dat er in de afgelopen jaren iets is veranderd aan geschrapte bushaltes. Ik denk dat we ook wel geluk hebben dan, kennelijk, met die buslijn en ook met de treinlijn die tussen Winsum en Groningen is. Maar weet jij een bushalte die er nu niet meer is?
1: Nee, ik heb geen idee eigenlijk. Ik ging vaak met de bus vanuit Garrelsweer naar stad. En volgens mij zijn op die route nog niet echt bushaltes verdwenen. Garrelsweer heeft er zelfs 2, hartstikke mooi natuurlijk. Maar ja, voor zo'n klein dorp.
0: Ja, en het is een beetje een lintachtig dorp, hè? Zo kunnen we het wel noemen. Ja. Langs het Damse Diep. Prachtig daar trouwens.
1: Prachtig, mooiste dorp van Groningen vind ik.
0: Och, oké, dat is een andere discussie. Gaan we het een andere altijd wat anders over hebben. Maar dan is het begin en het eind of zo hebben dan een bushalte?
1: Ja.
0: Ja. En het is niet zo dat er ook vroeger een in het midden was? Of?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar begin en eind had je. En ik wisselde dan nog wel eens af. Dan had je af en toe eens even een andere route naar huis. Want ik woonde eigenlijk precies een beetje ertussenin.
0: Oh ja. Dus, ja. 050-3188-288. Hoe zit dat eigenlijk bij jou in het dorp of waar jij woont? Wat merk jij van verdwenen bushaltes? En heeft dat ook gevolgen voor jou? Zo ja, welke gevolgen? Daar ben ik wel benieuwd naar. En ja, Stefan is ook iemand die zie ik vaak met de auto naar het werk komen. Is dat noodgedwongen, Stefan? Of vind je het gewoon lekker om met de auto te gaan?
2: Nou, de laatste sowieso. Autorijden, je zou het bijna als hobby kunnen zien. Ik vind het echt heel fijn om te doen.
0: Ja.
2: Met de bus, dat moet ik even goed nadenken. Ik denk dat het bijna 10 minuten lopen is vanaf mijn huis naar de dichtstbijzijnde bushalte.
0: Ja.
2: En als ik hier dan naartoe zou gaan, dan moet ik denk ik overstappen of bij PNR Hoogkerk of op het hoofdstation.
0: Dus dan ben je sowieso wel een uur van deur naar deur eigenlijk?
2: Ik ben langer onderweg, ja, dat zeker. Dat is een feit.
0: En wat ben je met de auto onderweg?
2: Ligt eraan hoe laat ik wegga. Maar ja, een kwartiertje, 20 minuten.
0: Ja, nou, ja. Dat scheelt zo 40 minuten, hè? Per reis. Dat is dus...
2: Ja, dan moet ook weer terug uiteindelijk.
0: 80 minuten per dag. Ja, nou, ik snap het wel dat je dan met de auto gaat. Maar stel nou dat het allemaal wat gunstiger was geregeld.
2: Qua prijzen moet ik ook zeggen dat het misschien ook nog wel voordeliger is om met de auto te gaan.
0: Ook nu nog, met deze benzineprijzen?
2: Ik weet niet of je wel eens een kaartje hebt gekocht in de bus zelf.
0: Nee, ik rijd altijd zwart. Ik check altijd in.
2: Maar dan wordt ook uiteindelijk van je rekening afgeschreven. Nou, wat is het? Vanaf waar ik dan in woon, Noord-Drenthe, is het volgens mij 5 euro of zo bijna.
0: Oké.
2: Dat vind ik best veel.
1: Je moet de grens over natuurlijk.
2: Ja. Pas voor mij.
0: 050-3188-288. Inderdaad, stel de reis die jij normaal met de auto onderneemt. Stel je zou die met de bus ondernemen. Ben ik wel even benieuwd wat het verschil ook is in tijd. Maar ook financieel. Want Stefan zegt, misschien is het zelfs al goedkoper om met de auto te gaan. Laten we het met elkaar erover hebben. Gea Instad. Mooi Gea.
3: Mooi Mio.
0: Ben jij zo'n fervent busreiziger?
3: Ik kan eigenlijk heel... Ja, ik heb geen auto.
0: Je hebt geen auto?
3: Ik heb wel een hele blitse fiets.
0: Mm-hmm.
3: En daar kon ik beter mee in het centrum van de stad komen dan met de bus.
0: Oh ja? Want leg je situaties uit. Stel, je zou met de bus gaan. Hoe ziet dat er voor jou uit dan?
3: Dan staat die ongeveer bij... weet ik veel. Dan moet ik nog iets van een half uurtje, kwartier tot half uurtje. Het is net hoe goed mijn rug het houdt. Moet ik nog lopen naar de Grote Markt.
0: Oh ja.
3: Maar de bussen stoppen niet meer op de Grote Markt, want dat vond men niet meer nodig.
0: Ja, klopt. Ja, maar er waren toch van die, hubbusjes die je dan nog weer van de bushalte naar de Grote Markt bracht? Ja.
3: Nee, die heb ik nooit gezien.
0: Oh, zijn die er niet gekomen?
3: Ze zijn er voor nu en dan, ze hebben ze een poging gedaan. Maar wat ik denk dat heel veel mensen denken van ja, maar ik ga niet in zo'n hubbusje zitten. Dat doe ik niet.
0: Nee,
3: ik heb ze niet gezien. Maar ik neem dan dus maar de taxi. Neem ik dan maar.
0: Oh ja. Ja, maar die kan je dan gewoon op de Grote Markt afleveren.
3: Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik kom er op de fiets ook nog sneller.
0: Ja. Ja, dus al met al is het OV zeker geen voordelige situatie voor jou, begrijp ik. En moet je wel eens naar de stad uit, naar het platteland of zo, naar een dorp of ik zeg maar wat?
3: Nou, dat moest ik vorige week, voor 14 dagen terug, moest ik naar... toen had ik geen verlieskaart, dus daar ben ik niet heen geweest, want mijn dochter die trouwde. Oh. En zaterdag moest ik dus naar het trouwfeest, het feest dat ze toen hielden. En dat was in Zuid-Laren en dan ga ik toch echt met de taxi vervoer.
0: Ja, omdat het gewoon, dat maakt het allemaal wat makkelijker.
3: En die zet mij voor de deur af en die haalt me op. En dan heb je hoogstens dat je dus door een hele grote gedeelte van de Groningen de provincie komt en door de stad. Dus dan zie je weer heel veel.
0: Ja.
3: Weer nieuwe wijken, nieuwe ontwikkelingen. En dan denk ik dat. En als ik niet op tijd sta, dan doe ik dat.
0: Ja.
3: Ik ben vandaag ook nog naar de Martiniplaats geweest. Dus,
0: Oké. Hey, en wat vind je van het feit, ik schrok daar best wel van, 342 bushaltes verdwenen in de afgelopen 6 jaar in de provincie?
3: Ik kom nog uit de tijd dat men buslijnen aanlegde. Dan was men weer, want mijn paken, ja, die werkte bij de bushaltebedrijf, het Fram. En dan hoorden we weer de verhalen. Ja, we hebben nu verbinding met Groningen, hebben we nu gelegd met de bus. En dan hoorde je dus dat ze, en daar waren ze trots op, dat ze op de kleinste plekjes met de bus konden komen.
0: Ja.
3: En wat toen opgebouwd werd, dat is in de jaren 50, 60, dat wordt nu helemaal weer afgebroken. En ik denk, je kunt beter een bushalte hebben die misschien 1 of 2 keer per dag of 1 keer, 2 keer per week bezet is. Dan rij je er maar voorbij. Maar dan kan in ieder geval iedereen bij de bus komen.
0: Ja, ja. Ja, maar dat heeft weer gevolgen, Gea, voor routes en zo. En dus ja, reistijd.
3: Ja, maar wat is nou reistijd? Als je er niet kan komen, op wel kan komen.
0: Ja.
3: Dan zeg ik, als je er niet kan komen, is de reistijd niet van belang.
0: Nee,
3: ik vind eigenlijk, ja, het gaat erom dat je van A naar B komt. En wie moet er gebruik maken van de bussen? Mensen, ja, zoals ik. Die last van de rug hebben, last, ja, van de benen hebben, en wat van allemaal kwaltjes nog meer. En die, en ouderen, ook toevallig bij, en die kunnen niet...
0: Nee.
3: Die kunnen dus niet naar de stad of naar een andere plek of een dorp toe.
0: Ja, nee, ik snap jouw gevoel, Gea. Ik hoorde net bij Mark ook die meneer dat uitleggen, hè, van dat het gunstig is voor de reistijd dat er minder haltes zijn. Ja, dan denk ik, ja, hallo. Maar ja, dan kun je net zo goed alleen een begin- en een eindhalte doen.
3: Ja, waar is het vervoer van? Voor? Ja. Toch om van A naar B te gaan en niet om de snelheid van de bus.
0: Nee, ja, ik snap
3: het
0: wel.
3: Ja, ik vind het echt heel...
0: Ja.
3: Ja, ik vind het gewoon heel zielig. Heel raar gedacht. Een, ja, hele vreemde kronkel om te zeggen... de rijtijd gaat belangrijker dan het vervoer.
0: Gea, voordat jij echt boos wordt... gaan wij door naar de volgende. Bedankt, hè.
3: Ja, je hebt me nou nooit echt boos meegemaakt.
0: Nee, gelukkig niet. Hey, dankjewel, Gea.
3: Oké, bedankt.
0: Mooi.
3: En leuk programma verder.
0: Joe, bedankt. Gea Piek, Oetstad, altijd mooi als ze belt. Mevrouw Kappen in Nieuwolda.
4: Ja, Ludino, goeiedag. Ja,
0: hallo Ineke.
4: Ja, ik vraag me wel af wat er veranderd is. Ik ging vroeger, 50 jaar geleden, schrik niet, ging dan vanaf hier Groningen naar Leeuwarden, richting het Leeuwarden. Ik moest wel een halve dag reizen, hoor.
0: Ja, dus met andere woorden, dat waren best wel lange reistijden.
4: Ja, hele lange reistijden met de bus.
0: Ja.
4: En dan denk ik, wat is er nou veranderd, hè?
0: Ja, nou goed, er zijn dus 342 bushaltes alleen al verdwenen in de provincie de afgelopen jaren, Tineke.
4: Ja, ik weet er niks. Ik woon dus in een zorginstelling, dus ik kom daar niet meer, hè?
0: Nee. Oké. Want weet u, Tineke, of Nieuwolda überhaupt een bushalte heeft? Wel toch?
4: Volgens mij wel, jawel.
0: Oh, ja, oké. Nee, ja, helder. Hey, en hoe ging dat dan? Neem ons eens even mee, Tineke, in de jaren 50. Hoe ging die busreis van Groningen...
4: Nou, dat was niet de jaren 50, dat was 50 jaar geleden.
0: Oh, 50 jaar geleden, oké. De jaren 70. Sorry. Ja, sorry. Maar vertel eens, hoe ging dat? Wat voor bus was dat?
4: Dat is zo lang geleden, dus exact het juiste weet ik niet meer. Ik weet wel dat we halve dag onderweg waren. Ik ging 8 uur van huis en dan waren we 11:30, zo'n beetje, waren we op plaats van bestemming.
0: Dit is lichtelijk overdreven dus, Tineke, een halve dag weg. Want dat is slechts 3,5 uur.
4: Ja, maar dat was wel zo, hoor.
0: Oké.
4: De bus, dat miste ik dan, de laatste, weet je wel, overstappen.
0: Ja, oké. Ja, ik snap het.
4: Het is niet lichtelijk overdreven, hoor. Ik heb het zelf meegemaakt, dus...
0: Ja. Zou je niet nog eens... Want je zegt, ik zit vaak binnen, hè? Zou je het niet eens willen? Kan het, Tineke, dat je toch een keer de bus pakt?
4: Lieve man, ik ben dus gehandicapt. Ik kan niet meer lopen.
0: Nee, je zit in een rolstoel, hè?
4: Ik zit in een rolstoel.
0: Ja,
4: maar... En ik wil niet zielig overkomen, dus daar heb ik het liever niet over.
0: Nee, oké, maar ik zit even te denken. Er kan toch altijd iemand... Je ziet wel eens iemand achter een rolstoel lopen, iemand vooruit duwen. Dus dan zou je kunnen zeggen van...
4: Ja, maar ik zit al 6 jaar woon ik hier in de zorginstelling. Ik ben nog nooit buiten geweest. Zo erg is het zelfs.
0: Ja, dat lijkt me niet gezond.
4: Nee, er komen echt de muren op je af, hoor.
0: Ja, ja.
4: Dus ik heb veel aan muziek. Dus
0: En Radio Noord, hè? Luister je veel, Tineke?
4: Ja.
0: Nou, mooi dat je weer hem belde. Bedankt in ieder geval.
4: Ja, ik vond je het leuk weer even te horen.
0: Oké, doeg.
4: Doei, dankjewel.
0: Jo, Tineke Kappen uit Nieuw-Wolda, die toch elke week weer een nieuwe voornaam voor mij heeft. Maar dat vind ik leuk. Rob Jellema in Farmsum. Mooi, Rob.
5: Hoi.
0: Ik dacht al, wanneer belt die man nou eens? Want er zit al te klagen natuurlijk over die bushaltes, hè, in de hoek Farmsum.
5: Nou ja, weet je wel wat in Farmsum... Ik woon al 50 jaar in Farmsum.
0: Ja.
5: En Farmsum is helemaal afgesloten van busvervoer.
0: Helemaal, hè? Ja, want
5: we rijden hier wel bussen die naar Woldendorp gaan en naar Termunten en ook verder naar het ziekenhuis. En ik heb nu dus een pasje, zo'n hubpasje heb ik eindelijk gekregen.
0: Ja.
5: Dus ik kan eigenlijk met, als ik dus naar het ziekenhuis moet, kan ik met een pasje. Maar dat pasje is maar geldig tot december. En dan zou ik eventueel weer een nieuwe aan moeten vragen. Maar als ik naar het ziekenhuis moet, en dan moet ik met mijn fiets moet ik naar het station in Delfzijl.
0: Ja.
5: Daar moet ik op de bus stappen. En de bus die gaat dan naar Scheemda toe.
0: Ja, nee, dat
5: nou
0: is
5: heb
0: niet
5: ik
0: te
5: eens
0: doen.
5: Een keer heb ik gebeld met de Arriva over een bushalte. En toen heb ik gezegd, moet je eens luisteren, jullie komen vanuit Delfzijl. En jullie rijden na die tijd met de bus zo'n beetje bij mijn huis langs.
0: Ja.
5: Ja, en toen heb ik gezegd, waarom kunnen jullie niet een bushalte neerzetten bij de zeesluizen, zodat de mensen die in Farmsum wonen ook met de bus naar het ziekenhuis kunnen.
0: Maar Rob, jij woont in Farmsum.
5: Ja.
0: Je moet je adres zeker niet noemen op de radio, hoor. Maar is dat een beetje... waar in Farmsum? Is dat helemaal aan de oostkant of...
5: Ja, dat is bij de sluizen.
0: Bij de sluizen?
5: Ja.
0: Daar bij Oosterhoorn?
5: Ja.
0: Maar daar is toch een bushalte?
5: Nee.
0: Oh.
5: De eerste bus die naar Scheemda gaat, die dus vanaf het station Delfzijl naar Scheemda toe gaat, dat is de eerste keer dat de bus daar vandaan wegrijdt. Oh. En die rijdt dus bij mijn huis langs.
0: Ja, bizar.
5: Dan zeg ik vlakbij de sluizen langs.
0: Ja.
5: Naar Scheemda.
0: Ja, ik kan me heel goed jouw verbazing voorstellen, Rob. Maar daar valt niks aan te doen, dus, hè?
5: Nee, ik heb dus met Arriva gebeld.
0: Ja.
5: Ik zeg, waarom zetten jullie niet een bushalte bij de sluizen? Want daar is ruimte genoeg.
0: En wat zeggen ze dan?
5: Dat is te duur, meneer.
0: Oh ja. Ja, ja, nou goed, een bushalte moet aan veel dingen voldoen natuurlijk, hè?
5: Ja.
0: Het moet veilig zijn.
5: Ik ben ook wel eens naar het ziekenhuis geweest met de bus en dan kom ik weer terug. En dan vraag ik aan de chauffeur vriendelijk, bij de sluizen, zou je mij daar uit willen zetten? Want dan loop ik die laatste 100 meter, 200 meter naar mijn huis toe.
0: Ja, en?
5: Hier is geen bushalte, sorry, u moet eerst helemaal naar het station.
0: Ja, zonde. Ik snap hem, Rob. Ja, dus bij jou is het inderdaad wel te merken, die verschraling van het OV. Bedankt voor het bellen, hè?
5: Ja, oké, dank je.
0: Hoi. Rob Jellema uit Farmsum. Ja, dat is helemaal raar natuurlijk. Dan rijdt die bus gewoon bij zijn huis zowat langs.
2: Dan denk je van, stop toch even. Maar ja, ik snap het ook wel. Ze moeten zich ook allemaal houden aan zo'n dienstregeling.
0: Ja,
2: dan krijgen ze weer moppers van de baas als ze weer te laat zijn. En,
0: nou, je hebt ook het idee dat vroeger wat makkelijker ging. Want ik heb dat ook wel eens gehad. Dan of zelf of andere busreizigers die dan toch even gewoon met de chauffeur konden regelen. Van, ik stop hier wel even. Dat is gunstiger voor jou. Prima.
2: Ja, tijden veranderen.
0: tijden veranderen inderdaad. En we moeten de buschauffeurs er ook niet op aankijken, toch Leon?
6: Nee, zeker niet, zeker niet. Nee, die buschauffeur die moet ook gewoon zijn kopje koffie hebben en zijn plak koek en zijn gebakhaaien en alles wat erbij hoort.
0: Nou, elke dag? Lijkt me ongezond, Leon.
6: Oh. Man, ik woon maar hier en daar met Stichter de Zeilen. Maar ja, wij hebben ook elk jaar trucks gezien van veel nieuwe trucks. En daar komen jullie natuurlijk ook maar de trucks.
0: Leon, dit gaat niet goed. Je moet even de telefoon van de luidspreker afhalen, Leon. En dan even aan het oor houden. Kan dat?
6: Ja, zo hoor je me zo goed?
0: Nou, dit is veel beter, ja. Ik dacht, de Russen luisteren mee. Maar het is gewoon een instelling van de telefoon. Oh, nee, toch niet. Leon, sorry. We moeten de verbinding even verbreken, Leon. Dan moet je even opnieuw proberen te bellen. Want het is niet helemaal... Het is niet helemaal goed, dit helaas. Ja, Leon wou zeggen inderdaad... Ik wil wel even complimenten maken aan alle buschauffeurs. Nou, waarom, dat weten we dus nog niet. Maar misschien dat hij opnieuw belt. Oh, ja. Nou, misschien dat hij nog even opnieuw belt. Het bereik was niet goed. Ja, misschien dat er ook 342 zendmasten zijn verdwenen in de afgelopen 6 jaar. Maar goed, dan wachten we even af of hij nog opnieuw belt. Ja, ik vind buschauffeurs trouwens vaak wel altijd gezellig. Toch? Altijd toppers. Altijd wel in voor een praatje. En de sfeer in de bus, als ik de bus pak, is toch altijd wel goed. En dan heb ik nog maar 1 keer de zingende buschauffeur als chauffeur gehad.
2: Oh.
0: Heb je wel eens in de bus gezeten bij Birdie?
2: Nee. Nee, dat wil ik wel. Dat is wel een keer mijn droom.
0: Ja, dat is wel... Ja, dat heeft wel wat. Dus even kijken. Is dit Leon weer?
6: Ja, dat ben ik weer.
0: Nou, dit klinkt tot nu toe beter, Leon. Waarom wou jij nou een compliment uitdelen aan alle buschauffeurs?
6: Nou, omdat ze het allemaal zo goed doen. En ik ben helemaal wijs van het buseiland.
0: Buseiland?
6: Ja, bij het station.
0: Oh ja, daar ben ik nog helemaal niet geweest. Vertel eens, hoe is dat?
6: Oh, dat is mooi. Alleen, er is een A-kant en een B-kant. Maar sommige mensen kunnen de weg niet vinden.
0: Oké, en wat bedoel je met een A-kant en een B-kant?
6: Nou, de ene kant gaat naar het centrum toe... en de andere kant die gaat naar de plekken toe waar de mensen wonen.
0: Oh, zo, oké. En ben je al wel eens in de fout gegaan?
6: Ja, wel, ja, maar dan stap ik op zo dat die eruit. Aan de andere kant weer een bus terug.
0: Ja, oké. En jij gaat dus geregeld met de bus, begrijp ik, Leon. Waarvoor gebruik je de bus allemaal?
6: Voor dagjes weg, hè. En drinken en eten mee en bolletjes en alles.
0: Oh, ben je een soort bustoerist?
6: Ja, vind ik mooi.
0: Maar vind wacht mooi. Even, Leon. Jij stapt dus gewoon in de bus... en dan laat je jezelf gewoon ergens heen rijden... heb je onderweg wat eten mee... en dan op het eind van de dag ga je weer naar huis. Moet ik dat zo zien?
6: Ja. Want laatst was de N34 ook afgesloten. Dus dan zat ik ook in de bus.
0: Oh. Maar en dan ga je voorin zitten, zeker?
6: Voorin? Nou, meestal ook wel eens achterin. Maar ja, goed, ik zat vorige week achterin. Ja. Daar had iemand een boekje gedaan. Iemand was niet goed geworden.
0: Een wat gedaan?
6: Overgegeven had hij in de bus.
0: Gatsie.
6: Dus dat was niet zo lekker.
0: En toen toch maar weer voorin gaan zitten?
6: Ja, toen maar een beetje verder voorin gaan zitten. Ja.
0: En loopt het dan ook helemaal zo gedurende de reis... dat het een beetje naar voren sijpelt? Over de grond van de bus?
6: Ja, dat niet. Nee, het bleef gewoon liggen. Maar ik heb wel bij de chauffeur gemeld.
0: Ja. Maar dat betekent dus dat jij heel veel buschauffeurs ook kent, Leon?
6: Jazeker.
0: Wat mooi, ja.
6: Ik mag af en toe ook voor de
0: mobilefoon praten. Oh. Wat zei je, Leon? Af en toe mag je ook wat?
6: Door de mobilefoon praten van de chauffeur.
0: Ja, dat snap ik, want die verbinding is beter dan jouw telefoon, denk ik.
6: Ja.
0: Maar echt waar? En mag jij ook sturen?
6: Nee, dat niet. Ik heb wel eens achter het stuur gezeten, maar dat was bij het Bussenmuseum.
0: Oh ja. En hoe ben je dan zo verzot geraakt op alles wat met bussen en busreizen te maken heeft, Leon?
6: Nou, ik kan het wel uitleggen. Mijn vader was altijd vrachtwagenchauffeur en die is al 4 jaar overleden. En zo ben ik in de bus terechtgekomen.
0: Oh, oké. Dus het heeft een soort persoonlijke geschiedenis ook, dit.
6: Ja.
0: Ja.
6: Nou, mijn moeder die woont in Leek, dus die heeft een hartstikke mooie woning. En ik heb een tante die woont in Drachten. Nou, die heeft ook een hartstikke mooie woning. Die is nu met vakantie.
0: Ja? Dus... Oh, dan zit je daar wel eens in huis, bedoel je?
6: Ja, zeker. Ja. Zeker.
0: Nou, ik vind het heel bijzonder, Leon. Ik wist niet dat ze bestonden, maar ik noem jou dan vanaf nu bustoerist. Dus gewoon instap, ergens heen, lekker eten onderweg en dan lekker naar buiten kijken of zo. Is dat het?
6: Ja. Ja, want ik zou meedoen met die noodtoestand van haar naar Groningen. Alleen ik kan niet meedoen, want ik heb het te laat opgegeven.
0: Oh, de 4x4U. Bedoel je?
6: Ja, dus, maar ja, daar zullen jullie ook wel met de busjes staan, denk ik.
0: Ja, zeker. Maar je kunt gewoon meelopen, toch? Daar hoef je niet voor op te geven.
6: Ja, ik ga het nog even overleggen.
0: Oké. Nou, Leon, ik zie je wel eens een keer in een bus zitten. Dan als ik denk, of achterin of voorin zit een man met gesmeerde bolletjes en wat drinken, dan zal het Leon wel zijn.
6: Ja, nee, maar dat komt goed.
0: Oké.
6: Ik kijk wel elke avond naar jullie TV Noord-programma's, hoor.
0: Oh, geweldig. Dus je bent ook wel eens thuis?
6: Ja.
0: Oké.
6: Dus.
0: Nou, Leon, bedankt voor bellen.
6: Bedankt, hè, dat ik even... Oké,
0: goeie. Mooi, jongen.
6: Mooi.
0: Hoi. Dat vind ik ook altijd mooi. Die buschauffeurs die elkaar altijd groeten onderweg.
2: De buswuif,
0: ja.
2: Ja, er is zelfs een Instagram-account, hè?
0: Niet.
2: Die inderdaad buswuiven deelt.
0: Nee.
2: Ja, nee, het is echt ontzettend populair. Ook regelmatig gaat het dan weer viral.
0: Oh.
2: En van die buschauffeurs die elkaar vriendelijk gedag zeggen.
0: Ja.
2: Nou, dat is echt fantastisch om te zien.
0: Maar even, ik zit nog aan bij te komen van een gesprek met Leon. Wist jij dat bestond? Ja, bustoeristen?
2: Nee.
0: Geweldig. Prachtige hobby. Dit was hem. Dit is de eindhalte. Dit was altijd wat anders. Bedankt voor het bellen en appen allemaal.
7: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
8: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARA graag mee, zei ik tegen hem.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
13: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 1 uur.
16: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jetten zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in 2 varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt, met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
17: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
18: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
19: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
18: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
20: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
21: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woon-event op 19 en 11 oktober. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
22: Radio Noord.
23: Tussen de middag.
24: Met Nivino Geertsema.
25: Goedemiddag, nog lekker een uur lang tussen de middag. Met zometeen een succes uit Groningen op spelletjesgebied.

0: van Alex Warren, Emerald Eyes. En daarvoor Dr. Hook en zijn Medicine Show. Nou, Stefan, bedankt. Je hebt me nu geïntroduceerd in iets waarvan ik bang ben dat ik de hele middag ga liggen scrollen en me kapot lachen.
1: Dat snap ik wel.
0: Want de _ buswuif
1: op Insta, dat is echt een hit. Het gaat ook regelmatig viral. Dan kun je inderdaad alleen maar buschauffeurs zien die elkaar begroeten met de groetcirkel, de trillende vinger. Wat staat hier nog meer? De beeldschone buswuif combinatie. Nou, ja, geweldig.
0: Echt geweldig.
1: Spider-Man wuif.
0: Als je het nog niet kent, zoals ik, dan is dat een aanrader. Heb je Instagram, de _ buswuif. En van de bus naar het bos. Bende in het bos. Het is een van de spellen gemaakt door de Groninger Robert Brouwer. En die Robert, ja, alles wat hij aanraakt verandert in goud. Want ook dit spel van hem heeft weer een prijs gewonnen. Maar hij is ook bekend van onder andere het spel Grun. Het grote basisschoolspel. Bende op de boerderij. Koehandelfestival. Ik heb een grootheid aan de lijn. Robert Brouwer, goedemiddag.
2: Nou, ik ben blij dat dat een keer erkend wordt.
0: Ja, voel je je nog altijd miskend?
2: Sorry. Miskend is niet het goede woord. Maar het is me altijd wel opgevallen dat auteurs van spellen nooit dezelfde aandacht krijgen als auteurs van boeken, bijvoorbeeld.
0: Oké, dat vind ik mooi dat je meteen zo begint. Want leg eens uit waarom dat wel wat meer gelijk mag komen te liggen.
2: Nou, ik denk dat het een beetje uit historische dingen is gebeurd dat het niet zo is. Omdat vroeger spellen, zoals Stratego, zo al die dingen die wij kennen, die werden altijd door een bedrijf zelf gemaakt. Dus niet door een losse auteur die van buitenaf kwam, extern. Tegenwoordig is dat allemaal veranderd. De spellenindustrie is enorm geprofessionaliseerd. Maar dit loopt nog achter. Dus ik denk wel dat het langzaam meer wordt. Ik bedoel, jullie besteden er nu ook aan de gang. Wat ik vind, wat ik heel fijn vind.
0: Ja, want jij zegt ook spelauteur. Hè? Dus ik moet inderdaad bij het woord auteur. Ja, sorry Robert, moet ik toch echt denken aan een schrijver van een boek? Waarom heet het auteur? Wat heb jij gedaan om dit spel te maken?
2: Nou ja, ik gebruik zelf altijd het woord auteur, omdat mensen nog wel eens naar hebben om te zeggen, oh ja, je bent spelletjesmaker of spellenmaker. En dat heeft toch, het voelt dat het wat minder cachet heeft dan spelauteur. Ja. Ik denk dat iemand die een spel maakt, sommige spellen ben je rustig een paar jaar mee bezig. En je ontwikkelt en je ontwikkelt en je laat het testen. Zoals, denk ik, schrijvers ook misschien hun teksten door de uitgever of door vrienden laten lezen. En die mogen dan commentaar geven. En zo ben je steeds aan het schaven en schrappen en dingen verbeteren. Totdat het uiteindelijk precies is zoals jij denkt dat het zou moeten zijn. Ja. Dus ik zie eigenlijk niet zo heel veel verschil met boekauteurs.
0: En Bende in het Bos is dus weer een van die producten die succes behaalt. Waarom denk je dat het zo in de smaak valt?
2: Hoe moet ik dat zeggen? Ik denk omdat ik hou zelf niet zo van spelletjes spelen. Dus dat is een beetje gek. Ik hou heel erg van dingen maken. Dus ik begrijp groepen, mensen die een hele avond met z'n allen spelletjes gaan zitten spelen, begrijp ik nooit zo heel goed. Maar ik vind het wel heel leuk om dingen te maken. En ik vind het ook heel leuk om na te gaan, wat vinden mensen leuk? Waarom vinden mensen bepaalde elementen uit spelletjes leuk? En daar dan nieuwe dingen voor te maken, waarvan ik dan hoop dat het aanslaat.
0: Ja, maar dit slaat dus aan. Maar waarom juist Bende in het Bos? Wat denk je dat mensen leuk vinden aan het spelen van dat spel?
2: Ten eerste, dit is een kinderspel. Hè, dus het is vanaf 4 jaar. En vierjarigen, ja, die redeneren heel simpel. Het moet vooral niet ingewikkeld zijn. Dus het moet een heel klein beetje spannend zijn. Tenminste, dat ga ik altijd vanuit. Dat is dit spel ook. Er zit natuurlijk hele simpele spelletjes. Als je gooit met een dobbelsteen, dan is het spannend. Gooi ik een 2 of gooi ik een 6? Maar hier zit de spanning in. Je kan zelf ook met dobbelstenen een klein beetje manipuleren. Er zit een soort boompje in het midden van het bos en waar je precies de dobbelstenen laat vallen. In de spellenwereld noemen ze dat dexterity. Dus dat je een klein beetje, dat het van belang is hoe goed je manueel iets kan, dus met je handen iets kan. Dus als je op de juiste plek de dobbelstenen een beetje laat vallen, dan komen die terecht bij diertjes. Het gaat om hele jonge diertjes, dat spreekt kinderen natuurlijk ook aan. En die moet je dan proberen naar hun moeder te krijgen. En dat is op een bepaalde manier spannend. Ten eerste spannend, ga ik de eerste zijn en dan win ik. Er zit trouwens ook een coöperatieve versie bij. Dus je kunt ook veel ouders vinden dat prettig tegenwoordig. Dat je met je kinderen samen een spel speelt en je wint met z'n allen of je verliest met z'n allen. Dat kleine beetje spanning wat erin zit, ik denk dat dat heel aantrekkelijk is.
0: Hey, en hoe leuk is het om spellen voor kinderen te maken? Hoeveel leuker is dat dan het voor volwassenen te doen?
2: Nou, het is niet dat ik alleen maar spellen voor kinderen maak. Ik maak meer spellen voor volwassenen dan voor kinderen. Maar ja, eigenlijk gaat het heel simpel. Ik heb een idee en als ik denk, oh, dit is een goed idee, dan denk ik daarna, oké, dit is eigenlijk een goed idee voor een kinderspel. Of ik denk, dit is een goed idee voor een volwassenspel. Ik heb ook wel best grote, ingewikkelde bordspellen gemaakt, die ook allemaal uit zijn gekomen. Dus het wisselt een beetje. Variatie, altijd leuk.
0: En nou ben jij ooit begonnen als cabaretier. Ook daar heb je trouwens prijzen gewonnen.
2: Klopt.
0: Heeft het overeenkomsten, het zijn van cabaretier en het maken van spellen?
2: Nou, ik vind eigenlijk van niet. Sommige mensen die roepen van wel, omdat ze zeggen, oh ja, je was al creatief beroep aan het doen, nu doe je weer een creatief beroep. Dus dan vinden ze daar de logica in. Maar ik denk zelf, nee, het is wel echt heel anders. Op een podium staan en voorstellingen doen, heeft ook veel te maken met aandacht en applaus en dat soort dingen. En hier is het toch veel meer in je eentje ergens zitten. Het enige wat nog vergelijkbaar is, denk ik, als je een voorstelling schrijft of als je maar aan het maken bent.
0: Oh ja.
2: Dan zit je ook in je eentje thuis. Je bent dat schrappen. Je bent steeds weer verder aan het werken. Totdat uiteindelijk iets af is. Maar bij voorstellingen komen dan dus uiteindelijk ook het spelen erbij. En dat is heel erg leuk.
0: Nou,
2: bij spelletjes spelen anderen.
0: Ja, helder. Maar dat is ook een beetje jouw publiek dan. Misschien zou je het zo kunnen zeggen.
2: Ja, dat klopt wel hoor. Ja, dat is wel zo.
0: Over publiek gesproken, er komt weer veel meer publiek bij. Want later dit jaar nog veel meer spellen van jouw hand. Dus met Sinterklaas en kerst erbij is dat denk ik een mooi vooruitzicht. Dankjewel Robert. Ja. En we zien je wel verschijnen binnenkort in alle talkshows en spelletjeshows. Sterren dansen op het ijs, want daar doen ook auteurs aan mee.
2: Ja.
0: Oké, Robert.
2: We zijn hier begonnen, hartstikke goed. Dankjewel.
0: Gefeliciteerd, geniet ervan. Robert Brouwer vindt dat spelletjesmakers, die term moeten we niet meer gebruiken. Nee, het is een spelauteur. En die verdienen net zoveel respect als bijvoorbeeld het schrijven van een boek. En daar ben ik het wel mee eens. Nu Prince op Radio Noord. Raspberry Beret.

0: Het stond er prachtig volgens Prince, dat rode hoedje Raspberry Beret op Radio Noord. Het klinkt heel spannend wel hoor. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA bouwt een telescoop met technologie van onderzoeksinstituut Esron en de Rijksuniversiteit Groningen. Die speciale ruimtetelescoop moet een nog grotendeels onbekend deel van het heelal in beeld gaan brengen. Verslaggever Jetse Koper dacht, hey, dit is interessant. En die ging op zoek naar senior instrument scientist Willem Jellema.
1: Achter ons zien we een opstelling waarin we de camera's voor Prima testen. En daar bootsen we de omstandigheden van de ruimte na. Het moet heel erg koud zijn, want die sensoren zijn zo gevoelig dat we bij wijze van spreken een fakkel op de maan met de achterkant van onze palm van de hand kunnen voelen. Dit doen we voor de wetenschappelijke onderzoekers, de astronomen in Nederland. En wat we hier vooral willen ontdekken is hoe die vorming van sterrenstelsels plaatsvindt in het vroege heelal. Maar ook hoe planeten bijvoorbeeld worden gevormd. En we zijn bijvoorbeeld op zoek naar het mysterie van de geboorte van planeten. Waar komt het water vandaan en hoe zijn die gevormd? En hoe komt bijvoorbeeld het water op planeten zoals onze aarde?
2: En nou, we zijn natuurlijk hier in Groningen. Wat wordt hier ontwikkeld?
1: Wat we hier ontwikkelen zijn de camera's. Dus we bouwen de sensoren die uit de TU Delft en Esron komen. En we voegen daar ook speciale dingen aan toe, zoals een filter, een kleurenfilter. En de bouw en de integratie en de test vindt hier plaats in Groningen.
2: Dus straks is er een heel klein stukje Groningse ruimtetechniek ook daadwerkelijk in de ruimte te vinden.
1: Absoluut. Het is heel bijzonder dat hier in Groningen, de pareltjes van Groningen zeg ik wel, dat we daar aan mee mogen werken. En dat is ook echt een doorbraak, gaat dit mogelijk maken. Want we kunnen voor de eerste keer eigenlijk een nieuwe blik op het heelal werpen. We kunnen nu in een tijdsbestek van minuten kunnen we waarnemen waar onze voorgangers jaren over deden.
2: Laten we even fantaseren. Wat is nou, stel dat dit ding kan dingen zien die nog niet eerder gezien waren. Waar hoop je dan stiekem op?
1: We weten dat er heel veel andere planeten zijn. Ook dat die atmosfeer hebben. En de grote vraag is, zijn wij alleen in het heelal? We gaan natuurlijk geen buitenaards leven ontdekken. Maar hoe worden die planeten geboren? En uit koud gas en stof. En dat vind ik zelf heel mooi, want eigenlijk klonteren die kleine stofdeeltjes waar water op vriest, die klonteren samen als sneeuwballen. En die sneeuwballen groeien groter en dat worden eigenlijk de kernen van nieuwe planeten. En dat mysterie van de geboorte van nieuwe planeten is een puzzelstukje wat ontbreekt. En ik hoop dat we daar grote ontdekkingen gaan doen.
0: Zij Willem Jellema, de senior instrument scientist, tegen reporter Jetse Koper.

0: Niehoff, altijd onderwegs. En dat is Mark Bogema ook, van de nieuwsredactie naar de studio. Want steeds maar weer nieuws. En wat zit er zo meteen in?
1: Nou, dan vertel ik waarom je dit... voorlopig nog niet hoort op de A7 tussen Leek en Stad.
0: Was dat Femke met een nieuwe auto?
1: Nou, dat hoop ik toch niet.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei-doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
0: Eén over half twee is het Noordnieuws. Mark, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een bewoner van het AZC in Ter Apel is gisteravond aangehouden voor het mishandelen van een beveiliger. De politie was uitgerukt naar Ter Apel vanwege een melding van overlast door meerdere personen. De verdachte van de mishandeling is meegenomen naar het cellencomplex. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De politie Groningen is op zoek naar 5 verdachten die de afgelopen maanden met gestolen pinpassen geld pinden in onze provincie. De pinpassen werden gestolen in Veendam, Delfzijl, Groningen en Stadskanaal. Het gaat veelal om oudere slachtoffers die ten prooi vielen aan babbeltrucs. De politie heeft op sociale media beelden gedeeld van de verdachten. Het is nog niet bekend hoe lang de maximumsnelheid op de A7 tussen Groningen en Leek 90 km per uur blijft. Eind augustus bracht de Rijkswaterstaat de snelheid terug van 100 naar 90 km per uur. Ook in de avond en nacht mag je maximaal 90 km per uur rijden in plaats van 130. Hetzelfde geldt voor een deel van de A7 tussen Slochteren en Zuidbroek. Dat heeft te maken met de veiligheid, vertelt woordvoerder Anne van der Meer.
10: We hebben dat asfalt moeten repareren tussen Leek en de stad. En uit testen bleek vervolgens dat de stroefheid van het asfalt niet aan onze eisen voldeed. Dat betekent dat als je moet remmen, dat je remweg veel langer wordt dan eigenlijk de bedoeling is. En dat is gevaarlijk. En vandaar dat we de snelheid naar beneden hebben gebracht.
1: Na verloop van tijd moet de weg vanzelf weer stroef genoeg worden. Rijkswaterstaat hoopt dat de snelheid over enkele weken weer omhoog kan. Installatiebedrijf VIB Netwerken in Zuidbroek is failliet verklaard. Daardoor zitten zo'n 65 medewerkers voorlopig zonder baan. Het bedrijf legde van oorsprong tv en later glasvezelnetwerken aan. VIB kampte al een tijdje met financiële problemen en afgelopen maand konden de salarissen niet worden betaald. Volgens curator Paulien Waringen heeft dat verschillende oorzaken. Zo verloor VIB Ziggo vorig jaar als grote klant en ging de overgang naar glasvezel gepaard met hoge opleidingskosten. De afgelopen weken waren er wel al gesprekken over een overname en een doorstart. Die gesprekken gaan door en volgens de curator is er goede hoop op zo'n doorstart. En Jong Oranje, met 4 spelers van FC Groningen in de selectie, mag blijven hopen op deelname aan het EK voetbal in 2027. Het belofte team won gisteravond met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina. Tegelijkertijd liep Jong Israël puntverlies op tegen Jong Noorwegen. Het werd vlak voor tijd 1-1. Bij ESPN reageert FC Groningen-speler Tom van Bergen op het feit dat de gelijkmaker werd gemaakt door de Noor Tobias Mooi.
11: Nou ja, dat is dan mooi, maar ja.
12: Op z'n Gronings, hè?
11: Ja, inderdaad. Nee, maar daar heb ik niks van meegekregen in het veld zelf. Dus ja, toen ik afging was het 1-1 en tot zover had ik meegekregen. Uiteindelijk gewoon blij en opgelucht dat we die play-off in kunnen.
1: Vrijdag wordt bekend wie de tegenstander wordt van Jong Oranje in de play-offs voor deelnemen aan het EK volgend jaar in Albanië en Servië. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Mooi.
1: Mooi.
0: Gaan we naar Harma.
7: Vanmiddag doet de Zeun gouden best. Met een zwakke tot motige Zuidoost loten Noordwestenwind wordt 19 graden op de Waddenstad 21 graden verdere provincie in. Vanavond het zou nemen de bewolking. Om een uur of 11 gaat vanuit het westen regen en vannacht een minimum van zo'n 13-14 graden. In buiten trekt de regen voort, komt de Zeun witte verschijnen, maar de volk ook buien. Met een motige tot krachtige Noordwestenwind wordt een graad of 15.
0: En we blijven een beetje in de spelletjes, want we hadden net Gronings spel succes met de spelauteur Robert die een prijs heeft gewonnen. Maar misschien dat Kim Hoetjes ook nog wel kan voorspellen wat de volgende successen zullen worden. We gaan het zo hebben over spelletjes.
12: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen tijdens ons gezellige woonevent op 19 en 11 oktober bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
13: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
14: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
15: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Yeah. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramer's gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
16: Echt wel?
15: Kruid en Kramer, de sfeermakers.

0: Aha, Touchy op Radio Noord. De zomer is toch wel echt voorbij. De laatste dag dat je ervan kan genieten. Want de herfst komt eraan. De tijd dat we vaker binnen gaan zitten. Met misschien wel een leuk spelletje op de keukentafel. Of open haard aan. En dan op de bank.
1: Och, ik vind dat zo leuk. Een hele avond spelletje.
0: Ja, en dan dat geknetteren van dat haardvuur. We duiken weer in de wereld van kaarten, pionnen en dobbelstenen. En dat doen we zoals altijd met Kim Hoetjes van Weerwar in de stad. Mooi, Kim.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Eerst even dit, Kim, want ik had net Robert Brouwer aan de lijn. Ik weet niet of je hem kent, de spelauteur uit Groningen.
2: Ja, zeker.
0: Bende in het bos, in de prijzen gevallen, ja. Snap je dat?
2: Ja, zeker. Ja, het is echt een superleuk spel. Het is 3+, maar heeft ook echt... Ja, kijk, als kinderen nog niet helemaal aan toe zijn... kunnen ze gewoon spelen met de leuke componenten. Mm-hmm. Maar hoe ouder ze worden, hoe beter het wordt. Want dan kunnen ze dus ook de verschillende spelletjes... die je ermee kunt spelen gaan doen. Dus want je kunt het namelijk en tegen elkaar en coöperatief spelen.
0: Oh, dus eigenlijk is dit ook... Heel veel kinderspellen zijn ook voor volwassenen ook gewoon leuk, dus begrijp ik.
2: Zeker. Ik bedoel, en niet allemaal hoor. Ik bedoel, je hebt ook wel echt kinderspellen waarvan ik denk van... het is letterlijk één regel.
0: Ja.
2: En dan na de 70ste keer spelen denk je... nou wil ik toch wat anders gaan doen. Maar deze blijft heel lang leuk.
0: Hey, en hoe is Groningen in het maken van spellen? Want Robert springt er wel echt uit, hè? Die valt steeds in de prijzen. Maar worden hier veel spellen gemaakt en doen die het goed?
2: Wat ik vooral denk is... Robert heeft ook een spellenmaakgilde. En bij dat gilde worden ook mensen geenthousiasmeerd... om zelf spellen te maken. Dus we hebben best een actieve spellenmaakgemeenschap hier.
0: Leuk, leuk. Nou, laten we hopen op meer Robert Brouwers. Maar goed, van Robert is er maar één en gelukkig maar. Hey, dan even het spel van de maand bij jou, Kim. Ja. Kattenkwaad noem jij dat. Dat staat me wel aan, die titel. Wat voor spel is het?
2: Ja, het is een heel leuk spel waarbij je huisjes moet wegduwen van een bord.
0: Oh.
2: En het idee is, je begint met één kat in het midden. Dan speel je kaarten uit om de kat te bewegen over het bord heen. Het bord is wat verhoogd. En als de kat een huisje de afduwt van een tegenstander... dat probeer ik voor elkaar te krijgen. De laatste met nog huisjes op het bord heeft gewonnen. Dus qua regels is het heel simpel. Je kunt het echt heel makkelijk spelen. Maar qua tactiek en nadenken moet je toch wel even gaan nadenken... van welke kaart ik op welk moment speel. En je kunt ook meerdere kaarten tegelijkertijd spelen. Dus je kunt ook een wat langere beurt maken op die manier.
0: En voor wie is dit spel?
2: Nou, vanaf 8... Maar ik denk dat het echt ook wel met 7 zeker ook wel te spelen is, hoor. Het ziet er gewoon echt heel gezellig uit en heeft echt makkelijke regels.
0: Dus het past wel bij de tijd die er ook aan zit te komen?
2: Ja, daar heb ik nu al zoveel zin in. Het begint al een beetje te komen, hè, met het herfstweer.
0: Ja.
2: Heerlijk.
0: En wat hoort daar nou bij? Is dat dan wel over het algemeen echt een bordspel wat soms uren kan duren...
2: Ja, over het algemeen merk je dat de spellen in de zomer vaak wat lichter zijn als je op vakantie gaat. En dan wil je het ook niet al te veel aan je hoofd hebben misschien. Naar zo'n een winteravond waarbij je wat langer de tijd hebt en misschien wat langer ook aan zo'n bordspel wil besteden om hem te leren spelen.
0: Oké, nou dat is beloofd voor jou ook weer een drukke tijd te gaan worden. En dat is maar goed ook.
2: Ja, hoop het hoor. Dat altijd.
0: Genieten van de komende periode. Ja. We spreken je over een tijdje weer. Kim Hoetjes dus over Kattenkwaad, het spel van de maand bij Weerwar.
3: Mooi nieuw register, man. Wat een mooie uitzending, hè.

got news.

0: The Weather Girls, ook met een beetje een ode aan Harma Boer natuurlijk. It's Raining Men, op de laatste echt mooie dag van deze nazomer. Dat zegt men dan steeds. Mm-hmm. Of heb jij er nog vertrouwen in?
1: Nee, ik zat nog even te denken aan The Weather Girls. Weet jij hoe de dames zichzelf noemden ooit?
0: Hey,
1: 3 tons of fun. Dat is echt waar.
0: Oké. Hoe kan dat? Waarom die naam?
1: Omdat de dames nogal groot waren.
0: Ah, oké. Okay. Ook zeer groot van naam, Karel Oosterhuis, met de middag door. Veel plezier. Denk weer een paar worsten ook, hè?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, geniet ervan. Wij gaan eruit met deze mooie van Ella Langley, Choosing Texas. En wensen jou veel plezier dus met Karel. We zijn er morgen weer met een nieuwe tussenmiddag. Mooi.

0: u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 2 uur.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over het sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Allard Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
10: Zinne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
11: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2 al voor €149.
12: Voordeelhuisjes.nl.
13: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
11: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
12: Voordeeluitjes.nl.
14: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
15: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
14: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
16: Bouw- of metaalproject.
17: Staal Digitaal.
16: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar
17: staaldigitaal.nl.
14: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
18: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
19: Radio Noord. De middag door.
20: Met Karel Oosterhuis.
21: Brian May was wat terughoudend over het liedje. Dit was toch veel te wild, te ruig qua

En dan gaan ze, de mannen van Queen, Don't Stop Me Now. Woensdagmiddag, goedemiddag. Ja, Brian May die speelt vorstelijk gitaar tijdens het liedje. Maar in het begin, toen hij tekst onder ogen kreeg, dacht hij van, ja, moeten we dit wel doen? Want als je de tekst goed beluistert en je kent Freddie Mercury een beetje, als Freddie dacht van, dat vind ik leuk, dat ga ik doen, dan ging hij er ook gewoon voor. En was dat wel het imago dat de band zou willen uitdragen? De twijfels werden geuit en Freddie zei van, we gaan het gewoon doen. Oké, als Freddie zegt we gaan ervoor, dan gaan we er ook voor. En de rest is geschiedenis. Trouwens, tijdens de opnames in het buitenland van het liedje had Freddie enorme heimwee naar zijn katten. Je had ook een partner thuis zitten in Londen, maar hij miste de katten. Hij was een goed mens, een kattenmens, dan ben je een goed mens. Dus wat deed hij? Tijdens de opnames legde hij de boel stil, ging hij naar de telefoon, belde hij naar huis en zijn partner in Londen nam de telefoon op en die heeft toen destijds de telefoon horen een paar keer bij de katten gehouden. En zo kon Freddie even contact houden met de poezebeesten. Ik verzin het niet, het is echt waar, het staat in de memoires. En toen ik dat hoorde, moest ik het ook even twee keer lezen. Want wat staat daar? Ja, hij belde echt even naar huis voor de katten. Iets heel anders. Cameron Whitecamp. Dat is een eerlijke gast wat betreft zijn verleden en zijn verslaving en zijn herstel. Het nummer Kingdom of Fear, daar doet hij een boekje open over zijn persoonlijke gevecht met verslaving, met angst, mentale gezondheid, et cetera, et cetera. Voor hem is het liedje een soort van therapie. Jij en ik, wij luisteren, wij zijn de hulpverleners. Nou, Cameron, jongen, ga maar eens even liggen op de sofa en vertel ons alles.

0: Woensdagmiddag Radio Noord. En als er een zonnetje is, dan klinkt UB40 net even lekkerder. Voor de fans van UB40, je kan als je wil twee keer naar de band. En twee keer een bijzondere ervaring meemaken. Misschien heb je het verhaal wel eens gehoord met UB40. Ze waren vroeger één blije familie. En de boel is een keer geklapt. Dat wil zeggen, Ali Campbell die is woest weggelopen een tijdje geleden. En die gaat toeren. UB40 featuring Ali Campbell. Die kan je bekijken, maar ook UB40, de officiële band. Maar dan zonder Ali Campbell. Dus als je het een beetje goed uitzoekt, dan kan je dus twee keer naar UB40. En al die hits, ja, die spelen ze allebei. Komt allemaal voorbij. Muziek zometeen van Michael Jackson, Off the Wall. Maar eerst een liedje uit Groningen wat in de spotlight staat.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Dit is deze week Gronings Goud. Maal om Vel van Bees Maal en Alex Lutjeboer.

The Wall op Radio Noord. En dan nu, muziek van een man die we waarschijnlijk al veel vaker hebben gehoord, maar nooit hebben gedacht van, oh, dat is hij. Maar hij was het wel. Het heeft een tijdje geduurd voordat hij dacht van, nu is de tijd rijp, nu ga ik een singeltje uitbrengen. Daarvoor hebben we hem heel vaak gehoord in commercials, in jingles, voice-overs, achtergrondkoortjes. Hij deed het allemaal. Altijd op de achtergrond. Maar toen was de tijd rijp. Toen ging hij singeltjes uitbrengen. En dat deed hij goed. Zijn naam? Alain Clark.

0: Alain Clark op Radio Noord en This Ain't Gonna Work. En deze man hebben we dus vroeger al veel en veel en veel vaker gehoord. Hij was de man van de jingles, hij was de man van de commercials. Zometeen het laatste nieuws. Mark gaat ons bijpraten, maar waarover?
1: Hey Marco, hi, prima.
2: En prima gaat de ruimte in.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de

0: Huizen van de Adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
3: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
4: Honda, the power of dreams.
1: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, €1,89.
5: Het is 2:30. Het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Mark, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Het COA waarschuwt dat steeds meer asielzoekers buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel dreigen te moeten wachten. Het wordt zelfs steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en mensen met medische problemen direct onderdak te bieden, zegt het COA. Ook de extra noodopvang van het Rode Kruis is inmiddels vol. De hulpverleningsorganisatie spreekt van een schrijnende situatie en pleit voor een oplossing vanuit de overheid. Volgens het COA zijn er acuut honderden extra opvangplekken nodig. Het tekort komt volgens de opvangorganisatie niet doordat meer mensen asiel aanvragen, maar doordat bewoners niet kunnen doorstromen. Ruim 18.000 statushouders wachten nog op huisvesting in gemeenten. Het COA roept gemeenten op snel noodopvang en huisvesting voor statushouders te regelen, om te voorkomen dat asielzoekers op straat belanden. Het is nog niet bekend hoe lang de maximumsnelheid op de A7 tussen Groningen en Leek 90 km per uur blijft. Eind augustus bracht Rijkswaterstaat de snelheid terug van 100 naar 90 km per uur. Dat heeft te maken met het herstel van scheuren in het wegdek, aldus Rijkswaterstaat. Omdat het herstelde wegdek nog niet stroef genoeg is, werd de snelheid tijdelijk verlaagd, zegt woordvoerder Anne van der Meer.
7: Je mag daar 100 km per uur en in de avond, of na 7 uur 's avonds, mag je daar 130. Maar met die snelheid, als je dan zou remmen, dan heb je echt een heel lange remweg. En zeker als je dicht op je voorganger zit, ja, dan bestaat de kans dat er een ongeluk ontstaat.
6: Na verloop van tijd moet de weg vanzelf weer stroef genoeg worden. Rijkswaterstaat hoopt dat de snelheid over enkele weken weer omhoog kan. De hoge Euvelgunnebrug in Groningen wordt volgende week 2 nachten afgesloten voor alle verkeer. Dat is de brug die in de zuidelijke ringweg over het Winschoterdiep ligt. De brug krijgt in de nachten van 12 op 13 en van 13 op 14 oktober zijn jaarlijkse veiligheidstest. Beide nachten wordt de brug van 8 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends de volgende ochtend afgesloten. Een onderzoeksinstituut Esron en de Rijksuniversiteit Groningen zijn door de NASA uitgekozen om mee te werken aan de bouw van een speciale ruimtetelescoop. Die moet helpen om een nog onbekend deel van het heelal in beeld te brengen. De ruimtetelescoop heeft de naam Prima. In Groningen worden de camera's voor de telescoop ontwikkeld en getest. Senior Instrument Scientist Willem Jellema van Esron vertelt waarvoor de telescoop gebruikt gaat worden.
8: We weten dat er heel veel andere planeten zijn. Ook dat die atmosferen hebben. En de grote vraag is, zijn wij alleen in het heelal? We gaan natuurlijk geen buitenaards leven ontdekken. Maar hoe worden die planeten geboren? En dat mysterie van de geboorte van nieuwe planeten is een puzzelstukje wat ontbreekt. En ik hoop dat we daar grote ontdekkingen gaan doen.
6: Het duurt nog wel even voordat het zover is. De ruimtetelescoop moet in 2033 worden gelanceerd. En bordspellenmaker Robert Brouwer uit Groningen is voor de 4e keer in de prijzen gevallen bij de verkiezing Speelgoed van het Jaar. Het spel Bende in het Bos won zowel de vakjuryprijs als de publieksprijs in de categorie kinderspellen tot 10 jaar. De Groninger bedacht het spel samen met co-auteur Arjan van Houwelingen. Brouwer is van oorsprong cabaretier, maar tijdens de coronapandemie richt hij zich ook op het maken van spellen. En daar komt veel bij kijken, aldus Brouwer.
9: Sommige spellen ben je rustig een paar jaar mee bezig. En je ontwikkelt en je ontwikkelt en je laat het testen. Zoals, denk ik, schrijvers ook misschien hun teksten door de uitgever of door vrienden laten lezen. En die mogen dan commentaar geven. En zo ben je steeds aan het schaven en schrappen en dingen verbeteren. Totdat het uiteindelijk precies is zoals jij denkt dat het zou moeten zijn.
6: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Dankjewel. Gaan we naar het weer, uiteraard van Harma.
10: Vanmiddag doet de zon gouden best. Met een zwakke tot motige zuidoosten tot lode noordwestenwind wordt 19 graden op de Warmstad 21 graden verdere provincie in. Vanavond een zou nemen de bewolking. Om een uur of 11 gaat vanuit het westen regen en vannacht een minimum van zo'n 13-14 graden. In buiten trekt de regen voort, komt de zon weer te verschijnen, maar de volk ook buien. Met een motige tot krachtige noordwestenwind wordt een grote 15.
5: Harma, dankjewel. Muziek van Lenny Kravitz hoor je zo meteen. Eat ain't over till it's over. We gaan een spel spelen. Daarmee maak je kans op lekkere prijzen waar je je tanden in kan zetten. En als je ze even laat hangen, dan klinken ze zo. Je kan er een spijker mee in hout slaan, maar dan moet je even geduld hebben. Die kan je dus winnen. En muziek van Purple Disco Machine samen met Sophie and the Giants. Hoi zo!
11: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
12: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
11: 0683-252-162.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
11: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar. En dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum, al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
16: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
17: Als je collega een hartaanval krijgt,
18: weet jij dan wat je moet doen? BHV Noord-Nederland uit Bedum leert jouw levens te redden. Met pure praktijkervaring en in kleine groepen. Kijk op bhvnoordnederland.nl.

0: Lenny Kravitz op Noord, It Ain't Over Till It's Over. Plaatje over, vandaag is het 7 oktober. Op 7 oktober 2003 in de media een bericht dat de uitverkochte concerten van André Hazes in Ahoy in Rotterdam niet zullen plaatsvinden. Die worden doorgeschoven. Alle optredens van André Hazes werden afgezegd destijds. Er zouden wat huwelijksproblemen zijn, iets met te veel bier en ook te diep in het glaasje kijken. De afgelaste concerten van André Hazes in Ahoy Rotterdam worden ingehaald op 29 en 31 maart het jaar daarop. Vandaag in plaatje over een heel mooi liedje van de man die in elke kroeg nog steeds de baas is. André Hazes. Zij gelooft in mij. Ik stel je zometeen een mooie vraag over André. Weet je het antwoord? Bel me gelijk. Maak jij kans op een doos met lekkere droge worsten.
1: Zo klinkt de plaat.
2: Dit is de vraag.
0: André Hazes maakte vroeger in een tv-spotje reclame voor een snack. Welke snack was dat? 050-3188-288. André Hazes maakte vroeger op tv in een reclamespotje reclame voor een snack. Welke snack was dat? Was dat A, tompoezen? Was het B, droge worsten? Of C, knakworsten? Als jij het weet, 050-3188-288. Ik zie het nog zo voor me dat hij ze zit te eten en dat hij ervan genoot. Voor welke snack heeft André Hazes vroeger reclame gemaakt op tv? Waren dat tompoezen? Waren dat droge worsten? Of knakworsten? 050-3188-288. 050-3188-288. En ja, ik lust ze nu al. Kom maar door.

0: Mark Elmond op Radio Noord. Tears Run Rings. Wij spelen een spel genaamd Plaatje Open. En ik heb Marga aan de lijn. Marga, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met Marga?
1: Nou, ik vind het vandaag een geweldige dag.
0: Want?
1: We hebben een heerlijke fiets vanmorgen.
0: Waar?
1: Naar bakker Olinga en Bieren. En daar even op een terrasje gezeten.
0: Kijk.
1: En het was heerlijk om nog even buiten te zitten. En, ik kon niet beter.
0: Hoeveel kilometer heb je gefietst?
1: 23.
0: Netjes. En wat heb je geluncht?
1: Ja. Wat heb ik geluncht? Een tosti. Met ham en kaas en een beetje prei ertussen.
0: Prei?
1: Prei, heel klein beetje fijn gesneden prei. Dat zorgt nog voor extra smaak.
0: Goed. Nee, ik ben niet zo fan van prei, dus als je er blij van wordt, prima.
1: Ja.
0: Marga, vandaag een plaatje over André Hazes, zij gelooft in mij. André die heeft ooit een tv-spotje gedaan, heeft er wel meerdere gedaan, maar heeft ooit een keer een snack aangeprezen. Waren dat tompoezen, droge worsten of knakworsten?
1: Dat waren worsten.
0: Wat zeg je?
1: Knakworsten.
0: Ja, dat is helemaal goed. Gefeliciteerd. Jij krijgt voor mij
1: met
0: dit antwoord een doos met lekkere droge worsten.
1: Nou, lekker.
0: Wat zijn de plannen voor vanavond?
1: Nou, we gaan naar theater vanavond.
0: Oh, leuk. Wat ga je zien?
1: De Jordaan.
0: De Jordaan. Is dat Henk Poort? Ja, je zegt het al.
1: Ja, met Henk Poort.
0: Je bent groot fan van Henk Poort.
1: Ja, ik ben fan van Henk Poort. En samen met Floor Jansen vind ik hem fantastisch.
0: Ja, en toen deden ze de Phantom of the Opera.
1: Ja.
0: Zing voor mij! Jij krijgt van mij de doos met droge worsten. En ik draai André Hazes met zijn geloof in mij.
1: Mooi zo, dankjewel.
0: Marga, veel plezier, goede reis. Geniet ervan. Hier is Hazes, zijn geloof in mij. Vandaag een plaatje over.
2: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beeld is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken en de onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
9: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
10: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
11: Riga!
12: Riga Keukens, daar word je blij van.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
11: Riga!
12: Riga Keukens, daar word je blij van.
15: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken?
11: TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
15: Radio Noord. De middag door.
16: Met Karel Oosterhuis.
15: Hij begon als schoonmaker in de studio en als tegenprestatie mocht hij gebruik maken van de studio in het

Somber op Radio Noord en My Body Isn't Ready. Ken je die tv-serie nog, Fame? Dat ging over een groep studenten die naar een speciale school gingen. Die speciale school die bestaat echt. En wie ging daar vroeger ook naartoe? Somber. Niet zo lang, want die dacht van, ja, ik weet het wel, ik ga mijn eigen ding doen. En zo geschiedde. Radio Noord, de time.

ethisch muziek van de bovenste plank. De mannen van de Time Bandits, Listen to the Man with the Golden Voice. Steenvanger is komende zaterdag heel erg druk. Ze geven twee optredens, eentje in de stad, in het A-theater, en eentje in Winsum. Steenvanger komt naar je toe deze herfst. En je hoort ze nu op Radio Noord.

Mark Amber op Radio Noord en Good To Be, It's So Good To Be Alive. De jonge Mark die wou de muziek in. Hij was 7 jaar, hij mocht op pianoles. Maar dat viel even smerig tegen, want pianoles betekent ook dat je moet leren noten lezen. Nou, daar had de jonge Mark niet zoveel zin in. Dat was niet aan hem besteed. Nee, gewoon een beetje oefenen en pielen. Laat maar gaan, ik red hem wel. Pianoles, dat heeft niet zo lang geduurd. Nee. Heeft de familie wel geld gescheeld, maar die paar lessen.

0: Gabriela Tjilni en Sweet About Me. Het laatste nieuws krijgen we zometeen van Mark. Hij praat ons bij. Wat zit er allemaal in?
1: Ja, nee. Toch netwerkproblemen in Zuidbroek.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
0: 4:30 is het. Hoogste tijd, laatste nieuws. Mark, goedemiddag.
1: Goedemiddag. In de Tweede Kamer wordt op dit moment gedebatteerd over het aardbevingsdossier. Op de agenda staan zo'n 20 onderwerpen, waaronder de kritiek op de nieuwe werkwijze van het IMG, de onafhankelijkheid van schadebeoordelaars en de voortgang van de versterking. Het debat in Den Haag wordt bijgewoond door enkele wethouders van gemeenten in het aardbevingsgebied en door gedeputeerde Suzanne Top. Ze vertelt waarom ze naar Den Haag is afgereisd.
8: Wij zijn hier om even weer te onderstrepen dat het van groot belang is dat er aandacht voor Groningen blijft en dat er ook dingen

0: moeten veranderen. En om dingen te kunnen veranderen hebben wij de ministeries heel hard nodig. En dat betekent dat ook de minister de ruimte moet voelen en desnoods de druk moet voelen vanuit de Kamer om inderdaad een aantal dingen te veranderen.
1: Eén ding verandert in ieder geval niet bij de provincie. De provincie Groningen blijft toch actief op social media platform X. Voor de zomervakantie werd gestemd over een voorstel om het account van de provincie te deactiveren. Volgens Laura Reining van Volt is er op het platform van Elon Musk te veel sprake van haatzaaierij en desinformatie. De stemming eindigde met evenveel voor- als tegenstanders. Bij een recente nieuwe stemming besloot de Partij voor het Noorden toch tegen te stemmen. En dat terwijl de partij een van de indieners van het voorstel was. Volgens statenlid Dries Zwart van de Partij voor het Noorden is X opener en terughoudender geworden. De stemming eindigde opnieuw in een gelijkspel en dus blijft de provincie voorlopig nog op X te vinden. Het is nog niet bekend hoe lang de maximumsnelheid op de A7 tussen Groningen en Leek 90 km per uur blijft. Eind augustus bracht Rijkswaterstaat de snelheid terug van 100 naar 90 km per uur. Dat heeft te maken met het herstel van scheuren in het wegdek, aldus Rijkswaterstaat. Omdat het herstelde wegdek nog niet stroef genoeg is, werd de snelheid tijdelijk verlaagd om de kans op ongelukken te verkleinen. Grotere werkzaamheden zijn voorlopig nog niet aan de orde, zegt woordvoerder Anne van der Meer.
2: Het is nog niet zo dat daar een compleet nieuwe asfaltlaag op moet worden gebracht. En dat is ook gelukkig maar, want als we dat doen, betekent dat veel afsluitingen, omleidingsroutes hinder. De A7, dit deel met name, dat is het drukste deel wat we kennen. Dus als je daar afsluitingen gaat doen omdat je daar moet werken, dan creëer je gelijk allerlei files.
1: Na verloop van tijd moet de weg vanzelf weer stroef genoeg worden. Rijkswaterstaat hoopt dat de snelheid over enkele weken weer omhoog kan. Installatiebedrijf VIB Netwerken in Zuidbroek is failliet verklaard. Daardoor zitten zo'n 65 medewerkers voorlopig zonder baan. Het bedrijf legde van oorsprong tv en later ook glasvezelnetwerken aan. VIB kampt al een tijdje met financiële problemen en afgelopen maand konden de salarissen niet worden betaald. Volgens curator Paulien Waringen heeft dat verschillende oorzaken. Zo verloor VIB Ziggo vorig jaar als grote klant en ging de overgang naar glasvezel gepaard met hoge opleidingskosten. De afgelopen weken waren er al wel gesprekken over een overname en een doorstart. Die gesprekken gaan door en volgens de curator zijn er meerdere serieuze overnamekandidaten. En onderzoeksinstituut ESRON en de Rijksuniversiteit Groningen zijn door de NASA uitgekozen om mee te werken aan de bouw van een speciale ruimtetelescoop. Die moet helpen om een nog onbekend deel van het heelal in beeld te brengen. Die ruimtetelescoop heeft de naam Prima. Senior Instrument Scientist Willem Jellema van ESRON vertelt wat er in Groningen gebeurt.
3: Wat we hier ontwikkelen zijn de camera's. Dus we bouwen de sensoren die uit de TU Delft en ESRON komen. En we voegen daar ook speciale dingen aan toe, zoals een filter, een kleurenfilter. En de bouw en de integratie en de test vindt hier plaats in Groningen.
1: Het duurt nog wel even voordat de telescoop de ruimte ingaat. De lancering staat gepland voor 2033. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
4: Dankjewel, Mark. En dan nu naar de vrouw die haar hoofd niet in de wolken heeft. Voeten gewoon op de aarde, niet in de ruimte. Harma, met het weer.
5: Vanmiddag doet de zon gouden best. Met een zwakke tot motige zuidoosten, loten, noordwestenwind wordt 19 graden op de wadden tot 21 graden verdere provincie in. Vanom een zou nemen de bewolking. Om een uur of 11 gaat vanuit het westen regen. En vannacht een minimum van zo'n 13 graden. En buiten trekt de regen voort, komt de zon weer tevoorschijn. Maar de volk ook buien. Met een motige tot krachtige noordwestenwind wordt een graad of 15.
4: Harma, dankjewel. Zometeen. Je hoort zo, gaan ze weer rollen. Er komen cijfers uit de dobbelsteden. En misschien komen die overeen met jouw telefoonnummer. Als dat zo is, dan val je met de neus in de boter. Maak je kans op mooie prijzen.
6: Voordeelhuidjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
7: Voordeelhuidjes.nl. Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Noord gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 97.5 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Noord. Denk vooruit.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
8: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
9: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
8: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.

0: Blondie op Radio Noord. En destijds waren we allemaal een beetje verliefd op Blondie. Maria hoorde je.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: De dobbelstenen zijn er klaar voor. Ik ben er klaar voor. Ben jij er ook klaar voor? Ik gooi zometeen 3 dobbelstenen door de studio. Er komen 3 nummertjes uit. En die nummers die corresponderen met jouw telefoonnummer. Komt er een 1, een 5 en een 2 uit en zit dat in je telefoonnummer, dan bel je me gelijk. Even kijken. Even goed schudden en dan gaan ze. Wat kan je winnen trouwens? Het spel Vive Gliek met de dobbelstenen, de kaarten, de pennen, etui, alles erop en eraan. Jij kan het hele gezin gaan inmaken als jij straks wint met Vive Gliek. En dan krijg je het thuis gestuurd. Dan gaan ze, de dobbelstenen. Ik heb een 5, ik heb een 2 en een 6. Heb jij een 5, een 2 en een 6 in je telefoonnummer, dan bel je nu 050-3188-288. 050-3188-288. Heb je een 5, een 2 en een 6 in je telefoonnummer, dan hebben de dobbelstenen jou misschien wel een mooie dag bezorgd. 050-3188-288. 5, 2 en een 6. Heb je die in je telefoonnummer, net als de dobbelstenen die hier voor me liggen, dan bel je nu 050-3188-288.

Jazzpolitie op Radio Noord. Woensdagmiddag de dobbelstenen, die heb ik net door de studio gegooid. Sinus, goedemiddag. Hallo Sinus. Are you there, Sinus? Sinus! Ik zie dat je hangt, ik zie dat je praat, maar ik hoor je niet. Sinus, zal ik je eens even op een ander vorkje drukken? Kijk wat er dan gebeurt. Sinus, zit je op vorkje 2 misschien? Hallo, hallo. Nu? Geen Sinus. Oh, verdorie, dat is jammer. Sinus, zijn telefoonnummer, ik heb hem gecontroleerd. Hij heeft een 5, een 2 en een 6 in zijn telefoonnummer. Ik heb zijn adresgegevens inmiddels genoteerd. Hij krijgt vandaag het spel Vijf Geliek met de dobbelstenen, de pennen, het boekje, het bekende dobbelsteen, het bekende dobbelstenenspel op Sien Grunnings. Uiteraard in een fraai etuietje erbij. Happelijk. Sinus, geen nood, jongen. Alles komt goed. De prijzen zijn bijna naar jou onderweg. Martin Kerks vanuit Sheeran op Noord-U.

0: Nico en Vincent, Am I Wrong? De man die altijd gelijk heeft. Sowieso bij het juiste eind. Erik Bats, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Karel.
0: Goedemiddag. Zometeen tussen 4 en 6 denderen jullie door met Studio Grun.
1: Yes.
0: Wat zijn de dingen waarvan jij zegt van, oh, dat wordt tof?
1: Nou, sowieso onze kom erop deze keer. Heb ik al persoonlijk mooie herinneringen aan.
0: Oh.
1: Zonder daar al te veel over te verklappen, nu al. Maar Groningspeil hebben we dadelijk eerst om 4:15. En dat gaat over, volgens mij had Mark er ook al in het nieuws, over die telescoop, hè? Over het heelal.
0: Ja.
1: Ik vind het toch altijd iets heel bijzonders, hoor, dat heelal.
0: Ik heb van de week een mooi stukje zitten kijken en zitten lezen. En er was een meneer die vertelde van, als je nu naar boven kijkt, het is donker, dan zie je allemaal sterretjes en stipjes.
1: Die zijn er al niet meer.
0: Nee, die zijn er al niet meer. Nee. En de grap is, als je alles zou zien wat er zou zijn, dan is het gewoon 24 uur per dag licht. Omdat het licht van sterren nog steeds onderweg is naar ons.
1: Ja.
0: Die zien we nog niet.
1: Nee. Ja, en ik ben ook wel heel benieuwd waar het einde is, hè? Van zo'n heelal. Ja, oneindig zeggen ze, maar alles heeft toch een einde, zou je zeggen.
0: Ik vind het wel heel... Ja. Zouden we er ooit achter komen, dit leven?
1: Ik ben bang van niet.
0: Nee. De lachlijn, komen we daarachter?
1: Ik denk het ook niet. Nee.
0: Ook niet.
1: Want hij is heel kort maar krachtig en daarmee ook best wel lastig. Maar ik daag de mensen toch uit om mee te doen. Want stel, je hebt het goed.
0: Dan weer de prijzen.
1: Een prachtige Studio Grun muziektegel.
0: De lach is kort en krachtig en deze van Tracy Ullman is ook kort en krachtig. 2 minuten en 31 seconden. Als je meedanst, is net gymnastiek. I made my

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
2: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukia aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de hoofdlijnen van het Groningse nieuws. Mark, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De politie Groningen is op zoek naar 5 verdachten die de afgelopen maanden met gestolen pinpassen geld pinden. Door middel van babbeltrucs maakten zij meerdere, vooral oudere slachtoffers in stad en ommeland. De provincie Groningen blijft actief op social media platform X. Onlangs werd voor de tweede keer gestemd over een voorstel om het account te deactiveren. Maar mede-initiatiefnemer Partij voor het Noorden veranderde van gedachten. En in Groningen wordt de komende jaren gewerkt aan een speciale ruimtetelescoop van NASA. Onderzoeksinstituut Esron en de Rijksuniversiteit Groningen zijn door de organisatie uitgekozen om mee te werken aan ruimtetelescoop Prima. Meer nieuws om 16:30.
7: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
8: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
9: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
8: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
10: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Ja. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramer's gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
11: Echt wel?
10: Kruid en Kramer, de sfeermakers.
12: Radio
5: Studio Grun.
12: Met Erik Bats.
5: Goedemiddag, woensdag 7 oktober. Fijn dat je luistert. Tot 6 uur zijn we jouw baken in de middag. Voor thuis, op het werk of...

0: Prachtig, hè? Keen, Somewhere Only We Know. Sommige Groningen is alweer op weg naar huis. De tijdstip, is er druk op de weg, Maartje?
1: Nee, dat valt er heel erg mee. Wel de N362 richting Nieuw-Wolde. Daar zijn ze aan de weg aan het werken. Daar is steeds een klein rood streepje te zien. Ook vandaag weer. En dat is nieuw. De hoofdweg tussen Meerstraat en Harkstede wordt ook aan de weg gewerkt. Dan heb je ook even 5 minuutjes vertraging om daar langs te komen.
0: Oké, en dat kan nog drukker worden natuurlijk vanmiddag.
1: Ja, daarop.
0: Hou daar rekening mee. En het weerval ook met vandoor, Harma.
2: Ja, dit zou wel eens de laatste dag kunnen weten van
0: alweer?
2: Dit jaar. Dat de 20 graden
0: aantikt wordt. Ja,
2: ja, het is gewoon, ja. Het was een plooitje van een dag met heel veel zon. En het is overal in de provincie een warme dag geworden. En zelfs op de Wadden kwam de temperatuur aan de 20 graden. En voor de rest, ja, Lauwersmeergebied aan de 22,5 graden in Nijbeerte. 5,5, 6,5 uur de zon. En dat hebben we te danken. Ook die hoge temperatuur. De wind had hier in het zuiden zit. Want die gaat dus de komende uren echt draaien. En dan krijg je dus aangevoerde lucht bij een stuk. Stukje frisser is, er komt meer bewolking. Op dit moment druppelt er ook al wanneer ik bewolking ben. En dit is het wachten op de regen. Dus maar de komende uur is er nog wat zon. De bewolking zullen we touw nemen van om een uur of 11. Dan gaat het in van het westen regen. Vannacht een minimum van 13-14 graden. Maar trekt de regen voort, komt de zon er weer bij. Nou, dat liet achterglas, liet daar wat. Maar kom je boot, dan verneem je dat stevig waai. De motor dat krachtige noordwestenwind brengt in de middag in ook buiten. En de temperatuur maar een graad of 15.
0: Het is dol met de aangenomen temperatuur.
2: Het is beurt.
0: Ja, keurig box om in de kast.
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Nou, het is niet ernst. Harma, dankjewel, tot straks.
2: Jo, tot straks.

0: I'm Every Woman, al dus. Chaka Khan, inderdaad. Woensdagmiddag. Zometeen Gronings Pijl, maar eerst even Gronings Plank. Want die gaan we vandaag weggeven.
1: Dat breekt zo lekker de week, die plank. Ja, dan, heb je, dan kun je al wel een beetje gaan nadenken. Zeker als je Erik heet. Van, goh, zou het weekend straks zijn?
0: Ja, inderdaad.
1: Lekker. Op vrijdag heb ik misschien wel zin in iets. En wat vier ik dan? Nou, dan kun je gewoon even sturen. 050-3188-288. Even een appje. En wie weet staat vrijdag de slager bij jou voor de deur.
0: Nou, kom maar op met die appjes, zou ik zeggen. 050-3188-288. En Gronings Pijl, dadelijk al. Waar gaat dat over?
1: Nou, er komt dus weer een nieuwe supertelescoop. Helemaal chronisch. Hij heeft het wel gehoord bij Nimino en het in het nieuws.
0: Ja, maar ik had het ook al over net.
1: Maar het is naar aanleiding daarvan dat Ronald zich afvroeg van wat zou jij nou nog willen weten van het heelal? En dan denk ik, ja,
0: er is nog
1: wat
0: zoveel.
1: Niet? Je wilt toch alles nog weten?
0: Ja.
1: Is er leven? Ergens anders?
0: Ja.
1: Wat betekent iets dat oneindig is?
0: Precies.
1: Dat kun je natuurlijk ook helemaal niet bevatten.
0: Waar is de rand?
1: Ik heb... waar is de rand? Ja, plat uit. Ik zou toch wel... Ik denk daar niet te veel over na, want ik kan daar niet zo goed tegen.
0: Ik ook niet. Ik vind het een beetje eng als je er goed over nadenkt.
1: Ja, precies.
0: Dus dan zijn wij dan nietig.
1: Dan krijg je een beetje error, toch? Dat heb ik ook heel erg. Dus ik denk er liever niet over na. En ik denk ook wel van, goh, we hebben hier ook al zoveel problemen. Dan doe ik het helemaal niet ook nog erbij op.
0: Ik heb als kind wel eens nagedacht van, wat zouden ze... En als je dan te veel nadenkt, ding, dan treed je bijna uit je eigen lichaam. Dat gebeurt
1: ook. Draai je door.
0: Dus, nou ja, wij nuchtere Groningers, hoe denken wij daarover? Waar is Ronald trouwens?
1: Stadskanaal.
0: Ja, nuchtere mensen ook daar.
1: Absoluut.
0: Benieuwd naar de antwoorden. We gaan het zo horen in ons Gronings Pijl. Maar eerst muziek van Hollandse Bodem, Bente. Parachute.

0: bent de parachute en dan neerstrijken in Stadskanaal. Dat deed de collega Ronald. Hij vroeg aan de mensen op straat, wat zou u willen weten van het heelal?
1: Of er meer is. Ik bedoel, op de planeten, of er ook nog andere mensen wonen. Wie weet, hè? We weten het niet.
2: Nee. Niets. Helemaal niet, nee. Weet je, we hebben de, hoe heet dat, de LOFAR, hebben we staan in Buinenveen, daarachter. Komen allemaal signalen. En die komen dan in computers overal terecht. En dan worden bekeken wat er is, maar wat zit er in het heelal. Maar wij, als grote aarde, draaien we rond in het heelal. En laat maar lekker draaien, hè? En voor de rest...
3: U bent nergens nieuwsgierig naar.
2: Nee.
3: Bestaat er nog leven ergens, bijvoorbeeld?
2: Nee, denk het niet. Denk het niet. Ik denk dat het allemaal veel te warm is. Op de maan is het te warm. En op de zon is het te warm. Nee, jongen, het gewoon lekker hier. En laten we er hier wat van maken. En ons geen zorgen maken over het in heelal. Ik maak me meer zorgen over onze wereld. Maar niet over het heelal.
4: Oh, welke kleur de sterren hebben. Ja.
3: Welke kleur een ster heeft?
4: Ja.
3: Dat vraag jij je echt af?
4: Ja. Ja, ik zie wel wit, maar... Ja.
3: Ja. Hij zou ook groen kunnen zijn, dat bedoel je.
4: Ja.
5: Ja. Of er meer werelden zijn waar je op zou kunnen wonen. Net zoals ook gewoon kan ademen of zo. Net zoals de aarde. Ja. Of er water, bomen. Waar je niet een helm op moet hebben of zo. Zoals de aarde.
3: Ja, een terechte vraag. Dat hoort bij de vraag van, is er nog meer? Bestaat er ergens anders ook nog leven?
5: Ik denk dat er vast nog meer is. Ik denk, het is zo groot dat het sowieso nog wel wat meer is dan alleen mensen.
1: Als iemand overleden is, waar gaat hij heen? Misschien gaat hij wel naar een ander planeet.
3: Vragen genoeg.
1: Ja, toch?
3: Ja.
1: Heb jij een antwoord?
3: Nee, ik heb een antwoord niet.
6: Heb je ook een makkelijke vraag?
3: Is dat een moeilijke vraag?
6: Ja, maar wat hebben we daar te zoeken in het heelal dan?
3: Ja, antwoorden misschien.
6: Van wat?
3: Dat mag u zeggen.
6: Ik heb geen idee.
3: Nee?
6: Nee. Ik heb geen idee. Wat daar is. Lucht? Sterretjes?
3: Dus dat zou u dan wel willen weten?
6: Nou, nee, ik hoef het niet te weten. Ik denk dat andere dingen in de wereld belangrijker zijn om te weten dan of daar sterretjes zijn.
0: Ja, het is een wonder, hè, als je er goed over nadenkt. Sluit Stevie Wonder dan weer mooie baan natuurlijk met Isn't She Lovely?

0: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
1: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.

0: zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Het is 4:30. Het laatste nieuws uit Groningen krijg je van Mark Bogema. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. In de Tweede Kamer werd vandaag gedebatteerd over het aardbevingsdossier. Op de agenda stonden zo'n 20 onderwerpen, waaronder de kritiek om de nieuwe werkwijze van het IMG, de onafhankelijkheid van schadebeoordelaars en de voortgang van de versterking. Het debat werd bijgewoond door enkele wethouders van gemeenten in het aardbevingsgebied en door gedeputeerde Suzanne Top. Volgens Top is het van belang om de Groningse belangen te blijven aankaarten in Den Haag.
3: Ik denk dat wij voortdurend en continu in gesprek zijn en blijven met Den Haag. En dat dingen ook nog weer heel anders zouden zijn gelopen als we dat niet hadden gedaan. Soms gaat het ons niet snel genoeg, maar we moeten gewoon in gesprek blijven met Den Haag om al die dingen zo goed mogelijk voor ons te regelen.
2: Het debat is bijna afgelopen. Zometeen in deze uitzending vertelt verslaggever Maarten Siepel meer over het debat. De Raad van State hoopt uiterlijk in november een uitspraak te doen over de zoutwinning bij Veendam. Tegenstanders van de zoutwinning willen dat Netmag daar op termijn mee moet stoppen. In maart diende de zaak bij de Raad van State, maar de uitspraak is al meerdere keren uitgesteld. De hoogste bestuursrechter zegt meer tijd nodig te hebben voor het onderzoek. Inwoners uit het gebied zijn teleurgesteld over het uitstel, omdat Netmag ondertussen door kan gaan met de zoutwinning. Volgens hen leidt het tot onder meer beschadigde woningen en bodemvervuiling. Onderzoeksinstituut Esron en de Rijksuniversiteit Groningen zijn door de NASA uitgekozen om mee te werken aan de bouw van een speciale ruimtetelescoop. Die moet helpen om een nog onbekend deel van het heelal in beeld te brengen. De ruimtetelescoop heeft de naam Prima. In Groningen worden de camera's voor de telescoop ontwikkeld en getest. Senior Instrument Scientist Willem Jellema van Esron is dolblij.
4: Het is heel bijzonder dat hier in Groningen, de pareltjes van Groningen zeg ik wel, dat we daar aan mee mogen werken. En dat is ook echt een doorbraak, gaat dit mogelijk maken. Want we kunnen voor de eerste keer eigenlijk een nieuwe blik op het heelal werpen. We kunnen nu in een tijdsbestek van minuten kunnen we waarnemen waar onze voorgangers jaren over deden.
2: Het duurt nog wel even voordat de telescoop de ruimte ingaat. De lancering staat gepland voor 2033. De politie in Groningen is op zoek naar 5 verdachten die de afgelopen maanden met gestolen pinpassen geld pinden in onze provincie. De pinpassen werden gestolen in Veendam, Delfzijl, Groningen en Stadskanaal. Het gaat veelal om oudere slachtoffers die ten prooi vielen aan babbeltrucs. De politie heeft op sociale media beelden gedeeld van de verdachten. En bordspellenmaker Robert Brouwer uit Groningen is voor de 4e keer in de prijzen gevallen bij de verkiezing Speelgoed van het Jaar. Het spel Bende in het Bos won zowel de vakjuryprijs als de publieksprijs in de categorie kinderspellen tot 10 jaar. Groningen bedacht het spel samen met co-auteur Arjan van Houwelingen. Brouwer is van oorsprong cabaretier, maar tijdens de coronapandemie richtte hij zich ook op het maken van spellen. En hoewel hij al meermaals in de prijzen viel, is hij zelf niet zo van de spellen.
5: Ik hou zelf niet zo van spelletjes spelen, dus dat is een beetje gek. Ik hou heel erg van dingen maken, dus ik begrijp groepen, mensen die een hele avond met z'n allen spelletjes gaan zitten spelen, begrijp ik nooit zo heel goed. Maar ik vind het wel heel leuk om dingen te maken en ik vind het ook heel leuk om na te gaan, wat vinden mensen leuk, waarom vinden mensen bepaalde elementen uit spelletjes leuk en daar dan nieuwe dingen voor te maken waarvan ik dan hoop dat het aanslaat.
2: Het hele verhaal lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
1: Dankjewel. Dat is nog verkeersinformatie, Maartje.
6: Ja, slecht nieuws als je onderweg bent naar huis, want waar het net nog rustig was, zijn er inmiddels meerdere ongelukken gebeurd. A7 Groningen richting Heerenveen tussen Groningen-West en Leek staat nu 5 kilometer 22 minuten door een ongeluk. Die linkerrijstrook daar is ook dicht. En ook op de A28 kun je niet omrijden, want Groningen richting Zwolle tussen knooppunt Julianaplein en afrit Eelde ook een ongeluk. 8 kilometer, nu 17 minuten en je ziet ze allebei oplopen, dus je kan eigenlijk er ook niet omheen.
1: O jee.
6: Als je daar woont.
1: Oké, dankjewel. Ik ga nog even naar het weer. Harma.
7: Vandaag was er nu weer wat zon en door met wet een warme dag. Temperatuur kwam overal in de provincie boven de 20 graden uit. De komende uur neemt de bewolking toe. Vanavond maar een uur of 11 gaat vanuit het westen regen met vannacht een minimum van 13-14 graden. In morgen trekt de regen voort, komt de zon tevoorschijn, maar de volgende ook buien. Met een motige tot krachtige noordwestenwind wordt maar een graad of 15.
1: Een nieuwe lach sinds afgelopen vrijdag. Hij is kort en krachtig en daarmee ook best lastig misschien. Goed luisteren is mijn advies. Straks hoor je hem nog een keer en doe mee. Maak kans op mooie prijzen. En we komen nog even terug dadelijk op het debat in Den Haag over de gevolgen van de gaswinning dat zojuist is afgelopen.
8: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
9: Bouw of metaalproject?
10: Staal Digitaal.
9: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
10: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar en dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum, al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
9: Staal, zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.

0: 20 jaar geleden maakte ze haar debuut hier bij Radio Noord. Later trad ze ook op in de stad Schouwburg. En 2 jaar later brak ze wereldwijd door. Amy McDonald, This is the Life. In Den Haag is bijna een debat afgerond over de gevolgen van de gaswinning. Onze verslaggever Maarten Siepel volgde het debat voor ons. Maarten, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zijn ze klaar daar in Den Haag inmiddels?
1: Ja, bijna. Ik zat even op mijn laptopje nog buiten nog even de laatste dingen te bekijken. Maar als het goed is, zit het er echt op zo.
0: Oké, waren ook Groningse bestuurders bij aanwezig? Waarom eigenlijk?
1: Ja, inderdaad. Er waren mensen van de provincie, maar ook van de verschillende aardbevingsgemeenten om toch dit debat bij te wonen. Dat gebeurt ook niet elke keer. Maar het was alweer lang geleden dat het over Groningen ging in Politiek Den Haag. In ieder geval binnen een debat. En zoals gedeputeerde Suzanne Top ook al aangaf vanochtend, wilden ze toch wel echt even een statement maken om te laten zien van er is nog heel veel werk aan de winkel binnen dit dossier. En wij laten ons even echt zien in Den Haag.
0: Ja, wat viel er verder op bij dit debat?
1: Ja, het was niet op alle punten echt super spannend. Maar één ding wat wel toch opviel was toch wel de twijfel die minister Heerma, de verantwoordelijke minister binnen dit dossier, toch wel heeft over de einddatum van de versterking. De Nationaal Coördinator Groningen, NCG, die heeft gezegd van, in 2032 moeten we eigenlijk wel hoe dan ook klaar gaan zijn in alle scenario's. Maar recent zijn er toch wel ook wel ontwikkelingen geweest rondom die NCG. Die weer mogelijk voor nieuwe vertraging gaan zorgen. Wat die vertraging gaat zijn, dat moet nog gaan blijken. Maar de minister zegt toch ook wel van, we moeten eerlijk zijn en wellicht de verwachtingen gaan temperen.
0: Ja, wat zijn die problemen dan bij de NCG?
1: Eerder deze zomer kwam er een rapport van de ACVG, de Adviescollege Veiligheid Groningen, die eigenlijk zegt van dat ruim 8000 rapporten in de versterking mogelijk onbetrouwbaar zijn. Dus die rapporten moeten eigenlijk allemaal weer opnieuw worden bekeken. Van zitten er toch her en der fouten in? En zo ja, moeten we dan ook inderdaad dat rapport dan gaan aanpassen? Dat zorgt mogelijk voor vertrouwen, voor vertraging. Maar een ander probleem is dat er bij de NCG ook heel veel ZZP'ers werken. Dus zelfstandigen. En bij ruim 200 van die ZZP'ers zijn er risico's gevonden. Op basis van de nieuwe wet die er is. Die heel erg let op die schijnzelfstandigheid. Dus ja, werk je eigenlijk wel echt als zelfstandige namens de NCG of ben je eigenlijk gewoon een werknemer? Er zitten allemaal regels aan. De overheid wil daar streng op controleren dat die ZZP'ers daadwerkelijk ZZP'er zijn. Als die ZZP'ers uiteindelijk niet in dienst willen bij de NCG en weg moeten, dan gaat er heel veel kennis en kunde verloren. Waardoor er ook weer problemen komen in die versterkingsoperatie. En dus mogelijk weer vertraging optreden. Dus al met al ziet de minister toch wel die zorgen rondom de NCG.
0: Ja, schone taak dus voor de minister. Want hoe deze problemen op te lossen?
1: Ja, er komt een zogenoemde doorlichting van de hele NCG. Dus er gaat eigenlijk worden gekeken van functioneert alles wel goed? En er gaat dus ook inderdaad naar deze twee problemen worden gekeken. De minister heeft gezegd in de loop van 2027 daar ook wat meer uitsluitsel over te hebben. Van wat gaan we nou doen? Moeten er dingen echt anders of niet? Maar dat is echt afwachten. En daar had de minister nog niet zo 1, 2, 3 een antwoord op. En dat moet dus later meer bekend worden.
0: Oké, ze zijn het afsluiten dus daar in Haag. Nou heb je het slotstuk gemist dus.
1: Ja, het slotstuk gemist. Wat ik nog wel opvallend vond was wel dat Sandra Beckerman, die zei toch tegen de minister van wanneer gaan we een keer dit debat voeren in Groningen. Dat is even afwachten. De minister heeft in ieder geval gezegd, als de Tweede Kamer dat wil, dan moeten we toch even naar die mogelijkheden gaan kijken. Dus wie weet kan het Forum, de Oosterpoort of Theater Geert Thijssen een keer worden afgehuurd voor een mooi debat.
0: Nou, heel goed. Goed plan. Maarten, dankjewel.

0: Spice Girls en Spice Up Your Life. Goed plan, vind ik dat. Spice Up Your Life met de Studiogrun muziektegel.
1: Spice op je prijzenkast.
0: Nou, helemaal.
1: Ja, dat
0: want,
1: kan.
0: Je krijgt er ook een teenspuur erbij. Dus dat zijn de prijzen die je kunt winnen met de lachlijn. Alleen, de taak is best nog wel lastig, want we hebben een kort maar krachtige lach. Ja. Met diverse namen al die genoemd zijn. En het kan dus alle kanten op, blijkbaar.
1: Maar dat is ook leuk, toch? Dat je nog een beetje niet echt weet. Nu kun je nog een beetje gokken. Ja, of je hoort er echt iets in. Je kan wachten op de hints. Maar ja, als het eenmaal duidelijk wordt, ja, dan weet iedereen het, hè? Dus je kan beter nu al even een gokje doen.
0: Dus heb je een idee, dan zou ik niet te lang meer wachten met bellen. Voor de mensen die het nog niet hebben gehoord, hier komt hij nog een keer. Dat is hem. Maar mensen al ongerust, hè? Waar blijft de lachlijn? Ja, iets later dan normaal, maar we zijn er toch met de lachlijn. Dus 050-318-288, als jij weet wie hier lacht. En we zeggen er nog helemaal niks over, geloof ik, hè?
1: Morgen dan.
0: Morgen dan.
1: Als hij niet geraden wordt. Ga ik er iets over loslaten.
0: Oké. Nou, 050-318-288. Grijp je kans en sleep die prijs in de wacht. Misschien ben je onze kandidaat dadelijk. Naar Feels van Somje.

0: Somje. Ze had al eerder een liedje met Feels. Dit is Feels Part 2, deel 2. Ja. We gaan de lachlijn spelen. Aan de lijn Gerrit uit Oostwold. Goedemiddag, Gerrit.
1: Ja, goedemiddag.
0: Gerrit Krom heet je?
1: Ja, klopt.
0: Oké, Oostwold. En dan vragen wij altijd welke Oostwold?
1: Ja, Oostwold Leek.
0: Leek, in het Westerkwartier.
1: Westerkwartier.
0: Ja, waarom heet het toch geen Westwold? Dat vraag ik me dan altijd af. Maar oké.
1: Ja, dat kun je...
0: Ja. Goed, Gerrit, we gaan spelen. Weet jij wie dit is?
1: ik dacht Lianne Hamelen.
0: Oh, de Grand Old Lady van de streektaalmuziek.
1: De Grand Old Lady, ja. Ik heb hem van de week gezien in het Staatskanaal. Dat was fantastisch.
0: Je was erbij bij die twee deuntjes?
1: Ik ben er geweest. Ja.
0: Ik heb zoveel gemist, ik kon die avond niet. Zo jammer. Maar jij hebt er allemaal meegemaakt.
1: Ik heb wat gemist, Erik.
0: Ja, vertel me, wat heb ik allemaal gemist dan, Gerrit?
1: Ja, Jan-Henk de Groot en Marlene Bakker. Geweldig, wat die zingt. Magnifiek.
0: Ja, jij hebt genoten.
1: Nee, en Lianne Hamelen, dat was... draai dit hart van om, ik zeg.
0: Nou, heeft Samien Slichte Laat ook nog gezongen? Heeft Samien Slichte Laat ook nog gezongen die avond?
1: Ja.
0: Ja, ik heb echt wat gemist, hoor ik wel. Ja, het zou mooi zijn, een soort kers op de taart, als er nou ook nog onze lach is deze week, hè? Dat zou helemaal mooi zijn.
1: Ja.
0: Nou, we gaan het horen. Het is niet goed, Gerrit.
1: Het is niet goed.
0: Gerrit Krom heeft het niet bij het rechte eind, helaas. Ja. Oh. Toch leuk je even gesproken te hebben. En geniet nog even na van die mooie avond in Stadskanaal.
1: Oh, maar dat doe ik de hele week al, Erik.
0: Mooi zo, goed om te horen. Gerrit, fijne dag nog.
1: Hey, dankjewel.
0: Mooi, hè.
1: Bye-bye.

Drentse, Gronings en Akkerdal. Zo lekker bij me koren, hè? Erwin de Vries en Davine en mooie mensen. Ja, er dreigen honderden bushaltes in Groningen te verdwijnen. Je hebt het vast gehoord bij ons in het nieuws afgelopen weekend. En ineens moesten wij denken aan vroeger. Aan de Gado bijvoorbeeld. Of aan die ene bus waarmee je altijd naar school ging of naar je werk. Bij mij was dat vroeger in mijn schooltijd, in de jaren 80, de bus 76, lijn 76. Ja, dat nummer dat zit dan ook gewoon in je geheugen gebeiteld op een of andere manier. Dat vergeet je nooit meer. Ja, welke buslijn zit nog bij jou in het geheugen? Voor stapt toevrouw Rob en voor ging Snoetouw? Waar is al met motor de bus? Dat soort dingen. Ik zou zeggen...

0: De 4 mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4 mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
4: Ja, kun je blijven staan?
5: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
6: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
7: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 5 uur.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukyan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook tientallen panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
15: Dan Gronings Nieuws. Mark heeft voor ons de hoofdlijnen.
16: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft 9 jaar cel geëist tegen een 33-jarige man uit Delfzijl. Tijdens Koningsdag vorig jaar schoot hij 17 keer op een auto met een kind erin. De provincie Groningen blijft actief op social media platform X. Onlangs werd voor de tweede keer gestemd over een voorstel om het account te deactiveren, waarmee de initiatiefnemer Partij voor het Noorden veranderde van gedachten. En het debat over het aardbevingsdossier in de Tweede Kamer zit erop. Wat opviel was de twijfel van minister Pieter Heerma over de einddatum van de versterking in 2032, zegt verslaggever Maarten Siepel.
9: De minister zegt toch ook wel van ja, we moeten eerlijk zijn en wellicht de verwachtingen gaan temperen.
16: Meer nieuws om 5:30.
15: Dankjewel Mark. We zagen je niet, maar we horen je wel.
16: Goed. Oh, nou mooi.
15: Dat is ook radio, hè?
16: Ja.
15: Tot straks.
17: Zorgeloos zakelijk leasen? Wij geloven dat mobiliteit geen hoofdpijndossier is, maar een versneller van je bedrijf. Vraag vandaag nog maatwerklease aan bij mhcmobility.nl.
18: MHC Mobility, so leasing
19: please. Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
20: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
21: Hey, waar was jij?
22: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
23: Advies van Anneke, wees lief voor elkaar. En daar horen zachte meubelen bij van Boske Meubelen. Met fluffy, teddy-achtige stoffen en ronde vormen. Net als wij, zeg maar.
24: Oh nee, mam.
23: Dus advies van Anneke, kom naar Boske Meubelen in Siddeburen. Voor hotel chic en organisch gevormde meubelen.
25: Radio Noord.
15: Studio Grun.
25: Met Erik Bad.
15: En kom erop over de bushaltes in Grun. Sommige verdwijnen als sneeuw voor de zon. Heb je een favoriet of een leuke herinnering aan de Gado bijvoorbeeld?

0: Hathaway. Voordat hij zanger werd, was hij American football speler bij de Cologne Crocodiles. Ja. En ook interessant zijn biografie. Geboren in Trinidad Tobago en hij is een zoon van een Nederlandse zeebioloog en een lokale verpleegster. Ja, dan moet je wel artiest worden, kan niet anders. We kijken even naar de weg. Maartje.
1: Ja, woensdagmiddag dan is er meestal niks aan de hand. Nu is er van alles aan de hand. Groot ongeluk op de A7 Groningen richting Heerenveen. Tussen Groningen-West en Leek. Door dat ongeluk is de hele weg inmiddels dicht. Er staan natuurlijk wel mensen al in de rij. En als je nu ongeveer bij industriegebied Westpoort de weg opkomt, sta je sowieso een uur vast. Is nog niet bekend wanneer de weg weer vrij komt. Ook een kijkersfile aan de andere kant. A7 Leek richting Groningen. Die staat nu ook al op 16 minuten. En ook 16 minuten A28 Groningen richting Zwolle tussen knooppunt Julianaplein en afrit Eelde, 8 kilometer, ook door een ongeluk. En dat is wel het officiële omrijadvies op dit moment van de ANWB. Als je vanaf Duitsland de A7 opkomt en je wil door, dan zeggen ze, ja, verkeer richting Heerenveen, volg Zwolle A28 en dan de A32. Ik heb ook geen beter advies, maar het wordt wel een drama als je die kant op moet.
0: Wel een eindje om inderdaad, ja.
1: Gewoon
0: ja.
1: Wachten, denk ik.
0: Wat drokte.
1: Nou.
0: Ik is maar beter op fiets gewoon, Arma.
2: Ja, nou ja, dat
1: naaien.
2: Is
0: een naaien fiets?
2: Dat ga ik nog wel in douw, ja.
0: Kom er vanmiddag.
2: Sorry?
0: Kom er vanmiddag, die fiets?
2: Straks.
0: Oh, ja. Straks, oh.
2: Ja. Spannend, mooi. Hè? Maar ik wil er nog eenmaal binnen honken, want ik had net boet door uitzending een gesprek met Maatje over Hathaway. Maar ik zit dus helemaal fout, hè.
0: Wat
2: ik had het over een tandarts, maar dit gaat over Dr. Elben.
1: Ja, Dr. Elben bedoel je? Dat weet ik wel, dat het een tandarts is.
2: Precies.
1: Och, ik neem het gewoon voor jou.
2: Op een hele andere tour met zien zingen. En die maakte een volkszangernummertje van. Dus, maar dat gooide ik dus in dun ander in.
0: Nou, wou je daar ook in nog van.
2: Okay, ja. Het weer gaat ook dun ander in. Het wordt helemaal anders. Het is gebeurd met de twintigers. Misschien dit hele jaar wel. Nou, niet een heel ver in het vooruit. Maar ja, we zitten natuurlijk ook wel in oktober. En de lange termijn, die laat, nou ja, wel temperaturen zo. En dat je straks wel weer boven de 50 graden nu kon komen. Hou zo, hebben we inmiddels al 50 graden. Ja hoor, vanaf maanden wel. En het wordt regen en het wordt dikke wind. En gewoon wisselvallig. Echt compleet haast. Een echte weersomslag. Daar kunnen we wel van spreken. En vandaag 8 uur de zon bij een rood schaal. Een zwakke tot matige oost-zuidoostelijke wind. En op dit moment bewolkt. 25 kilometer zicht. 21,5 groot. En 23 graden wet en zeeboden. En de barometer stand doezend 6 millibar. En nog aan in die donde tendens. Momenteel is er dus lege druk. Waar ontwikkeling is boven Frankrijk. Dat schroeft verder over ons in. En dat zuigt dus verbinden met een lege druksysteem boven ten noorden van ons. Ja, en dat gaat ook lukken. Ook in de betekent onstabiliteit alom het oor en front Noord-Aande. Dat zal ons de komende dagen aangaan. De komende uur hebben we een touwnemende bewolking en vernoom om een uur of 11 gaat het ten van het westen regen. Vannacht zakt de temperatuur weg richting 13, 14 graden en er zijn ook wel dreuge momenten. Maar dan trekt de regen een oostelijk richting voor de komende zon te verschijnen en er ligt wel aan wat. Maar kom je in boeten, dan staat er een motige tot krachtige noordwestelijke wind en de volgende in de loop van de dag buien en die temperatuur hoopt het al om de bier groter op 15. In de open nacht verdwijnen de meeste buien. Vrijdag komt er weer regen en dan is het meest bewolkt. 15, 16 graden. Een motige tot harde zuidwestenwind. Op zaterdag dan hebben we te maken met buien, mogelijk met onweer in hogel. En een vrij krachtige tot harde of stormachtige zuidwestelijke wind. En die is harde tot stormachtige wind en natuurlijk vooral langs de kust. Maar ook boven de provincie kent behoorlijk te keer gewoon. Ja, in de zondag pittige buien en ook maandag blijft nij droog. En de temperatuur, ja, met overtouwde zonder bij zo'n 15 graden.
0: Nou, verdoord dan zonder jas, maar dan kan je nooit meer.
2: Nee, dan mag die jas wel weer aan, ja.
0: Ja, goud. Harma, dankjewel. En die fiets is er.
2: Oh, kijk eens aan. Nou, dan mag ik direct kijken, ja.
0: Veel bezorgd.

0: We horen meestal Down Under van Man at Work. Maar deze is ook leuk om weer eens te horen. Who Can It Be Now? Kom eens voorbij weer in Studio Gun. Ja, vandaag staan wij met Kom Erop bij de bushalte. En zoeken we vooral jullie verhalen. Misschien stond je vroeger ook iedere ochtend om 7:30 voor de bus naar school. Misschien heb je, of had je een bushalte bij jou in het dorp die al lang verdwenen is.
1: Dat moest jij vaak met de bus naar school?
0: Ja, altijd eigenlijk. Middelbare school, ja.
1: En kon je niet fietsen? Hoe ver was dat? Dat wil ik natuurlijk weten.
0: Nou,
1: hallo.
0: Dat was van Hoogezand naar Groningen. Dus ik moest altijd het hele jaar op de fiets van mijn ouders. Ik kreeg dan een buskaart in december, januari.
1: Ja, dat is toevallig. Ik kreeg dat zeker niet en ik had het ook niet nodig. En mijn moeder vond het echt verschrikkelijk. Maar ik vroeg dat dus altijd voor mijn verjaardag. Oh, ik was in januari jarig en dan kreeg ik altijd 1 maand abonnement voor de bus.
0: 1 strippenkaart.
1: Nee, maand abonnement. Dus ik was wel nog in de tijd van de strippenkaart. Dat werd toen langs. En het was ook echt gewoon een gedrukt pasje in zo'n klein lelijk OV-hoesje. Ja. En dan afhankelijk van het aantal sterren had je dan een bereik hoe ver je dan mocht, zeg maar. En ik moest dan naar Haren. En dat vond ik heerlijk als puber. Dan ging ik een maand lang hoefde ik dan niet te fietsen.
0: Heb jij wel eens gefraudeerd met zo'n strippenkaart? Dat kon vroeger heel makkelijk, hè? Dan moest je er wat overheen plakken. En dan kreeg je een stempel. Dan kon je gewoon die stempel weer afvegen.
1: Nou, dat... Nee.
0: Nee?
1: Oh, nee, dat wist ik niet. Ik denk ook dat ze daar... Dat is misschien nog weer meer jouw tijd.
0: Ja, daarna...
1: Daar zijn ze wel scherp op geworden, denk ik, hoor. Want zou ze wel heel veel geld hebben gekost. Maar ik had altijd lijn 51 en 58 en 54 en 50. En die vertrokken dan allemaal vanaf het R'tje bij het hoofdstation. En dan die kwamen dan allemaal zo door Haren heen.
0: Als jij nu vanuit Veendam zou moeten vertrekken, zou je voor mij lijn 74 moeten hebben. Die kon ik ook dan pakken in Hoogezand, maar die zat altijd vol.
1: Dat weet ik niet. Dat is ook een Q-bus of een Q-line, hoe heet dat tegenwoordig? Een 300, die rijdt er volgens mij ook. En je hebt natuurlijk de nieuwe nachtbus.
0: Oh ja. Natuurlijk.
1: Heeft iemand die al geprobeerd? Want ik ben er dus blijkbaar te oud voor. Ik ga nog steeds met de laatste trein, maar je kan tegenwoordig ook om 3 uur 's nachts met de bus.
0: 3 uur 's nachts? Oké, en welke lijn is dat dan? Of heeft hij genoemd?
1: Ja, er is maar 1 bus tegen die tijd waarop Veendam staat, denk ik. Ja.
0: Nou, jullie verhalen zijn we heel benieuwd naar. De bus, want ja, die bushaltes verdwijnen in Groningen.
1: Ja, wij meeste van allemaal in Nederland. Wij zijn er weer heel
0: achtergesteld. Het is al zo slecht geregeld hier in Grun.
1: Nou, dat bedoel ik.
0: Ook dat nog weg. Nou.

0: WK lijkt alweer zo lang geleden. Dit was de hit. Shakira en Burna Boy. En Dai Dai. Nog steeds fijn om te horen. En die Burna Boy, dat is wel een manier hoor. Dat is zeg maar de ambassadeur van de Afrikaanse muziek. Officieel heet hij ook Damini Ebunolowawugulu. Maar dat mag je meteen weer vergeten. Voor de Burna Boy genoemd hebben. Zometeen om 6 uur is tijd voor Noord Vandaag op TV Noord. Marcel Nieuweweg is onze anchorman vanavond.
1: Ik wil zeggen, dat is Marcel veel makkelijker noemen.
0: Ja, daar kunnen we houden spreken. Ja.
1: Dat scheelt me al. Nou. Wie gaan de ruimte in? Dat wil zeggen de Rijksuniversiteit Grun in samenwerking met NASA. Die ben bezig met een onderdeeltje dat straks meegaat om weer een heel neergedeelte van het heelal te ontdekken. Gewoon hier, Oet Grun. Zit er allemaal in vanochtend. Wie gewoon naar een bijzondere buzzerbeater, zoals dat heet gisteren op. Donar tegen Belgische Leuven. Eerste wedstrijd van de competitie. En geliek, wat een ontknoping. Moest hem zo even op. Sowieso alleen nog door hem al kicken. Heeft toen vrouw gerokleerd naar het Erik? Die moe nooit waren?
0: Ja, absoluut.
1: Ja?
0: Ja.
1: Dus die moe was ook wel regelmatig op suiknoolstoffen en dat soort dingetjes.
0: Ja, ze ging altijd nog proosten, maar dan zou ik.
1: Ja, kijk, nou, dat bij ons als de stoffenspecialist op Knol, zo had elke dub haar zijn eigen winkeltje. Vandoor was in Martini Plaza was zo'n beurs. Ja, ik zeg zo'n beurs. Toen bedoel ik met dat er een stoffenbeurs was. En alle mensen die helemaal gek ben van naaien, creatief bezig wezen, stofjes, ritsluitens, knoopjes, neem maar op die bender. Willeke van der Veer, die had een TikTok-account. Maar doe ze eens naar op TikTok even een paar weken geleden.
0: Nee, doe ook nooit, hoor.
1: De conclusie trok. Nee, dat klopt. Ik weet niet of Maatje erop zit, of Maatje Willeke van der Veer ook volgt.
0: Ja, maar...
2: Nee, ik zit toch ook niet op TikTok?
1: Oh, dus ook niet op TikTok. Nee,
2: ik vind het
1: Dit ben allemaal overdogen hier, zo zeg maar. Ronald is ook zo'n overdogen, zit ook niet op TikTok. Maar die ging verdogen wel, want Willeke met Noordie Stoffenbeurs in Martini Plaza. Dat levert ook hilarische televisie op. Door Noord gaan we ook nog even weer vooruitkijken naar 10 jaar Expeditie Grun. Wie gewoon nog Groningen samen beweegt. En nog veel meer, ook iets met een gastdebat of zo door in Den Haag. Nou, de eerste keer dat ze het erover hebben. Kortom, Noord Vandaag, Dutte Witouw, ook vandoor.
0: Nou, dan gaan we zeker kijken.
1: Yo.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
2: Dat komt wel een dikke knal.
3: Heb je toch niet een onweer of zo, maar...
4: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
1: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zondag bij TV Noord.
5: De Rono wenst u een goedenavond.
6: Voor, tegen, links of rechts... Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan. Pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan. En door.
11: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
12: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
13: Het is klokslag 17:30. Tijd voor het nieuws uit Groningen. Mark, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Bij het verkeersongeluk op de A7 bij Oostwold zijn 2 personen gewond geraakt. Even voor 16:30 botsten 2 auto's en een bedrijfsbus op elkaar. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een traumahelikopter. De weg is afgesloten voor hulpverlening en politieonderzoek. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet bekend. De slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De snelweg is dicht tussen de afslag Groningen-West en Leek. In de Tweede Kamer werd vandaag gedebatteerd over het aardbevingsdossier. Daarbij ging het onder meer om de kritiek op de nieuwe werkwijze van het IMG, de onafhankelijkheid van schadebeoordelaars en de voortgang van de versterking. Wat opviel was de twijfel van minister Pieter Heerma over de verwachte einddatum van de versterking in 2032, vertelt verslaggever Maarten Siepel.
15: De Nationaal Coördinator Groningen NCG.

0: Die heeft gezegd van, nou ja, in 2032 moeten we eigenlijk wel hoe dan ook klaar gaan zijn in alle scenario's. Maar recent zijn er toch wel ook wel ontwikkelingen geweest rondom die NCG. Die weer mogelijk voor nieuwe vertraging gaan zorgen. Nou ja, wat die vertraging gaat zijn, dat moet nog gaan blijken. Maar die minister zegt toch ook wel van, ja, we moeten eerlijk zijn en wellicht de verwachtingen gaan temperen.
1: Het Openbaar Ministerie heeft 9 jaar cel geëist tegen een 33-jarige man uit Delfzijl. Dat meldt Dagblad van het Noorden. Hij geeft toe op Koningsdag 2025 te hebben geschoten op een auto met een kind erin. De verdachte was geraakt door een schot uit de auto voor hem en schoot zelf 17 keer. De officier van justitie zegt dat niet goed is vast te stellen wie als eerste heeft geschoten. Volgens de aanklager was dat de verdachte zelf, waardoor geen sprake zou zijn van noodweer. Naast de 9 jaar cel eist het OM ook dat hij 2 eerder voorwaardelijke celstraffen van 92 dagen uitzit. De uitspraak is op 10 november. De provincie Groningen blijft toch actief op social media platform X. Voor de zomervakantie werd gestemd over een voorstel om het account van de provincie te deactiveren. Volgens Laura Reining van Volt is er op het platform te veel haatzaaierij en desinformatie. Die stemming eindigde met evenveel voor- als tegenstanders. Bij een recente nieuwe stemming besloot de Partij van het Noorden toch tegen te stemmen. En dat terwijl die partij een van de indieners van het voorstel was. Volgens statenlid Piet Dries Zwart van de Partij voor het Noorden is X opener en terughoudender geworden. De stemming eindigde opnieuw in een gelijkspel en dus blijft de provincie vooralsnog op X te vinden. En onderzoeksinstituut Esron en de Rijksuniversiteit Groningen zijn door de NASA uitgekozen om mee te werken aan de bouw van een speciale ruimtetelescoop. Die moet helpen om een nog onbekend deel van het heelal in beeld te brengen. De ruimtetelescoop heeft de naam Prima. En in Groningen worden de camera's voor de telescoop ontwikkeld en getest. Senior Instrument Scientist Willem Jellema van Esron vertelt waarvoor de telescoop gebruikt gaat worden.
2: Wat we hier vooral willen ontdekken is hoe die vorming van sterrenstelsels plaatsvindt in het vroege heelal. Maar ook hoe planeten bijvoorbeeld worden gevormd. En we zijn bijvoorbeeld op zoek naar het mysterie van de geboorte van planeten. Waar komt het water vandaan? En hoe zijn die gevormd? En hoe komt bijvoorbeeld het water op planeten zoals onze aarde?
1: Het duurt nog wel even voordat het zover is. De ruimtetelescoop moet in 2033 worden gelanceerd. Meer daarover straks om 6 uur bij Noord Vandaag.
3: Dankjewel, Mark. En wat we wel woensdagmiddag zijn, toch drukt op de weg, Maartje.
4: Ja, wordt wel langzaam beter. A7 Groningen richting Heerenveen tussen Hoogkerk en Leek. 3 kilometer, 43 minuten. Komt dus door dat ongeluk, maar de linker rijstrook is dicht. En de rechter dus weer open. Dus je kan er wel weer langs, maar het duurt nog even. Andere kant op, A7 Heerenveen richting Groningen tussen Boerakker en Industriegebied Westpoort. 6 kilometer, 14 minuten. En de A28, dat is goed nieuws. Tussen knooppunt Julianaplein en Haren nog wel 3 kilometer, 6 minuten. Maar de weg is weer helemaal vrij, duurt niet lang meer. En de mensen die omrijden via de N372... Groningen richting Leek. Die staan ook nog in de file tussen Hoogkerk en Roderwold. Nu 4 kilometer en 15 minuten.
3: Okay, dankjewel. Als je toch in de auto zit, pakken we het weer ook nog even mee.
5: Vandaag was er nu weer wat zon en door met wet een warme dag. Temperatuur kwam overal in de provincie boven de 20 graden uit. De komende uur neemt de bewolking af. Vanavond om een uur of 11 gaat vanuit het westen regen met vannacht een minimum van 13-14 graden. In morgen trekt de regen voort, komt de zon te verschijnen, maar de volgende ook buien. Met een motige tot krachtige noordwestenwind wordt maar een graad of 15.
3: Ja, vooral in Groningen verdwijnen veel bushaltes. Toen dachten wij, ja, zo'n bushalte is eigenlijk veel meer dan alleen een paal langs de weg. Voor de een begint er iedere ochtend de reis naar school of werk. En voor de ander zitten er gewoon mooie herinneringen aan. Dus welke Groningse bushalte vergeet jij nooit en waarom? Of welke halte mag wat jou betreft absoluut niet verdwijnen? Ik zou zeggen, kom maar op.
6: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2 al voor €149.
7: Voordeelhaartjes.nl. Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
10: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
9: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.

0: dat heeft Alice Moye wel beroemd gemaakt, hè, dit nummer. Zij was een zangeres namelijk van Yazoo. En hit begin jaren 80, Don't Go. Ja, het is woensdagmiddag. Zoals te doen gebruikelijk gaan wij onze borrelplank weer weggeven. Veel appjes zijn binnengekomen. De een springt eruit, de ander niet. Ja, ik wil hem wel. Ja, dan spring je er niet uit natuurlijk. Maar een die er wel uitspringt was een appje van Paulien. Die heb ik nu aan de lijn. Paulien, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Erik.
0: Hallo. Ja, de aanleiding is eigenlijk niet zo leuk, hè?
1: Nee, niet echt. Dat kun je wel zeggen, inderdaad.
0: Wat is er gebeurd? Ja.
1: Nou ja, goed, wij kwamen vorige week thuis van vakantie, een weekje te Schelling. En mijn man kreeg de voordeur niet open. Het slot wilde niet, ja, de sleutel wilde er wel in, maar hij wilde niet draaien. En ineens zie ik een hor van de steekraam zie ik op de bank liggen. Ik zei, er is ingebroken. Nou ja, toen politie en de hele avond zoek mee geweest en echt anders moeten slapen.
0: Dat lijkt me zo erg.
1: Oh, echt.
0: Het andere
1: ik zei net nog tegen een collega die dat nog niet wist. Zo van, had aangebeld dat je 60 euro gehad. Want ze hebben 60 euro buiten gemaakt.
0: Ja.
1: En dat zei ik tegen Maatje net.
0: Ja.
1: En dan was het, ze hebben zoveel schade gemaakt.
0: Ja, dat is ongelooflijk.
1: Dat was gewoon niet
0: nodig. Nee, precies. En had je hem betrapt, had je hem dan een tik gegeven? Waarschijnlijk wel, hè?
1: Ja, maar de ene dag dan denk ik van, ben blij dat ik niet thuis was op het moment dat ze kwamen inbreken. En een ander moment van, we slapen naast de voordeur. En aan de andere kant denk ik van, ik was achterna gegaan, weet ik veel.
0: Ja, ja.
1: Dus.
0: Maar ze hebben heel veel schade gemaakt dus, dat een hoop geregeld met de verzekering natuurlijk.
1: Ja, klopt.
0: Ja, wat een gedoe.
1: Ja, dat moet allemaal nog. Ja, ik bedoel, we hebben de verzekering wel ingelicht, maar die komen pas volgende week schade opnemen.
0: Ja. Ja, dat was nog geen prettig einde van je vakantie.
1: Nee, niet echt. Die vakantie ben je dan ook heel snel vergeten.
0: Ja, dat snap ik, ja. Nou, wij kunnen het natuurlijk helemaal niet goed maken, maar misschien een beetje leed verzachten door jou de borrelplank te geven deze week.
1: Ja, leuk. Ja? Dankjewel.
0: En dan samen met je man ervan genieten en hopelijk al die sores gauw achter de rug en gauw weer vergeten.
1: Ja.
0: Nou.
1: We doen ons best daarvoor en dit draagt er zeker aan bij, dus
0: mooi.
1: Dankjewel.
0: Nou, de plank is je van harte gegund en we gaan hem dan vrijdag maar omdopen tot Plienplank. De Plienplank.
1: Goeie, ja. Dankjewel hè.
0: Oké, doei.
1: Fijne avond, okay, hoi.

0: Sign Your Name, Sananda Maitreya. Zo wil die tegenwoordig genoemd worden, dus waarom zou ik nog Terrence and Darby zeggen dan? Zo'n mooie artiestennaam, snap ik niet. Maar goed, wat je wil. Het is bijna 6 uur, we gaan op weg naar ons dagmenu. We gaan terug in de tijd. En welk jaar gaan we eigenlijk?
1: 2000.
0: 2000.
1: Mooi jaar. Vind ik altijd lekker om daar naar terug te gaan. 7 oktober 2000. Vandaag wordt op de dijk in Delfzijl, vlakbij het Eems Hotel, het monument voor Ede Staal onthuld. Credo min beston.
0: Ja.
1: Ja, iedereen weet waar het over gaat. Dan ga toch even luisteren.
2: Ik weet, er is een tijd van kom. En ook een tijd van kom. En alles wat er tussen ligt, ja, dat is mijn beston.
0: Nou, prachtig. Kippenvel, hè? Ja, ja.
1: Nou ja, ik vind dat oprecht wel echt een van zijn mooiste nummers. Dat vindt dus heel Groningen, want hij staat altijd heel hoog in de grunnige doezend. Wist je dat de stemweek al bijna weer komt?
0: Ja.
1: Eind november.
0: Eind november, hè?
1: Oeh. Maandje. Ja. Anywho, het wordt in de volksmond de paal van staal genoemd. En het grappige is, ik moest het even opzoeken, maar 10 meter hoog. Wist je dat wel? Dat het zo gigantisch is?
0: Ik moet er wel echt op kijken, dus dat kan best kloppen, ja.
1: Het is echt een enorm ding. Daaromheen is dan de tekst van Credo min beston. Het is gemaakt door Chris Verbeek uit Blijham. En hij is even weg geweest. Ik ben hier nog even helemaal extra ingedoken. Ja, want de zeedijk moest versterkt worden. Dus hij 4 jaar lang verdwenen. Ergens eind jaren 2010. En dan in 2021 komt hij dan weer terug. Sindsdien staat hij weer op de boulevard. En nee, daar staat hij nog steeds. Ik dacht van, hij is nog... Nee, daar was het.
0: Nee, dat komt nog vast. Maar nee,
1: dat
0: was
1: dacht ik ook.
0: Nee.
1: Maar dat is dus niet zo.
0: Heel goed.
1: Hij staat daar en je kan hem bezichtigen.
0: Het nieuws op 7 oktober in het jaar 2000. En we hadden toen ook een knijter van een hit in de hitlijsten. Waarvan trouwens de zanger toevallig begin het jaar is overleden. Brett Arnold.
1: Ja?
0: Ja, hij is overleden.
1: Ik had altijd een bloedhekel aan deze band.
0: Oh,
1: ja. Kan, hè? Ik had, en ik was fan van Nickelback. Dus ik denk dat ik ook maar gewoon een beetje meeging in wat mijn vrienden en vriendinnen vond. Oh. Want ik was, denk ik, 12 of zo toen dit... Nee, nog niet eens, 2000.
0: Nou, inmiddels heb je een eigen mening.
1: Ja, nu wel. En nu vind ik het leuk.
0: Nou, het lijkt me mooi om daarmee af te sluiten vandaag. Een heerlijke plaat om mee aan tafel te gaan. Three Doors Down dus. En Kryptonite. Fijne avond allemaal.
1: Hoi.
0: Hoi.

0: expeditie.
1: Het is de Expeditie Gun Jubileumweek.
2: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
1: En dat is niet alles.
2: Zo!
1: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
0: Echt leuk.
1: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
0: Ik kan er weinig aan toevoegen.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: De 4 mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
12: 'S middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4 mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
1: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
13: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. 1 van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen. En in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien. Dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen tijdens ons gezellige woonevent op 19 en 11 oktober bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
8: Voordeelhaadjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
15: Voordeelhaadjes.nl. Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
17: Voordeeluitjes.nl.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
19: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Ja. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramer's gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
20: Echt wel?
19: Kruid en Kramer, de sfeermakers.
21: Radio Noord.
22: Vandaag op Noord.
23: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: En al anderhalve maand geldt op delen van de A7 tussen Stad en Leek een maximumsnelheid van 90 km per uur in plaats van 100 km per uur overdag. En dan 's avonds natuurlijk 130. En dat zou alles te maken hebben met de staat van het asfalt en daardoor ook de verkeersveiligheid. Nou, toch wel eens tijd om eens te vragen hoe het daarmee staat. Anne van der Meer van Rijkswaterstaat, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Waarom moest die snelheid ook alweer omlaag?
3: Nou, we hebben dat asfalt moeten repareren tussen Leek en de stad, zoals je al zei. En uit testen bleek vervolgens dat de stroefheid van het asfalt niet aan onze eisen voldeed. Dat betekent dat als je moet remmen, dat je remweg veel langer wordt dan eigenlijk de bedoeling is. En dat is gevaarlijk. En vandaar dat we de snelheid naar beneden hebben gebracht.
2: Ja, en hoe onveilig is de weg dan precies? Wat maakt het uit bijvoorbeeld qua remafstand?
3: Nou ja, kijk, je mag daar 100 km per uur. En in de avond, na 7 uur 's avonds, mag je daar 130. Maar met die snelheid, als je dan zou remmen, dan heb je echt een heel lange remweg. En zeker als je dicht op je voorganger zit, ja, dan bestaat de kans dat er een ongeluk ontstaat. Dus vandaar dat wij die snelheid naar beneden hebben gebracht. Naar 90 km per uur. Daar rij je dus inderdaad langzamer. Dan is er meer ruimte tussen jou en jouw voorganger. En dan is de kans op ongelukken wordt daarmee kleiner. En dat is de reden dat we die snelheid naar beneden hebben gebracht. En ondertussen zijn wij aan het kijken. We monitoren voortdurend op de stroefheid of dat beter wordt. Dus of de weg stroever wordt. Nou, daar lijkt het op. Want op een aantal plekken hebben we de borden al weggehaald. Dus daar mag je gewoon weer 100 km per uur. Mm-hmm. En we hopen dat ze straks ook op de andere plekken en op de A7 te kunnen doen.
2: Oké, dus hoe vaker je er overheen rijdt, hoe stroever het weer wordt en dus ook beter?
3: Klopt. Ja, dat deel van de A7, dus tussen Leek en de stad Groningen, dat is een van de drukste, misschien wel de drukste rijksweg die wij in het noorden van het land kennen. En wij zien door het intensieve verkeersgebruik dat de weg, of het wegdek, weer stroever begint te worden. Nou, dat is een goede zaak en dat betekent, we hebben dat nu al op een aantal plekken gedaan, hè, dat we die borden kunnen weghalen. En we hopen binnenkort op alle plekken die snelheidsverlagende maatregelen aan weg te kunnen halen.
2: Oké, nou zegt de Leek in mij, Anne, dat de weg wordt stroever, omdat het slijt. Dus hoe lang kan deze weg dan nog weer mee?
3: Ja, dat is wel een goede vraag. Deze weg, wij hopen dat hier nog een paar jaar meegaat. We monitoren dat natuurlijk voortdurend. Als er gaten ontstaan, repareren we die. Maar het is nog niet zo dat daar een compleet nieuwe asfaltlaag op moet worden gebracht. En dat is ook gelukkig maar, want als we dat doen, betekent dat veel afsluitingen, omleidingsroutes, hinder. Nou, zoals ik al zei, de A7, dit deel met name, dat is het drukste deel wat we kennen. Dus als je daar afsluitingen gaat doen omdat je daar moet werken, creëer je gelijk allerlei files.
2: Snap ik. Alleen qua financiële rekensommen op de langere termijn, we weten van de financiën, ook vanuit de overheid, is het dan misschien toch niet de verstandigste keuze om wel zo'n nieuwe asfaltlaag dan aan te brengen?
3: Nee, dat is vooralsnog niet nodig. We hebben die scheuren dan gerepareerd. Die stroefheid, dat was even een dingetje. Maar we hopen dat die weg weer, op die plekken die ik net zei, dat het daar weer snel weer in de goede staat is. Dat die borden weg kunnen en dan kan iedereen weer vlot en veilig van en naar de stad Groningen rijden.
2: Enig idee wanneer al die borden weer weg zijn en het als vanouds is?
3: We hopen dat we binnen nu in een paar weken dat wel het geval is. We hebben al een paar weggehaald, dus ik ga ervan uit dat de rest snel volgt.
2: Hebben mensen zich er een beetje aan gehouden trouwens, die lagere maximumsnelheid?
3: Ik hoop het natuurlijk wel, want die verkeersborden staan natuurlijk niet voor niks. Wij zien met name in de ochtend en in de avondspits dat het daar druk is. En dat het eigenlijk ook niet lukt om daar heel snel te rijden. Dus we gaan ervan, ons beeld is wel dat daar over het algemeen wel een gehoor aan werd gegeven.
2: Oké, gelukkig. Dankjewel Anne van der Meer van Rijkswaterstaat. Hopelijk dus over een paar weken al die borden dus weer weg daar.

0: muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Maal om Vel van Bees Maal en Alex Lutjeboer.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Donar heeft gisteravond de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. Op spectaculaire wijze. Tegenstander was het Belgische Leuven. Alex Merkwilatse schoot in de zoemer van het einde vanaf eigen helft de beslissende bal raak. Een buzzerbeater waarna Martini Plaza ontplofte. Topscorer was Brandon Bergsma. Best opmerkelijk, de 25-jarige Nederlander speelt namelijk pas sinds kort op het hoogste niveau. Dus voor hem was de avond dan ook extra speciaal.
3: Ja, het is waanzinnig om mee te maken. Het is, een jaar geleden had ik echt niet geloofd dat ik hier nu zou kunnen zijn. Dus ik ben heel dankbaar voor iedere dag en ik probeer elke dag mijn best te doen. En ik ben blij dat het op deze manier gaat.
4: Want hoe stond je er een jaar geleden voor?
3: Nou, ik was gewoon normaal aan het werk eigenlijk. En toen werd ik op een gegeven moment opgeroepen door Leiden toen de tijd om mee te gaan trainen. Nou, en toen ging dat ook redelijk snel totdat ik op een gegeven moment hier startte in de play-offs. Nou, toen overstap gemaakt naar Donar, nu ineens hier, nu goede minuten hier zo. Dus ineens ben je toch een soort valide Eredivisie-speler eigenlijk. Dus daar ben ik heel trots op mezelf en heel blij mee.
4: Ja, want een jaar geleden was je aan het werk, wat deed je?
3: Ja, horeca dingen. Ik doe de hotelschool. Dus van alles. Ik werk als zzp'er in horeca klusjes eigenlijk. Van alles.
4: Ja, en nu bedien je het publiek hier.
3: Ja, precies. Precies.
4: Ja, maar even los daarvan. Je dus een jaar geleden zit je in de horeca. Nu ben je prof bij Donar. Je wint niet alleen op een prachtige manier, maar je bent ook nog topscorer. Kun je het allemaal een beetje geloven?
3: Ja, het is inderdaad... Ik heb er nog niet heel erg bij stilgestaan, moet ik eerlijk zeggen. Ik probeer heel erg dienend te spelen altijd. En ik ben blij dat ik vandaag mijn ballen wel maakte. De afgelopen twee wedstrijden ging het iets minder. Ik miste mijn dingetje een beetje. Maar ik heb het met de coaches over gehad. Die zeiden ook van, laat het gaan en vanzelf gaan ze weer vallen. En, nou, vandaag zie je dat in ieder geval alles er wel weer in valt. Dus blijf geloven.
4: En dan toch nog even dat gevoel als jij hier begint in Martini Plaza. Dus je komt van waar je vandaan komt, uit de horeca een jaar geleden. Dan kom je hier spelen voor dit publiek. Wat doet dat met je?
3: Ja, het is onwijs gaaf om mee te maken. Martini Plaza vind ik denk wel een van de gaafste hal van Nederland, absoluut. En ook zoveel publiek elke keer. Dat is hartstikke mooi om mee te mogen maken elke keer weer. In de kleedkamer zeggen ze vaak, we get to do this thing again. En dat is ook wel een beetje hoe ik erin sta. Dat is elke keer moet je er weer naar uitkijken. En elke keer blij om er weer te zijn, zeg maar.
4: Vanavond nog een beetje in je arm knijpen? Of wat verwacht je van de rest van deze avond?
3: Ja, op een gegeven moment naar bed, denk ik. En,
4: gaat dat lukken dan, zeg maar, dat je kunt slapen, denk je?
3: Ik heb altijd wel moeite met slapen na wedstrijden. En ik ga morgen eindelijk weer naar mijn familie toe, mijn vrienden. Dus ik ga redelijk vroeg proberen op te staan. Dus ik denk ook bedje ingaan. De goede keuze is nu.
4: Geniet ervan.
3: Dank u wel.
2: Ja, is je nou wakker, denk ik. Brandon Bergsma in gesprek met Karel-Jan Buurke. Dat is de U waarin hij tegen sprak. Volgende week woensdag speelt Donar opnieuw in eigen huis. Dan is het Belgische Spirou de tegenstander.

0: met tot 7 uur
1: Vandaag op Noord.
2: Sinds het jaar 2020 verdwenen in onze provincie honderden bushaltes, om precies te zijn 342. Volgens het OV-bureau hoeft dat geen probleem te zijn, omdat bussen daardoor minder vaak hoeven te stoppen en dus sneller kunnen rijden. Maar de Stichting Groningen Dorpen maakt zich wel zorgen. Directeur Hielke Westra, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Waarom maakt u zich zorgen?
3: Nou, waarom maken we ons zorgen? Het versnellen van A naar B zijn kan niemand op tegen zijn. Dat is altijd fijn. Maar dat betekent wel voor inwoners van zeker wat de wat kleinere dorpen toch een wat grotere afstand naar de bushalte die afgelegd moet worden. En dat geeft toch een wat andere beleving van het openbaar vervoer. Het is ligt verder van je huis af, dus ja, dat geeft zeker wel wat zorgen.
2: Ja, want schrok u toen u dat cijfer hoorde, 342?
3: Ja, ik vond het toch een flink aantal. Ook als je nog eens een keer weet dat vanuit het westenkant van de provincie nog niet heel betrouwbare cijfers waren. Dus ik denk dat het werkelijke aantal nog wat hoger ligt. Ja, dat zijn flinke aantallen. Dat betekent uiteindelijk ook voor heel veel mensen toch even wat een langere afstand naar de bushalte. En als je weer thuis komt, weer terug naar huis.
2: Ja, nou moet het OV-bureau ook iets, hè? Want er is natuurlijk steeds minder geld. Het moet allemaal goedkoper. En dus kiezen ze ook voor snelheid. Snapt u die keuze?
3: Ja, die begrijpen we ook wel. Het

0: het aantal buschauffeurs is, die ligt nu niet voor het oprapen. En zo zijn er veel meer van dat soort zaken, waardoor je goed moet kijken naar efficiënte openbaar vervoer. Tegelijkertijd mag je niet uit het oog verliezen dat uiteindelijk iedereen recht heeft op openbaar vervoer in de nabijheid. Want niet iedereen is voorzien van een auto of heeft een rijbewijs of iets dergelijks. Dus openbaar vervoer is wel een van de basisvoorzieningen, zeker op het platteland.
1: Ja, en dan zijn er dus gebieden, zegt u, waar mensen gewoonweg te lang moeten lopen en fietsen voor ze bij een bushalte zijn.
0: Ja, onlangs hadden we een bijeenkomst van Groningen Dorpen, waar het ook een aantal jongeren uitgenodigd waren. Die moesten het laatste stuk 50 minuten lopen. En dat zegt denk ik toch wel wat, dat lang niet alles goed bereikbaar is dan.
1: Ja, want waar in de provincie speelt dat dan het meest, denkt u?
0: Nou ja, als we de cijfers zien die van de week voorbij komen, dan zie je vooral inderdaad Oost-Groningen, hè, waar 13% van de bushaltes verdwijnt. Maar ik kan me niet voorstellen dat er in andere delen van het platteland heel veel anders zal zijn. En als je van Ulrum naar Groningen moet, is dat ook een enorme flinke afstand. Laat staan dat je met het openbaar vervoer van Ulrum naar Delfzijl moet. Dat zijn best ondernemingen.
1: Ja. Waar pleit u dan voor? Wat zou volgens u een goede oplossing zijn?
0: Nou, wat je ook wel in het nieuws terug ziet komen, waar de staatssecretaris gisteren ook nieuws over publiceerde, is dat het fijnmazige netwerk wat er omheen nog nodig is, daar mogen we echt wel op investeren. En wat bedoel ik daar dan mee? Dus dat je op de goede manier bij die bushalte kunt komen. Voor jongeren kan dat vaak wel op de fiets. Is het een kwestie van 1 of 2 kilometer op de fiets naar de bushalte. Maar vergeet ook die andere doelgroepen niet. Mensen die slechter been zijn, met deeltaxis, hubtaxis. De staatssecretaris noemt zelfrijdende auto's. Nou, dat is denk ik nog wel heel ver bij ons, ligt nog heel ver bij ons vandaan. Ook heel veel inwonersinitiatieven zijn er die vervoersdiensten al opzetten. Die zijn er ook al wel in de provincie, zodat er toch het ritje naar het winkelcentrum dan wel het ziekenhuis gemaakt kan worden. Maar in dat fijnmazige netwerk wat daaromheen dus nog nodig is, ja, daar kan nog wel echt wel op geïnvesteerd worden, maar ook dat het zichtbaar en herkenbaar is.
1: En daar ligt volgens u ook een rol voor de provincie en het OV-bureau?
0: Ja, ik denk dat je vooral op het moment dat je dit soort zaken doet, buslijnen opheffen, maar bushaltes opheffen, moet je ook altijd kijken wat het effect is en op welke manier de doelgroep die je daarmee dus treft ook een al goed alternatief kunt bieden. Voor mij, dus dat zou ook mijn oproep zijn naar de provincie en naar het OV-bureau. Kijk vooral ook naar dat fijnmazige netwerk op het moment dat je buslijnen schrapt, het dan wel bushaltes laat vervangen.
1: Dank voor de toelichting, directeur Hielke Westra van de Stichting Groningen Dorpen.

0: wat je deze dag hebt gemist in Vandaag op Noord.
1: Bende in het bos. Het is een van de spellen gemaakt door de Groninger Robert Brouwer. En die Robert, ja, alles wat hij aanraakt verandert in goud. Want ook dit spel van hem heeft weer een prijs gewonnen. Maar hij is ook bekend van onder andere het spel Grun. Het grote basisschoolspel. Bende op de boerderij. Koehandelfestival. Ik heb een grootheid aan de lijn. Robert Brouwer, goedemiddag.
2: Nou, ik ben blij dat dat eens keer erkend wordt.
1: Ja, voel je je nog altijd miskend?
2: Sorry. Miskend is niet het goede woord, maar het is me altijd wel opgevallen dat auteurs van spellen nooit dezelfde aandacht krijgen als auteurs van boeken, bijvoorbeeld.
1: Oké, dat vind ik mooi dat je meteen zo begint, want leg eens uit waarom dat wel wat meer gelijk mag komen te liggen.
2: Nou, ik denk dat het een beetje uit historische dingen is gebeurd dat het niet zo is. Omdat vroeger spellen, zoals Stratego, zo al die dingen die wij kennen, die werden altijd door een bedrijf zelf gemaakt. Dus niet door een losse auteur die van buiten afkwam, extern. Tegenwoordig is dat allemaal veranderd. De spellenindustrie is enorm geprofessionaliseerd. Maar dit loopt nog achter. Dus ik denk wel dat het langzaam meer wordt. Ik bedoel, jullie besteden er nu ook aan de gang. Wat ik heel fijn vind.
1: Ja, want jij zegt ook spelauteur. Hè? Dus ik moet inderdaad bij het woord auteur. Ja, sorry Robert, moet ik toch echt denken aan een schrijver van een boek?
2: Ja.
1: Waarom heet het auteur? Wat heb jij gedaan om dit spel te maken?
2: Nou ja, ik gebruik zelf altijd het woord auteur, omdat mensen nog wel eens naar hebben om te zeggen, oh ja, je bent spelletjesmaker of spellenmaker. En dat heeft toch, het voelt dat het wat minder cachet heeft dan een spelauteur. Ja. Ik denk dat iemand die een spel maakt, sommige spellen ben je rustig een paar jaar mee bezig. En je ontwikkelt en je ontwikkelt en je laat het testen. Zoals, denk ik, schrijvers ook misschien hun teksten door de uitgever of door vrienden laten lezen. En die mogen dan commentaar geven. En zo ben je steeds aan het schaven en schrappen en dingen verbeteren. Totdat het uiteindelijk precies is zoals jij denkt dat het zou moeten zijn. Ja. Dus ik zie eigenlijk niet zo heel veel verschil met boekauteurs.
1: En Bende in het Bos is dus weer een van die producten die succes behaalt. Waarom denk je dat het zo in de smaak valt?
2: Dat is, hoe moet ik dat zeggen? Ik denk omdat ik hou zelf niet zo van spelletjes spelen. Dus dat is een beetje gek. Ik hou heel erg van dingen maken. Dus ik begrijp groepen, mensen die een hele avond met z'n allen spelletjes gaan zitten spelen, begrijp ik nooit zo heel goed. Maar ik vind het wel heel leuk om dingen te maken. En ik vind het ook heel leuk om na te gaan, wat vinden mensen leuk? Waarom vinden mensen bepaalde elementen uit spelletjes leuk? En daar dan nieuwe dingen voor te maken, waarvan ik dan hoop dat het aanslaat.
1: Ja, maar dit slaat dus aan. Maar waarom juist Bende in het Bos? Wat denk je dat mensen leuk vinden aan het spelen van dat spel?
2: Ten eerste, dit is een kinderspel. Dus het is vanaf 4 jaar. En 4-jarigen, die redeneren heel simpel. Het moet vooral niet ingewikkeld zijn. Dus het moet een heel klein beetje spannend zijn. Tenminste, dat ga ik altijd vanuit. Dat is dit spel ook. Er zit natuurlijk hele simpele spelletjes. Als je gooit met een dobbelsteen, dan is het spannend. Gooi ik een 2 of gooi ik een 6? Maar hier zit de spanning in. Je kan zelf ook met dobbelstenen een klein beetje manipuleren. Er zit een soort boompje in het midden van het bos en waar je precies de dobbelstenen laat vallen. In de spellenwereld noemen ze dat dexterity. Dus dat je een klein beetje, dat het van belang is hoe goed je manueel iets kan, dus met je handen iets kan. Dus als je op de juiste plek de dobbelstenen een beetje laat vallen, dan komen die terecht bij diertjes. Het gaat om hele jonge diertjes, dat spreekt kinderen natuurlijk ook aan. En die moet je dan proberen naar hun moeder te krijgen. En dat is op een bepaalde manier spannend. Ten eerste spannend, ga ik de eerste zijn en dan win ik. Er zit trouwens ook een coöperatieve versie bij. Dus je kunt ook, veel ouders vinden dat prettig tegenwoordig. Dat je met je kinderen samen een spel speelt en je wint met z'n allen of je verliest met z'n allen. Dat kleine beetje spanning wat erin zit, ik denk dat dat heel aantrekkelijk is.
1: Hey, en hoe leuk is het om spellen voor kinderen te maken? Hoeveel leuker is dat dan het voor volwassenen te doen?
2: Nou, het is niet dat ik alleen maar spellen voor kinderen maak. Ik maak meer spellen voor volwassenen dan voor kinderen. Maar ja, Eigenlijk gaat het heel simpel. Ik heb een idee. En als ik denk, oh, dit is een goed idee. Dan denk ik daarna, oké, dit is eigenlijk een goed idee voor een kinderspel. Of ik denk, dit is een goed idee voor een volwassenspel. Ik heb ook wel best grote, ingewikkelde bordspellen gemaakt. Die ook allemaal uit zijn gekomen. Dus het wisselt een beetje. Hey, variatie, altijd leuk.
1: En nou ben jij ooit begonnen als cabaretier. Ook daar heb je trouwens prijzen gewonnen.
2: Klopt.
1: Heeft het overeenkomsten, het zijn van cabaretier en het maken van spellen?
2: Nou, ik vind eigenlijk van niet. Sommige mensen die roepen van wel, omdat ze zeggen, oh ja, je was al creatief beroep en doe nu weer een creatief beroep. Dus dan vinden ze daar de logica in. Maar ik denk zelf, nee, het is wel echt heel anders. Op een podium staan en voorstellingen doen, heeft ook veel te maken met aandacht en applaus en dat soort dingen. En hier is het toch veel meer in je eentje ergens zitten. Het enige wat nog vergelijkbaar is, denk ik, als je een voorstelling schrijft of als je maar aan het maken bent.
1: Oh ja.
2: Dan zit je ook in je eentje thuis. Je bent dat schrappen. Je bent steeds weer verder aan het werken. Tot het uiteindelijk iets af is. Maar bij voorstellingen komen dan dus uiteindelijk ook het spelen erbij. En dat is heel erg leuk.
1: Nou,
2: en bij,
1: ook dit
2: bij
1: jaar,
2: spelletjes spelen anderen. Ja,
1: nou, helder. Maar dat is ook een beetje jouw publiek dan. Misschien zou je het zo kunnen zeggen.
2: Nou, dat klopt wel hoor. Ja, dat is wel zo.
1: Over publiek gesproken, er komt weer veel meer publiek bij. Want later dit jaar nog veel meer spellen van jouw hand. Dus met Sinterklaas en kerst erbij is dat denk ik een mooi vooruitzicht. Dankjewel Robert. Ja. En we zien je wel verschijnen binnenkort in alle talkshows en spelletjeshows. Sterren dansen op het ijs, want daar doen ook auteurs aan mee.
2: Ja.
1: Oké, okay, Robert.
2: We zijn hier begonnen, hartstikke goed. Dankjewel.
1: Gefeliciteerd, geniet ervan. Robert Brouwer vindt dat spelletjesmakers, die term moeten we niet meer gebruiken. Nee, het is een spelauteur. En die verdienen net zoveel respect als bijvoorbeeld het schrijven van een boek. En daar ben ik het wel mee eens.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
7: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 7 uur.
13: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
14: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum, dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
13: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
15: Sensatie. Sensatie zoeken.
16: Nee. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
15: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
13: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Radio Noord.
18: De avond van Noord.
19: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: De 4 mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4 mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
3: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
2: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: expeditie.
1: Het is de Expeditie Gun Jubileumweek.
2: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
1: En dat is niet alles.
2: Zo!
1: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
0: Echt leuk.
1: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
3: Ik kan er weinig aan toevoegen.

0: De 4 mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4 mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
4: Je wil donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
3: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: de Staal was meer dan een Groningse icoon. Hij was ook vader van 6 zonen. Zijn jongste, Jasper, was pas 3 maanden oud toen Ede overleed.
1: Voor menigeen een muzikale held, maar voor mij vooral de vader die ik nooit heb gekend.
0: In de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal zoekt Jasper naar de zanger en de vader die hij nog altijd mist.
1: Wat is er nog te vinden van Ede Staal? Een afwezige vader die al 40 jaar met mij meereist.
0: Te zien via alle online kanalen van RTV Noord en op YouTube.

0: Radio Noord.
1: Dit is de Avond van Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Yesel Gus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Maal om Vel van Bees Maal en Alex Lutjeboer.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
2: Dat komt wel een dikke knal.
3: We hebben toch niet een onweer of zo, maar...
4: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
1: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zondag bij TV Noord.
5: De Rono wenst u een goedenavond.
6: Met mijn handen in mijn haar... Denk ik nou over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen.

0: expeditie.
1: Het is de Expeditie Gun Jubileumweek.
2: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
1: En dat is niet alles.
2: Zo!
1: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
0: Echt leuk.
1: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
3: Ik kan er weinig aan toevoegen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plaatsen regen. In het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord. De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: De 4 mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op Radio NTV en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4 mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.

0: Levenslang in Groningen. Een podcast van RTV Noord over levenslang gestraften.
1: Dat zoiets in Groningen kon gebeuren, dat was in die tijd ongekend. En ik vind het nog ongekend.
0: Duik in de meest spraakmakende Groningse moordzaken. Misdaadverslaggever Noor Vloeimans spreekt met oud-rechercheurs, journalisten en wetenschappers over de grens tussen vergelding en vergeving.
2: Je vraagt je toch af wat er met hem aan de hand is.
0: Beluister en bekijk de 8-delige serie Levenslang in Groningen nu via je favoriete podcast-app of rtvnoord.nl.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze oplast van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de